0: spot met Trump. De reeks heeft altijd de draak gestoken met mensen die aan de macht zijn. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen Aston Villa. Ivan Leko, de trainer, vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld.
1: It was so much cadeaus. Second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
0: De balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet goed, zegt Leko. De andere uitslagen in de Champions League. Real Madrid met Thibaut Courtois versloeg Inter met 2-1. Manchester City ging winnen op het veld van Porto met 0-2. Borussia Dortmund won van Villarreal met 3-2. En het Lille met Nathan Ngoy verloor thuis van Real Betis met 2-3. Tot slot won AEK Athene met 1-0 van LASK Linz. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kansen op buien, maximaal rond 19 graden. Donderdag eerst zonnig, daarna bewolkt maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Goeiedag, het is 3 uur. WRT Nieuws met Jo Valvekes. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada blijft escaleren. President Trump verbiedt nu ook de invoer van heel wat Canadese producten, zoals alcohol, zuivel en wagens. En de symbolisch belangrijke Canadese maple syrup, esdoornsiroop. Het verbod gaat in op 29 september. Er worden ook meer producten toegevoegd aan de lijst waarop al een invoerheffing van 50% geheven wordt. De maatregel volgt nadat Canada zelf tegentarieven invoerde op Amerikaanse goederen zoals staal, kleding en meubels. Beide landen zeggen open te staan voor een handelsakkoord, maar er zijn voorlopig geen nieuwe onderhandelingen gepland. De gesprekken daarover liepen eind augustus al vast. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Het is al de tweede keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. Iran heeft op zijn beurt een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met 20 ballistische raketten. Jordanië kon ze bijna allemaal onderscheppen. De twee die toch neerkwamen misten hun doel. In Oostende geldt vanaf vandaag op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. Aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en vuurwerk. Burgemeester Krombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust te doen weerkeren.
4: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd dat Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als het nodig is, gaan we doorpakken.
3: Het samenscholingsverbod geldt 3 maanden. In Nederland ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat. Er is een 24-uren staking uit protest tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Afgelopen vrijdag is er al gestaakt in de havens en de komende dagen zijn er acties in heel wat andere sectoren. Dat gebeurt in aanloop naar Prinsjesdag, volgende week dinsdag. Dat is de start van het parlementaire jaar in Nederland met de troonrede van de koning en vooral de plannen van de regering Jette voor het komende jaar. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trisoldi van op de stip zorgden voor de Brugse goals. Vooral in de eerste helft had club het moeilijk, in de tweede helft liep het beter. Ook verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge toch met een valse noot aan de Champions League begint.
5: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En het kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
3: Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kans op buien. Maxima rond 19 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Jo Valvekes. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada blijft escaleren. President Trump verbiedt nu ook de invoer van heel wat Canadese producten, zoals alcohol, zuivel en wagens. En de symbolisch belangrijke Canadese maple syrup, esdoornsiroop. Het verbod gaat in op 29 september. Er worden ook meer producten toegevoegd aan de lijst waarop een invoerheffing van 50% geheven wordt. De maatregel volgt nadat Canada zelf tegentarieven invoerde op Amerikaanse goederen zoals staal, kleding en meubels. Beide landen zeggen open te staan voor een handelsakkoord, maar er zijn voorlopig geen nieuwe onderhandelingen gepland. De gesprekken liepen eind augustus al stuk. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de stad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar later waren er nog veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Graven.
1: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
2: People got sick. Because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
1: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren, maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
0: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat schrijft het laatste nieuws en heeft hij bevestigd aan onze redactie. Courtois heeft samengezeten met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel over zijn situatie. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zouden zijn, kan Van Bommel hem uitzonderlijk toch oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK wil Courtois wel weer aansluiten. Die starten in maart. Maar hij beseft dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats en dat het Van Bommel vrij staat om toch door te gaan met een andere eerste doelman. Courtois was gisteravond bij Real Madrid nog de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Real won die wedstrijd met 2-1. Elise Mertens staat op de US Open tennis bij de laatste vier in het dubbelspel. Samen met de Russin Diana Schneider won ze in de kwartfinales in twee sets van een Lets-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al een keer, in 2019 was dat. En in het enkelspel heeft de Wit-Russische Sabalenka zich als eerste geplaatst voor de halve finales bij de vrouwen. De eerste halve finalist bij de mannen is de Amerikaan Tiafoe. De dag begint zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kans op buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen donderdag eerst zonnig, daarna bewolkt maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Bij de aanvallen zouden geen gewonden zijn gevallen. Het is al de tweede keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken. Maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen, zegt hij.
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
0: Na de Amerikaanse aanval op Iraanse olieschepen heeft Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met 20 ballistische raketten. Jordanië zegt dat ze er 18 van kon onderscheppen, de twee anderen misten hun doel. Iran zou ook 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers in de Golf van Oman hebben aangevallen. In Nederland is een 24-uren-staking begonnen bij het spoor. Er zullen vrijwel geen treinen rijden. Ook het treinverkeer van en naar België zal stilliggen volgens de NMBS. De staking maakt deel uit van verschillende acties tegen besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. Er volgen nog acties bij onder meer de afvalverwerking, de metaal- en de bouwsector. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag en dan leest de koning de troonrede voor en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De vakbonden willen alvast dat alle besparingen in de sociale zekerheid geschrapt worden. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Bij de rust stond het 1-3. In de tweede helft bracht een penalty club op 2-3. Maar de gelijkmaker bleef uit. Verdediger Brandon Mechelen beseft dat Brugge zo toch met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
2: Het is geen ideale start natuurlijk. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren, het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet, kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
0: Nog in de Champions League won Real Madrid met 2-1 van Inter, met doelman Thibaut Courtois als uitblinker. Intussen is bekend geraakt dat Courtois niet zal meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen. Al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Het weer, de dag begint zonnig en droog. Later duiken wolken op met vooral in het noordoosten kans op een bui en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: of Mens Erger Je Niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
0: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
5: Kan jij nog lang lezen?
4: Denk het wel.
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via Kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedicht!
0: Maak elk.
7: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
8: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
7: Oh.
8: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: En als je nu al weet dat je na het nieuws de radio heel luid gaat zetten, omdat je zeker wil meedansen, dan ben je toch doodblij dat je wakker bent vanmorgen. Goedemorgen.
10: Elke dag.
9: Zes uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Jonas Maas.
11: Goedemorgen. Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Thibaut Courtois nog de uitblinker in de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Courtois en Real Madrid wonnen die met 2-1. En nog in de Champions League heeft Club Brugge gisteravond met 2-3 verloren tegen Aston Villa uit Engeland. Trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De reactie in de tweede helft die was wel goed, zegt hij.
12: It was so much cadeaus. The second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
11: De balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet perfect, zegt Leko. Manchester City won in de Champions League gisteravond zonder de geblesseerde Jeremy Doku op het veld van Porto met 0-2. Borussia Dortmund won van Villarreal met 3-2. Lille met Nathan Ngoi verloor thuis van Real Betis met 2-3. En AEK Athene won met 1-0 van het Oostenrijkse LASK Linz. Ons land krijgt een nieuwe internationale nachttrein naar Milaan. Straks in de late namiddag vertrekt die trein voor het eerst vanuit Milaan en zal morgen in de voormiddag arriveren in Brussel. De trein stopt onderweg onder meer in Como in Italië, Aarau in Zwitserland en Keulen in Duitsland. In omgekeerde richting zal de trein dan rond 7:00 s'avonds vertrekken in Brussel en de volgende dag tegen de middag aankomen in Milaan. De trein rijdt 3 keer per week heen en weer. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Bij die aanvallen zouden geen gewonden zijn gevallen. Het is al de tweede keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse olietankers aanvalt. Na de Amerikaanse aanval op Iraanse olieschepen heeft Iran dan weer een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen. Iran zou ook 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers in de Golf van Oman hebben aangevallen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Halle staat weer een stap dichter bij een volwaardige hockeysite op het terrein van het oude voetbalstadion Lammegisch. De stad gaat op zoek naar een ontwerper om de plannen uit te tekenen. De oppositie spreekt van een prestigeproject. En in Blande, in Oud-Heverlee, heeft iemand een traptreden doorgezaagd van een klimrek. Een gevaarlijke situatie dus voor de spelende kinderen daar. Wisselen bewolkt vandaag met af en toe buien bij temperaturen tot 19 graden. Straks om 6:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Goedemorgen, zeg. Dag Jonas.
14: Goedemorgen.
9: Lekker geslapen?
14: Een beetje weinig misschien.
9: Beetje weinig?
14: Ja, maar wel goed geslapen, de uren die ik heb geslapen.
9: Oké, ja, dat is juist. Ja, want mensen denken altijd die Jonas Maas, die komt er een weekje nieuws lezen. Dan heeft hij vakantie en zo. Nee. Het is een professionele schnabbelaar. En sportief ook, gaan we zo meteen even over hebben.

0: Ja, dat was die wedstrijd van Club Brugge natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar jij hebt ook iets gedaan met een wedstrijd in Europa.
1: Ja, het was de andere wedstrijd die op hetzelfde moment is gestart als die wedstrijd van Club Brugge. De onvervaste topper AEK Athene tegen LASK Linz.
0: Oké.
1: Ja, die wedstrijd moest ook becommentarieerd worden, dus daar heb ik dan voor gezorgd. Daar heeft werkelijk niemand naar gekeken, denk ik.
0: Dat weet je niet. Je hebt commentaar gegeven dan.
1: Maar ik heb wel commentaar gegeven, ja.
0: Wow, waar is dat dan? Is dat op YouTube?
1: Dat is bij de betaalzender Pixsports.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: Misschien maar kijken.
0: Ja, hopelijk word jij daar ook voor betaald.
1: Ja, uiteraard.
0: Jongen, wat kan die man niet natuurlijk. Maar was het een goede wedstrijd?
1: Een heel mooie goal, maar verder weinig over te vertellen over die wedstrijd. 1-0 voor AEK Athene.
0: Ah ja, maar AEK Athene, die kunnen thuis zeggen, we hebben gewonnen.
1: Ah, voilà.
0: Club Brugge kan dat niet zeggen, nee. Bijvoorbeeld. Wordt nee. Een pittige. Maar ik heb je beloofd, lieve luisteraar, dat je je radio heel luid gaat zetten om mee te dansen. Maar zeker, want als Wax met die gitaar is mee, dan heb je dat graag. Goedemorgen.

Alleen maar muziek waar je heel vrolijk van wordt. Wax Right Between the Eyes. En kijk, dit is nog eentje van voor de zomer, waarvan je weet van, oh ja, grote glimlach hoor. I'm good. Goedemorgen.

0: Sandra Gillen uit Leopoldsburg, die vat het perfect samen. Heerlijk nummer met de ideale mindset. I'm good. Tuurlijk wel, Jelly Roll. I'm good, I'm good. Precies al druk, Hajo. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, twee ongevallen namelijk op de E34 van Turnhout. Sorry, van Antwerpen naar Eindhoven. Daar in Turnhout is een ongeval gebeurd. 10 minuten vertragen. De binnenring rond Brussel ook daar al wat aanschuiven bij Zaventem. 2 rijstroken zijn daar dicht. En ja, door een staking rijden er de hele dag geen treinen naar en vanuit Nederland.
0: Je woensdag begint. Zoals boer Steven van der Putten perfect laat weten, ook vanuit Tielt, elk zijn goendag. Ook een goendag terug. Welkom bij de woensdag. Het is vandaag 9 september, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Thibaut Courtois, onze nationale doelman, niet meedoet aan de Nations League. Was dat nu weer al?
2: Ja, die is wat ouder aan het worden en ik denk dat hij een beetje extra rust wil inbouwen. Ja, voetballers kunnen maar 1 prestatie om de zoveel dagen aan, dat weet je.
0: Ja, zoals die. En die basketter, die moet dat wel heel het weekend
2: dat is basketten. Bijna elke dag, hè.
0: Het is een andere sector. Beetje wisselvallige woensdag. Dat lekker weer kon niet helemaal blijven duren. Tennisser Alexander Bloks, die is wel goed bezig. Speelt vandaag zijn kwartfinale in de US Open. Vooravond, dacht ik, 5:30.
2: Ja, zoiets ongeveer.
0: Ja. Ja. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de lucht. Kijk naar boven, zeg.
2: Ja, letterlijk, kijk maar naar boven. Want een Nederlands bedrijf heeft van de Europese Luchtvaartautoriteit de toestemming gekregen om vliegende auto's te maken. Die zouden dan vanaf 2028, dat is dus niet meer zo heel ver in de toekomst, echt wel kunnen vliegen.
0: Ik zie ze op dit moment ook vliegen op VRT Canvas. Het is prachtig om te zien. Hè?
2: Ja, ik vraag me dan af, is het nog een auto of is het toch meer een helikopter? Als het in de lucht hangt, lijkt het toch echt wel een helikopter. Maar het kan dus ook gewoon rijden. Die kan dus in 2 minuten van een auto veranderen naar een soort van kleine helikopter. Het is wel ook een vliegbrevet nodig, niet gewoon een autorijbewijs. Opstijgen kan enkel op kleinere vliegvelden. De eerste 250 exemplaren zijn al gemaakt en verkocht. Ze kosten wel tussen de 300 en de 500.000 euro. Het is dus nog niet voor iedereen. Vooral hulpdiensten zoals brandweer, politie en defensie hebben uiteraard al interesse getoond.
0: Ja, maar het is niet zo dat je gewoon op de ring van Antwerpen dat je kan opstijgen. Hè?
2: En dan zo de files vermijden.
0: Ach man, het zou toch zijn. Het is zoals Ivan Leko zelf zegt.
3: It was so much cadeaus.
0: Ja, maar een cadeautje van 500.000, dat is misschien een beetje moeilijk.
2: Het kost nog wel wat veel, ja.
0: Kijk, maar toch iets weer om over te dromen. Zoals het brood van Bart Peter.

0: van Bart Peters, 17 over 6. Hoe gaat het met Yves Seger? Dat is toch een belangrijke vraag vandaag. Want het wordt een ongelooflijk gezellige ochtend. Zanger Yves Segers, die komt vanmorgen zijn verjaardag vieren. Beetje voorvieren eigenlijk. Want hij is echt morgen pas jarig. Wordt hij 55. Prachtige leeftijd. Hij brengt zijn muziek mee en zingt ook een heerlijke versie van zijn hit Café de Zwaan.
1: Ja, maar dat niet alleen, hè, Peter. Nee. Ik ben heel blij dat de mede-Hallenaar Yves Segers langskomt.
0: Dat is juist, ik ben ook van Halle backstage
1: Ja, zeker wel. En speciaal voor ons brengt hij een unieke verjaardagsmedley van al zijn grootste hits, want er zijn er heel veel. Hè.
0: Ik hoor een klein beetje opwinding in je stem.
1: Ja, zeker wel.
0: Hij is ooit Prins Carnaval geweest ook.
1: Ja, 33 jaar geleden.
0: Amai, ben jij nog nooit kandidaat geweest?
1: Nee, ik denk dat ik geen schijn van kans zou maken.
0: Allee, man. Nee. Wanneer is dat de volgende keer?
1: Dit jaar, de editie nu is begin maart. Maar ik denk dat het dat al beslist zou zijn. Hè?
2: Ik voel een campagne opkomen.
0: Ik voel mogelijkheden.
1: Ja, maar als we met de bouwen dingen in de
0: Ja, whatever wat het is. Wat, kom aan, we hebben hier de grootste radiozender van het land.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dus een kleine grote campagne opstellen voor Prins Backstage de Eerste.
1: Mensen zitten daar niet op te wachten.
0: Jawel.
2: Gewoon ja.
1: Misschien.
0: Ik zie mensen nu al tikken op een klaviertje op VRT Max, Volk Radio 2. Van jawel, campagne, doen we. Volgend jaar.
1: Stel je voor, man.
0: Ja, stel je voor. Ik heb dat ooit gedaan in Aalst, hè. Niet van de prins, maar wel in zo'n stoet.
1: Ja, dat is wel top, denk ik.
0: Jongen. Hey, dit wordt goed, hoor.
1: En je hebt het overleefd. Ben ik blij.
0: Ja, ik heb er een hit aan overgehouden, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja? Ah, ja.
1: Jongen, veel gedaan in je leven, Peter.
0: Och, jongen, toch. Maar nu ga jij het doen. Leuk.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
7: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.

0: Prins Carnaval backstage bravo. Ja, ik voel het wel een beetje. Maar goed, dat is dan voor binnenkort waarschijnlijk. Janet Jackson, Together Again.
1: Platenpoets.
0: Dat doen we. We poetsen elke dag een plaat waar je ontzettend vrolijk van wordt. En het wordt toch echt wel wat donkerder 's morgens. Dat is toch echt, ja, met die lichten moeten aan. Ruitenwissers, ja, je merkt, het sluipt toch een beetje binnen de herfst. Maar bon, dit is een plaat waarbij het licht meteen aangaat. Je hoort zo meteen die eerste piano en je weet, het wordt een goede dag. Het is zo'n song die je altijd op je lijstje moet zetten. Als je zin hebt in het leven vandaag, zet dit hard. Heb er geen zin in, laat het even weten. Maar zet die zorgen even op pauze, want het is zoals Inner City laat weten. Het is werkelijk een zeer good life. Even poetsen. Zie je dat, hè? Oh, klein beetje nechtwoord hebben ze opgezet. Good life, Inner City, 5:30.

0: Die mensen zwemt in het geld en toch stuurt hij zijn kinderen gewoon naar een mooie openbare school. Is toch prachtig, hè?
1: Zo hoort het toch?
0: Die Michael Bublé, ja, tuurlijk wel. Er zijn anderen. En een happy birthday. Eén over half zeven, zo meteen al de nieuws uit je buurt. Nu Jonas op Radio 2.
2: Iran zegt dat het 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen heeft aangevallen in de Golf van Oman en ook een Amerikaanse basis in Jordanië. Het was een vergeldingsactie omdat de VS 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Het is al de tweede keer in een paar dagen tijd dat de VS dat doet. En doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan bondscoach Mark van Bommel hem toch oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. Halle staat weer een stap dichter bij een volwaardige hockeysite op het terrein van het oude voetbalstadion Lammegiche. De stad gaat op zoek naar een ontwerper om de plannen uit te tekenen. De oppositie spreekt van een prestigeproject, onder meer omdat er in Halle nog geen hockeyclub is. Maar die gaan we met de steun van de hockeyfederatie oprichten, zegt schepen van sport Pieter Busselot.
5: We merken dat vanuit de hockeyfederatie er eigenlijk al heel veel vraag was om hockeyinfrastructuur te voorzien. Ze gaven aan dat we in een regio zitten waar dat eigenlijk een zwart gat is. En zij ondersteunen daarbij de steden en gemeenten om een hockeyclubwerking op te starten. Dus zij gaan daar langs bij scholen, verenigingen. En op die manier zorgen zij voor een duurzame hockeywerking die dan aansluitend kan plaats hebben op de site op de Lammegiche.
4: De stad voorziet 1,4 miljoen euro voor de ombouw van de site die over 2 jaar klaar moet zijn. Brussel richt een taskforce ongediertebestrijding op om de rattenplaag in het centrum van de stad in te dijken. Het budget om ratten te bestrijden wordt ook stevig opgetrokken van 35.000 naar 100.000 euro. Handelaars en horecaondernemers kunnen op kosten van de stad ook nog altijd de hulp inroepen van een professionele rattenvanger. In park De Kouter in Blanden in Oud-Heverlee heeft iemand een traptrede doorgezaagd van een klimrek. Dat was nauwelijks te zien, een gevaarlijke situatie dus voor de spelende kinderen daar. Ontoelaatbaar, zegt burgemeester Bart Klerks, en de gemeente dient dan ook een klacht in bij de politie.
6: Je zag het niet dat het doorgezaagd was, maar natuurlijk als iemand daar zijn voet zou opgezet hebben, zou die wel afgebroken zijn. Wij vermoeden dat de dader de bedoeling had om daar toch iemand mee in de val te lokken, misschien zwaar te laten vallen. Het is gewoon een zinloos vandalisme.
4: En de gemeente Zemst waarschuwt haar inwoners voor de doornappel. Dat is een plant die er ongevaarlijk uitziet, maar wel erg giftig is. Je kan ziek worden als je ervan eet en in sommige gevallen sterven mensen zelfs. De doornappel komt vooral voor in landbouwgebied, maar ook langs wandelwegen. En de gemeente vraagt om het zeker te melden als je een doornappel ziet en om de plant niet in de GFT-bak te gooien, zegt schepen van Milieu Joeri van den Branden.
7: Het probleem is als je dat in je GFT-bak of in de composthoop gooit, dan blijven die zaden actief. Dus als iemand later die compost of weet ik wat gebruikt, dan zullen die zaden op die nieuwe plek uitkomen. Dus die zaden moeten eigenlijk verbrand worden aan meer dan 1000 graden. Vandaar dat we dat via een gespecialiseerde bedrijf moeten laten doen.
4: Het weer nog. Wisselend bewolkt vandaag met af en toe buien bij temperaturen tot 19 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws en op vrtnieuws.be.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat we nu al aan 100 kilometer zitten, dat is raar voor een woensdag.
1: Ja, een beetje wel. Het komt vooral door ongevallen, zie ik. Bijvoorbeeld op de binnenring rond Brussel, daar sta je een half uur in de file al van Machelen tot voorbij Zaventem en Olaan. Er zijn 2 rijstroken versperd door een aanrijding. Het is er echt heel moeizaam, hoor. Aansluitend ook al aanschuiven, dus op de E19 vanaf Vilvoorde. En dan kijken we naar Brussel, ook 10 minuten bij Ternat op de E40 vanuit Gent, zie ik. Verder naar Antwerpen, voorlopig 10 minuten erbij vanaf Randst op de E313. Antwerpse ring richting Beveren, 10 minuten van de A12 tot Lilo. Verder naar Eindhoven op de E34. Opletten, er is een ongeval gebeurd in Turnhout. De linkerrijstrook is daar dicht, er staat een kwartier file. En krak op dezelfde plek in de andere rijrichting is ook een ongeval gebeurd. En daar sta je 25 minuten in de file al vanaf Arendonk. Verder op andere plaatsen kleinere vertragingen. En vergeet niet, door een staking rijden er de hele dag geen treinen naar en vanuit Nederland.
8: Hopla. Ik heb wel gehoord dat er een nieuwe trein rijdt naar Milaan, een nachttrein. Dat is toch weer goed nieuws uiteraard. Oh, en dankjewel Luc Gijs, die is aan het luisteren in Zottegem. Het is weer al woensdag. Bedankt om iedere morgen het Radio 2-programma te presenteren. We genieten ervan. Luc, dankjewel voor zoveel mooie woorden. Het enige probleem, het is vanmorgen de schuld van de jongens. Dat hoor je straks.
9: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
18: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
19: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
20: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
21: Klaar?
20: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
21: Ja?
20: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
21: Nog mee?
20: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
21: Gaat het nog?
20: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
21: Kortom?
20: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
21: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
20: Peugeot.

0: Mais Poppy, mon mot, rien n'a changé. Tuurlijk wel. Welkom bij de woensdag. Ah, heel veel prachtig nieuws over onder andere Thibaut Courtois, maar ook over de buren. Goedemorgen, Margot van de Regio.
1: Goedemorgen.
0: Ah, jij klinkt al beter dan gisteren.
1: Ja, mijn stem komt stilaan terug.
0: De kermis is er een beetje uit aan het geraken. Ja, dit waanzinnig verhaal moet je even horen. Jonas, jezelf in het been schieten en de schuld op je buurman steken. Waarom?
2: Ja, er is een uitdrukking, jezelf in de voet schieten, maar je kan ook jezelf letterlijk in het been schieten. En dat heeft een 75-jarige man uit Pelt gedaan in Limburg. Die moest zich gisteren verantwoorden in de rechtbank omdat er een burenruzie was. Maar die is helemaal geëscaleerd. Hij begon spullen te stelen uit de tuin van zijn buren. Goot water in de benzinetank van in de auto, dan gaat die wagen stuk natuurlijk. Bedreigde ze ook met een hamer, schoot zichzelf dan uiteindelijk in het been en stak nadien de schuld op zijn buurman. De onschuldige buurman werd dus eerst beschuldigd, moest daarvoor zelfs een nacht in de cel zitten, tot het duidelijk werd dat de 70er uit Pelt dat dus helemaal zelf heeft gedaan.
0: Oh, dat is toch blinde haat.
1: Gestoord.
0: Ja, maar je buren, belangrijk hè? Heb je goede buren?
2: Ja, eigenlijk wel. We wonen er nog maar 2 jaar waar we nu wonen, maar goed contact met de buren, fijne mensen. Fijne buurt ook gewoon, ja.
0: Ja, kunnen ook niks anders zeggen natuurlijk, want je bent op de radio. En die mensen zijn ook aan het luisteren. Ja, hoe is dat in Oudegem dan qua buren?
1: De buren in Oudegem zijn geweldig, maar ik heb wel nog... het huis naast mij staat nog te koop. Dus wie weet, dat kan nog natuurlijk iemand zijn die zichzelf in het been schiet als het zover is. Dat moeten we nog afwachten.
0: Maar, ik voel een programmaconcept, zo wordt de buur van Margot van de Regio. Zou ook mooi zijn. Goedemorgen zeg. En het is allemaal de schuld van de jongens, daar moeten we toch nog eens over hebben. Die vreselijke resultaten van dat PISA-onderzoek, Jonas.
2: Ja, dat zijn resultaten die elk jaar naar buiten worden gebracht. De leesprestaties en de wetenschappelijke prestaties van de Vlaamse 15 jaar gaan opnieuw achteruit en vooral jongens doen het blijkbaar slecht. Meer dan 1 op de 3 jongens haalt zelfs het basisniveau voor lezen niet. Om te vergelijken, een 15-jarige jongen kan nu pas wat een 13-jarige jongen kon 20 jaar geleden, dus dat gaat achteruit. Maar vooral de redenen dan een beetje zoeken, hè. Jongens zijn minder gemotiveerd, ze geven minder vaak aan dat ze school belangrijk vinden. Leerkrachten zeggen dan ook dat jongens het vaak niet cool vinden om het goed te doen op school, zeker niet in de vrouwelijker vakken, toch als taal. Ze spreken liever af met vrienden, willen gamen of vooral scrollen op de smartphone. Dat is allemaal herkenbaar. Ik heb zelf ook 2 jongens van 12 bij mij thuis en dat zit er toch wel een beetje in. Volgens experts heeft het probleem te maken met een gebrek aan uitdaging en is ook minder discipline bij jongens.
0: Ik zou bijna durven zeggen dat jongens een leven hebben, maar bon, dat is een beetje te kort op de bocht. Maar ja, het is herkenbaar natuurlijk, hè.
1: Ik vind dat net aantrekkelijk als mannen slim zijn en zo. Natuurlijk, we spreken over jonge jongens, maar ik vond het altijd leuk als er een slimme jongen in de klas zat. Dacht
0: ja.
1: Ik,
0: ja, kijk. Dat, ja. Ja, is jouw man slim, toekomstige man?
1: Zeker.
0: Ja, uiteraard, tuurlijk wel, ja. Dit is ook slim gemaakt, hoor. Onze Radio 2 Topsong. Radio 2 Topsong. Heeft het goed voor elkaar? Ik denk het wel. Morgen komt het live doen. En nu, schaduw van jezelf. Dit is

0: Daarnet was je bezig over die jongen in je klas die het heel goed deed op school. Hoe heette die, Margot?
1: Hoe heette die ook alweer? Maar dat was echt in het lager.
0: Feiten zijn verjaard.
1: Sam, denk ik dat zijn naam was.
0: Oh, schattig hoor. Het is een mooie twinkeling in je ogen als je eraan terugdenkt. Maar vooral, Margot, is Mark Koeken bij jou in de buurt vandaag? Want het zou zomaar kunnen.
1: Het zou zomaar kunnen, wie weet, want ik ga naar Paradisa. Wel niet om naar de dieren te kijken, maar om naar een trein te gaan kijken. Een heel speciale trein die ze daar vandaag voorstellen. Eentje die in 1900 gemaakt is in België. Dus een hele oude stoomtrein. En die heeft eigenlijk heel de wereld... Het mooie is eigenlijk, die is gemaakt vlakbij Paradisa, dus jaren en jaren geleden. Dan heeft hij bijna de helft van de wereld gezien en nu komt hij terug thuis. Paradisa heeft hij helemaal opgepoetst, mooi gemaakt, gerestaureerd. En vandaag gaan ze die voorstellen, maar vooral... Ze zijn...
0: En dan was je even weg. Maar dat is niet erg natuurlijk. Over een uurtje of twee, dan hoor je en dan zie je wat dat is met die trein daar in Paradisa. En je...

0: Siamo qui fra Kuni Kvesen. I think we're alone now.
1: Punto, punto, punto, punto.
0: Welke T had ooit een hit daarmee? Tiffany, natuurlijk wel. Tiffany klinkt ook als een goed kapsalon uit de jaren 80. Dat gevoel heb ik ook. Maar een goed kapsalon, hè, pas op, hè. Sorry, Tiffany's in de wereld.
2: Ik wil ook zo'n mop.
0: Ja, dat kan. Je kan meespelen met Punto Punto. Ga nu naar VRT Max. Volg Radio 2. Hou van ons, dat is belangrijk. En deel je bericht met Punto Punto en je telefoonnummer. En wie weet, speel je over 20.

0: woningbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
1: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
0: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
1: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
4: Een wielertocht met de vrienden.
6: Wat is dit niet? Kun je niet volgen?
4: Of logeert in een prachtig kasteel.
5: Amai, schoner dan Versailles.
4: Je vindt het allemaal in...
7: Vlaanderen vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
8: amai,
9: op conference peren en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, met een hand.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Wij maken uw keuken in België.
13: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
16: En waar ligt Bettingham? Ja.
17: Oh my god.
16: Dat vraagt heel Vlaanderen zich al heel de week af. Straks weer een nieuwe letter die je nodig hebt. En live muziek van Yves Segers.
18: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
16: Ja, het was de sympathieke hoest van onze nieuwslezer Jonas Maas, want het is 7 uur.
19: Goedemorgen. Er is een vakbondsactie tegen de besparingen van de regering en Iran en de VS blijven elkaar ook aanvallen. Aan het station in Hasselt voert de christelijke vakbond ACV actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard om de begroting onder controle te houden. De christelijke vakbond wil dat ze dat doet zonder werknemers, gepensioneerden, werklozen en ook langdurig zieken te treffen. Dat zegt Anne Vermorgen.
20: Wij hebben onze berekeningen gemaakt. We hebben alvast 21 miljard. Dat kan gevonden worden als men ook zou kijken naar de inkomsten. En dus vandaag delen wij ook onze alternatieven uit. En willen we die ook delen met de werkmensen. Want wij vrezen dat bij de besprekingen weer de factuur zal doorgeschoven worden naar de gewone mensen. En dus zeggen wij, er zijn wel degelijk alternatieven voor deze begroting.
19: De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opnieuw opgeroepen om te gaan helpen bij de grote natuurbrand in de Hoge Venen. 3 weken na het ontstaan van die brand zijn er nog altijd fel heropflakkeringen. Dat zegt brandweerman Wouter Jean-Fies.
21: De brand woedt nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verderzetten. En wij hebben nu een planning voor de komende 2 weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan wij daar zeker op ingaan.
19: In Nederland is een staking van 24 uur aan de gang bij het spoor. Er zullen zo vrijwel geen trein rijden. Ook het treinverkeer van en naar België ligt vandaag stil, zegt de NMBS. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag in Nederland en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De vakbonden willen dat alle besparingen in de sociale zekerheid geschrapt worden. En door een panne bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook vanmorgen nog zeker 170 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd. Vooral de luchthavens van Heathrow en Gatwick bij Londen zijn getroffen. Ook gisteren waren al meer dan 1300 vluchten geannuleerd. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen die in de Golf van Oman lagen. Iran heeft ook een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. De meeste raketten werden uit de lucht gehaald en enkele andere raakten hun doel niet. Het Amerikaanse leger had eerder 5 Iraanse olietankers vernietigd. Het is al de tweede keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers laat zinken. Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken, maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.
1: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
19: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem toch oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Courtois nog de uitblinker in de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Courtois en Inter wonnen met 2-1. En Club Brugge heeft zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Tegen het Engelse Aston Villa werd het 2-3. Bij de rust stond het al 1-3. Club scoorde nog op strafschop in de tweede helft, maar de gelijkmaker bleef dan toch uit. Verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge dan toch zo met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
17: Het is geen ideale start natuurlijk. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest. Een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet. Dat niveau omhoog moet. Kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
19: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
22: Halle staat weer een stap dichter bij een volwaardige hockeysite op het terrein van het oude voetbalstadion Lamagiche. De stad gaat op zoek naar een ontwerper voor de plannen. De oppositie spreekt van een prestigeproject. En de gemeente Zemst waarschuwt haar inwoners voor de doornappel, een giftige plant die in het slechtste geval zelfs dodelijk kan zijn als je ervan eet. Wisselend bewolkt vandaag met af en toe buien bij temperaturen tot 19 graden. Straks om 7:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
23: Daar zijn de problemen, zie je. Ja, wat is er allemaal aan de hand? Hè?
24: Veel ongevallen vanmorgen op de E40 naar de kust bijvoorbeeld. Daar sta je een kwartier in de file bij Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Dus ja, inderdaad. Naar Brussel, wat hebben we daar? Files van een kwartier vanaf Aalst op de E40. Ook vanaf Peuty op de E19. En op de E40 vanuit Leuven, zelfs 25 minuten vanaf Heverlee, heeft te maken met een ongeval op de buitenring rond Brussel. Daar sta je 25 minuten in de file van Wezenbeek tot Zaventem. De binnenring rond Brussel, dan hebben we ongeveer 20 minuten vertraging tussen Strombeek en Vilvoorde. Dan problemen op de E34 van Antwerpen naar Turnhout. 25 minuten aanschuiven van Beersen tot Turnhout door een ongeval op de linkerrijstrook. En in de andere richting is de linkerrijstrook ook afgesloten door de hulpdiensten. Daar sta je een half uur aan te schuiven vanaf Oud-Turnhout. Antwerpse ring dan richting Gent. Een klein half uur bumperen van Berchem tot even voor de Kennedy-tunnel, komt ook al door een aanrijding. En aansluitend files van zo'n 10 minuten op de E17 zie ik vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst. Door een staking rijden er de hele dag tot slot ook geen treinen naar en vanuit Nederland.

0: is begonnen, staking in Nederland. Er is ook een betoging aangekondigd. Volgende maand in oktober, maar bij ons ben je veilig.
1: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Zeker, Gertje. Goedemorgen.

0: 10 over 7, Heya van Outkast.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je woensdag begint.
0: Welkom bij die woensdag. Het is vandaag 9 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze in Hasselt nu al aan het betogen zijn tegen de besparingen van de regering. Ze moeten ook beginnen praten. Toch, of niet?
2: Ja, ja, het begint nog maar pas. Maar natuurlijk wil je dan als vakbond, ACV in dit geval, wel graag al laten horen. Om toch even ja, je stempel te proberen drukken. Hè.
0: Maar je weet nog niet wat ze gaan doen.
2: Wacht. Ja, maar er komen al wel een paar dingen naar buiten. Natuurlijk die bedrijfswagens de voorbije dagen.
0: Ja, maar zelfs dat zouden ze dan niet gaan doen. Sweat, we zien het allemaal wel. 10 miljard, veel chance. Beetje wisselvallige woensdag, dat lekkere weer kon niet helemaal blijven duren. Op dit moment ziet het er hier onder de VRT-toren nog goed uit. Maar er zou misschien nog regen komen. Hoor je straks van onze weermens. En kun je binnenkort je iPhone opvouwen? Vandaag stellen ze bij Apple de nieuwe iPhone voor die je dus zou kunnen opvouwen. Dat was al bij Samsung, denk ik, onder andere. Wat genoeg merken genoemd, anders krijg je problemen. Maar dat kun je, het leuke is, kan je dichtvouwen in je nieuwe bed. Want het is bijna Beddegem tijd hoor.
3: Beddegem.
0: En wel, als je dat weet, dan vier je misschien overmorgen mee in Beddegem. Ik ging bijna zeggen waar het was.
2: Slip of the tongue.
0: Ja, ik heb het niet gezegd, hè.
2: Nee. Niks prijsgegeven.
0: Nee. Het heeft te maken met het grote feestje dat we gaan houden. Ik mag al 20 jaar een beetje wakker maken op de radio. En dus dachten we van, we vieren dat met een heerlijke prijs. Een nieuw bed. Je kan dat winnen. Als je kan raden waar Beddegem ligt. Want overmorgen, ja, dan gebeurt het, hoor.
3: Beddegem. Waar is Beddegem?
0: Nu weet je toch al.
2: Ja, ik weet het nu intussen al wel, ja.
0: Ja, maar goed, heel veel mensen die het nog niet weten. En er zijn nog een paar plekjes. Beddegem is een plekje in Vlaanderen. Heet niet echt Beddegem natuurlijk. Jij moet gewoon raden waar het ligt. Daarom spelen we een radiorebus. Heel Vlaanderen zoekt Beddegem. Want elke dag krijg je een nieuwe letter die voorkomt in de locatie van Beddegem. Ja, er ontbreken niet zo heel veel letters meer. Dat zie je nu op VRT Max en VRT Canvas. Je kreeg al de K, de V, de O en de E. En is er een nieuwe letter? Jawel, luister goed.
4: S.
0: De S. En er zijn nog een paar plaatsen over, dus kan je raden waar Beddegem exact ligt. Ga naar Radio 2 op VRT Max. Tik op Doe mee en deel daar je antwoord. Nu kun je het echt... Ja, kom aan zeg. Nu is het toch wel heel duidelijk. Bon, scan de QR-code die nu in beeld stuurt en zo kan je antwoord ook insturen. Nu vrijdag dus, de grote finale met 20 luisteraars tussen 6 en 9 ochtends in Beddegem. Dan denk je van, ja, maar ik kan, kan dat niet zijn.
5: Goele, heeft ze scholen, goele.
0: En wel, maar geen enkel probleem. Je kan gewoon ook luisteren natuurlijk op de radio of kijken op VRT Max. Maar als je erbij bent, sta je binnenkort op in een heerlijk nieuw bed.
6: Sleep World. Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
3: Waar is Beddegem?
7: Goedemorgen, morgen.

0: Meteor Nachtregen.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Wordt alleen maar beter, hoor. We hebben een ongelooflijke zille ochtend, want zanger Yves Segers komt zijn verjaardag vandaag vieren. Beetje voorvieren, want is echt morgen pas jarig. Wordt hij 55 jaar en hij brengt zijn muziek mee en zingt ook nog een heerlijke versie van zijn grote

0: 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositypestival.be. Samen met Radio 2.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Beste vraag van de dag is binnengekomen. Chris Kaan die vraagt zich af, is dat nu Shema of Charlotte? Het is Jonas.
8: Ja, sorry.
7: Je hebt toch vrouwelijke trekken op een of andere manier?
8: Ja, blijkbaar. En lang krullend haar dan, zoals je...
7: Ja, lekker hoor. Goedemorgen.
9: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
7: En wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Svitlana Komak uit Sint-Joris Weert. Goedemorgen, Svitlana.
11: Goedemorgen, Peter.
7: Zeg, zometeen... Groot feest, want jij gaat samenspelen met twee dochters die jou gaan helpen. Hoe goed zijn ze in Punto Punto?
11: Heel goed. We proberen elke ochtend te spelen, dus we zijn blij dat we er door zijn geraakt.
7: En dat lukt altijd?
11: Meestal wel, ja.
7: Ze zeggen altijd, als het op de radio is, is het veel moeilijker. Ik ben heel benieuwd. Ik wens je heel veel succes, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden. Weet die exclusieve Goedemorgen Morgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. We spelen met de B, de C, de E en de F, als je daar geraakt. Welke B is een muziekgroep die liever snel naar de hel dan traag naar de hemel wil?
12: Pasa.
7: Welke C is een stijldans uit Cuba waarbij je zijwaarts snelle pasjes zet?
12: Pas.
7: Welke D is een dier waar de Tyrannosaurus Rex de bekendste soort van is?
12: Dinosaurus.
7: En welke E? Ik mag ze nog net stellen. Welke E is een Antwerpse gemeente die het werkwoord eten in het Duits betekent, Svitlana?
12: Essen.
7: Bon, we gaan even moeten overlopen. Welke B is een muziekgroep die liever snel naar de hel dan traag naar de hemel wil? Dat is inderdaad Bazaar. Welke C is een stijldans uit Cuba waarbij je zijwaarts snelle pasjes zet? Dat is de cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Welke D is een dier waar de Tyrannosaurus Rex de bekendste soort van is? De dinosaurus. En de laatste moest juist zijn. Welke E is een Antwerpse gemeente die het werkwoord eten in het Duits betekent? Essen natuurlijk, jawel. Goed gespeeld, dames.
12: Thank you.
7: Ja, matig enthousiast, maar toch. ik hoop dat jullie er toch blij mee zijn, hoor.
12: Ja, thank you.
7: Svitlana, Quinn en Lizzie, heel fijne ochtend daar. En veel plezier, hè.
12: Jullie wel, thank you.

0: het ziet er goed uit. Het ziet er echt goed uit buiten, maar...
1: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Met Sabine Hagedoorn. Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zie de zon schijnen.
2: Ja, we starten met toch wel vaak mooie opklaringen. Het zal niet voor de hele dag zijn, want in de loop van de namiddag komen er wel wat meer wolken opdagen. En misschien, vooral in het noordoosten van het land, is dat mogelijk. Kan daar ook een bui bij horen, al dan niet met een lokale donderslag. En ondertussen krijgen we dan temperaturen vanmiddag rond 18 of 19 graden. In het uiterste zuiden kan het nog gaan tot 20 graden. En een matige wind, een goed voelbare wind, die ruimt van het west-zuidwesten naar het west-noordwesten. Vannacht wordt het rustig. Het wordt ook snel droog overal. Brede opklaringen. Het gaat goed afkoelen. Een frisse nacht, een redelijk frisse nacht met minima tussen 5 en 12 graden. Donderdag blijft het droog, wel bewolkt weer. Vrijdag kan het dan wat lichtjes regenen, vooral in het westen van het land. Zaterdag is dan opnieuw een droge dag, met ochtendgrijs. In de loop van de dag komt de zon er wel door. En dan in de loop van zondag vergroot opnieuw de kans op wat regen. En dan maandag zou het alweer een droge dag worden met wat zon. Dus het gaat een beetje op en af met ons weer. En die maxima zitten dan ergens rond 20 of 21 graden.
0: Maar de herfst komt eraan, dat gaat zo natuurlijk. Dank je wel. Heel fijne ochtend nog. 4 voor 7:30. Dit is Rita Ora in Yours.

0: met een bijna jarige. Morgen is die jarig, Yves Segers, maar vandaag komt hij al een beetje voor vieren. Gaat hij heerlijke muziek brengen. Ja, is hij er al backstage, Babo?
1: Hij is er zeker al, Peter. En wat het ook is met die Vlaamse legendes, die gaan altijd laat slapen. Het zijn van die nachtraven. Dus Yves heeft mij al verteld dat hij niet voor 3 uur 's nachts is gaan slapen.
0: Oké. Okay. Ja. Was daar een speciale reden voor, wegens optreden of...
1: Nee, dat is gewoon zo bij die legendes, hè. Supersterren.
0: Ja, het is toch wel een legende ook, hè? Effectief, man.
1: Dat is ongelooflijk.
0: We hebben nog beelden teruggevonden van heel lang geleden. Daar gaan we hem straks ook even mee confronteren. Het is bijna 7:30. Goedemorgen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met zometeen alle nieuws uit je buurt. Nu Jonas Maas.
3: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League-campagne voor de kwalificaties van het, van de Nations League dus. Voor het EK voetbal is hij wel beschikbaar. Nog wat voetbalnieuws, want Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd verloren met 2-3 van Aston Villa. En de Verenigde Staten en Iran blijven elkaar aanvallen. De VS heeft opnieuw enkele Iraanse olietankers doen zinken. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse schepen in de Golf van Oman. En ook een Amerikaanse legerbasis hebben ze aangevallen in Jordanië.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opnieuw opgeroepen om te gaan helpen in de Hoge Venen. Bijna een maand na het uitbreken van de verwoestende natuurbrand, daar is nog altijd niet alles helemaal onder controle, zegt brandweerman Wouter Jeanvies.
5: De brand moet nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verderzetten. En wij hebben nu een planning voor de komende 2 weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan wij daar zeker op ingaan.
4: In Lot, in Beersel, heeft de politie een man opgepakt die tot 2 keer toe probeerde weg te vluchten na een ongeval. De man was met zijn bestelwagen in een gracht beland en tegen een boom tot stilstand gekomen. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was hij er al te voet vandoor gegaan. De politie vond hem iets verderop. De man legde een positieve ademtest af en terwijl de politie de nodige vaststellingen deed, probeerde hij nogmaals weg te vluchten. Halle staat weer een stap dichter bij een volwaardige hockeysite op het terrein van het oude voetbalstadion Lammegiche. De stad gaat op zoek naar een ontwerper om de plannen uit te tekenen. De oppositie spreekt van een prestigeproject. Te duur klinkt het daar en er is in Halle ook geen hockeyclub. Maar die gaan we met de steun van de hockeyfederatie oprichten, zegt schepen van sport Pieter Busselot.
6: We merken dat vanuit de hockeyfederatie er eigenlijk al heel veel vraag was om hockeyinfrastructuur te voorzien. Ze gaven aan dat we in een regio zitten waar dat eigenlijk een zwart gat is en zij ondersteunen daarbij de steden en gemeenten om een hockeyclubwerking op te starten. Dus zij gaan daar langs bij scholen, verenigingen en op die manier zorgen zij voor een duurzame hockeywerking die dan aansluitend kan plaats hebben op de site op de Lammegiche.
4: De stad voorziet 1,4 miljoen euro voor het project dat over 2 jaar klaar moet zijn. En de gemeente Zemst waarschuwt haar inwoners voor de doornappel, een plant die er ongevaarlijk uitziet, maar wel erg giftig is. Wie ervan eet, kan ziek worden en in sommige gevallen zelfs sterven. De doornappel komt vooral voor in landbouwgebied, maar ook langs wandelwegen. En de gemeente vraagt om het zeker te melden als je een doornappel ziet en om de plant zeker niet in de GFT-bak te gooien, zegt schepen van Milieu, Joeri van den Branden.
7: Het probleem is als je dat in je GFT-bak of in de composthoop gooit, dan blijven die zaden actief. Dus als iemand later die compost of weet ik wat gebruikt, dan zullen die zaden op die nieuwe plek uitkomen. Dus die zaden moeten eigenlijk verbrand worden aan meer dan 1000 graden. Vandaar dat we dat via een gespecialiseerde bedrijf moeten laten doen.
4: Wisselend bewolkt vandaag met af en toe buien bij temperaturen tot 19 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Al een heel drukke ochtend vanmorgen. Vertel eens, Hajo, hoe is het intussen?
8: Blijft zo hoor, op D40 naar de kust bijvoorbeeld. Vertraag je 20 minuten van Erpenmeren tot Wetteren. Komt door een ongeval. Dan naar Brussel hebben we files van zo'n kwartier vanaf Peutie op de E19. En een half uur al vanaf Heverlee op de E40 vanuit Leuven. En dat komt door een ongeval op de buitenring rond Brussel in Zaventem. Daar zijn er is 1 rijstrook dicht, maar toch al 3 kwartier vertragen daar vanaf Tervuren. De binnenring rond Brussel, de gewone drukte van zo'n 20 minuten erbij tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En dan problemen toch op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven. Die staat nog steeds een half uur in de file van Beersen tot Turnhout. Er was een ongeval gebeurd met een bestelwagen. De middenberm is daar voor een deel beschadigd. Dus dat levert ook files op in de andere richting. De linkerrijstrook is ook daar gesloten. En ook daar ruim een half uur aanschuiven vanaf Oud-Turnhout. De Antwerpse ring dan richting Gent. Kleine kopstaartaanrijding helaas op een verkeerde plek. Net voor de Kennedy-tunnel. 3 auto's. Betekent 3 kwartier al aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. En aansluitend zijn er ook files van een kwartier vanaf Kruibeek op de E17 en op de E313 vanaf Vranst. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
0: Belangrijke vraag binnengekregen ook van Serge Pira uit Beernum. Waar kan ik al de gegeven letters voor Beddegem vinden of zien? Onze Instagram, @goeiemorgen.morgen. Haast je, want de plaatsen raken op vrijdag. Dan gaan we live. Dus doen, @goeiemorgen.morgen. Ga daar naartoe.
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, wow. Ja.
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
14: Ja. Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
14: Ja. Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
16: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
17: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
18: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
19: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
16: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Radio 2.
22: Goedemorgen, morgen.
23: Peter van der Weijeren.
24: WRT Radio 2.
25: We got it together, didn't we?

0: Goed, You're the First, The Last, My Everything van Barry White.
1: Het is ook het lievelingsnummer van mijn moeder.
0: Jonas, mooi. Moeder Rita, die nu aan het luisteren is ook hopelijk.
1: Ja, misschien al onderweg is naar school, maar ja, misschien een beetje vroeg.
0: Ja, maar die is dus nog altijd les aan het geven.
1: 68 jaar en al 5 jaar met pensioen, maar nog altijd aan de slag, ja.
0: Een voorbeeld voor velen, zeggen ze dan. Maar dan denk je toch van, ja, dit is toch de typische openingsdans voor mensen die toch al een tijdje getrouwd zijn. En dan was er Aline Tierens uitstekende. Aline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent een jonge bloem, ik mag dat zeggen. En ook dit was jouw openingsdans.
2: Ja, inderdaad. Wij zijn zaterdag getrouwd. En mijn man ondertussen is een ongelofelijke fan. Dus wij hebben geswingd op deze Barry White.
0: Ah, leuk zeg. Ik vind het goed. Ik vind het echt goed. Kijk, de cirkel is rond. Dankjewel. Welkom bij Radio 2, Aline. En weet jij waarom wij een uiltje knappen of een uiltje vangen, Aline?
2: Nee.
0: Ah, wel. Gelukkig is er een man die dat wel weet.

0: Chrisje Datje.
1: Ja, tuurlijk wel. Want het is woensdag, daar leer je toch iets bij over de Nederlandse taal. En we zijn al heel de tijd bezig over slapen en opstaan. En daar is hij, onze huisdialectoloog, professor Chris de Wulf. Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Jonas.
1: Oh, live vanuit een splinternieuwe studio. Het ziet er goed uit. Zeg.
2: Prachtig toch?
1: Ja, ja, nog beter.
2: Het is die kant, ja.
1: Zo moet dat. Zeg Chris, we kennen heel veel uitspraken voor slapen. Mm. Je kan een dutje doen, een brief aan de koning schrijven.
2: Ja.
1: Of een uiltje knappen. Waar komen die uitdrukkingen vandaan?
2: Ja, we zullen beginnen met een dutje doen. Dat kennen we al sinds de 16e eeuw. En dat komt van het werkwoord dutten. Dat ze iets als suffen of ook kort slapen betekent. Maar ook het dialectwoord duts, dat ken je misschien wel, is daarvan afgeleid. Dat is een suffert ook. Hè.
1: Ja.
2: En die andere uitdrukking voor slapen die je vermeldde is een brief aan de koning schrijven. Mm. En als je een brief schrijft aan zo'n belangrijk iemand, dan moet je je kunnen concentreren. Dus dan moet je even kunnen terugtrekken, zeg maar. Dus het is eigenlijk een excuus om te zeggen dat je naar je privé, vertrekken terugtrekt.
1: Maar goed gedaan. En wat is met die uil die je kan knappen?
2: Ja, de andere variant is dan ook een uiltje vangen nog. Het zou afgeleid kunnen zijn van uilen waarbij je denkt, die zijn dan 's nachts wakker, want die jagen en overdag gaan die dan misschien een dutje doen. Maar eigenlijk komt het niet van de vogel, maar van een vlinder. Er zijn een aantal vlindersoorten die we ook uiltjes noemen. En als je een uitje gaat vangen, is dat vlinders gaan vangen en dan ben je ook even weg. Dus het is ook weer een excuus om even weg te zijn en stiekem te gaan slapen.
1: Is dat een uil is een vlinder?
2: Ja, er zijn verschillende soorten uiltjes, vaak met het verkleinwoord, die gewoon soorten vlinders zijn. Ja.
1: Kijk, weer iets bijgeleerd. En dit zijn allemaal uitdrukkingen voor als je al slaapt, maar zijn er ook uitdrukkingen voor je naar bed gaat?
2: Ja, een veel gebruikte is in je tram kruipen. Mm-hmm. Dat heeft niet rechtstreeks iets met het openbaar vervoer te maken. Dat komt uit de soldatentaal van de Eerste Wereldoorlog. En daar noemde men het bed van de soldaat ook een tram. En dat komt omdat ze heel vaak zelf een slaaphok met houten planken moesten ineentimmeren. Dat was een langwerpige vorm, dus dat leek een beetje op een tram. Dat noemden ze dan schertsend een tram.
1: Ja. Oké. Okay.
2: En daarnaast kun je ook onder de wol kruipen. En dat komt natuurlijk omdat we vooral vroeger vooral wollen bedden goed hadden. Mm-hmm. Dus kropen we letterlijk onder de wol wanneer we gingen slapen.
1: Er zijn ook mensen die zeggen van, we gaan naar Beddegem. Dat is ook slapen natuurlijk. Weet je al waar Beddegem ligt?
2: Ja, voor mij ligt dat bij mij thuis. Maar ik vermoed niet dat het dat Beddegem is waar je de mensen naartoe probeert te krijgen. Nee, ik hoop het toch niet.
1: Nee. Vrijdag kom je het allemaal te weten. Chris, dankjewel. Fijne ochtend.
2: Ja, dag.
1: En hij staat klaar hoor. Zanger Yves Segers. Zometeen trek hier los een polonaise op. Goedemorgen, morgen.

Ja, ja, Dasha. Goedemorgen, morgen. We gaan voorvieren. Maar ja, voorvieren, want morgen is de verjaardag van zanger Yves Segers. En vandaag gaat hem hier al vieren, dus dat heet zo voorvieren. Zanger Yves

0: vooral de laatste jaren van die carnavalshits onder andere. Och, dit is zo'n goeie keuze. Ja! Waar is mijn vleeskroket? Lekker, Jonas. Je hebt toch meteen honger?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik had al een beetje honger.
0: Dat is wel een lekker vleeskroket.
1: Oh, lekker, ja.
0: Maar goed, ja. Yves, goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
0: Ja, nu nog maar 54. Maar morgen alweer 55.
3: Ja,
0: hoe voelt het?
3: Dat gaat hetzelfde zijn, hè?
0: Ja, gaat hetzelfde zijn.
3: Dat is maar een cijfer, zeg ik altijd. Dat zit tussen uw oren.
0: Een prachtige, prachtige leeftijd, zeg ik altijd.
3: Is dat waar?
0: Ja, 1971, uitstekend jaar.
3: Dat is wel een heel goed jaar. Ja, ja, ja.
0: Hoe ga je het vieren?
3: Niet echt. Want mijn vent die zit nog in Spanje voorlopig. Dus die komt vrijdag pas af. Maar dan gaan we dat vrijdag uitgebreid vieren. Hè, met alle toeters en bellen en alle... Hè, ja, ja.
0: Luisteraar, als je denkt van ik wil Yves nu al een gelukkige verjaardag wensen. Dat kan hij VRT Max. Druk daar even op de berichten Hendel van Radio 2. Deel je herinneringen ook gerust. Jij was even nieuws ook met je man. Want je verhuisde naar Spanje.
3: Mm-hmm.
0: Kleine anderhalf jaar geleden, om daar voorgoed te wonen.
3: Ja.
0: Schreeuwde je toch van de daken?
3: Dat was de bedoeling, ja.
0: En nu keer je terug. Hoe zit het ermee?
3: Ja, dat is een beetje een samenloop van omstandigheden. Door het feit van, ja, ik ben al 2 zomers echt heel druk bezig met optreden. Waardoor dat we elkaar bijna 3 maanden niet zien. Ik ga wel een keer een paar dagen op zo, maar ja, dat is een druppel op een eten plaat, hè.
0: Ja.
3: En hij begint het er echt wel moeilijk mee te krijgen om veel alleen te zitten. Vroeger, voordat wij eigenlijk, dan waren wij constant samen. Het is te zeggen, hij ging wel werken, maar we waren alle dagen wel samen.
0: Ja.
3: En dat missen we nu toch wel. Dus dan moet je ergens een keuze maken. En dan vind ik het belangrijker dat je je relatie voorlaat gaan ten opzichte van de zon in Spanje. Hè.
0: Ja, ik vind het wel heftig, zeg. Ja, met dat huis weer verkopen en zo. Dat is,
3: Ja, maar ja, kijk, het is weer een avontuur geweest. En er zijn wel mensen die zeggen, ja, ik heb het altijd gezegd dat je dat niet lang ging.
0: En ze hadden gelijk. Ja, kijk.
3: Ja, ze hadden gelijk, hè, ja.
0: Nu, Yves, waar ik toch geweldig van schrok, ik las ook dat jij veel online haat krijgt. Is dat nog altijd zo?
3: Maar veel is een groot woord, maar dat gebeurt af en toe wel een keer. Dat is niet plezant dat je dat krijgt. Ik zing ook tijdens mijn optredens nogal redelijk wat covers. Ik heb een goede mix van mijn eigen nummers, met daarbij dan de klassiekers, zeg maar, ambiance klassiekers. En dan komen die natuurlijk online en dan zien de mensen, ja, geen eigen liedjes en waarom moet je altijd covers zingen? En, ja, allee,
0: prachtige imitatie van je hater zo.
3: Ja.
0: Dat is heel mooi.
3: Ja.
0: Nu, we gaan het over de muziek hebben, die is belangrijker, want je bent bijna al 40 jaar bezig, bijna ongeveer toch wel. Ja. De laatste jaren vooral heerlijke carnavalshits. Maar sommige mensen weten dat niet. Toast, dat was de doorbraak.
3: Mm-hmm.
0: Jij was de zanger van dit nummer. Ja, toen was je trouwens nog niet uit de kast ook, hè?
3: Helemaal niet, nee.
0: Had je veel vrouwelijke fans?
3: Ja, wij waren echt zo'n bakvisgroep, hè. Ik noem dat zo, hè. Ja, wij allemaal die jonge grieten, dat was allemaal... Toast. Ja, ik heb ze natuurlijk niet kunnen...
0: Nee, ze konden jou niet verleiden.
3: Nee, ze konden me niet verleiden.
0: Je waren er ook al jongens die jou konden verleiden dan?
3: Ja, dat wel.
0: Dat wel. Yves, ons Goeiemorgen Morgenpodium staat klaar voor jou. Goeiemorgen. Want jij mag daar je verjaardagsmedley gaan lossen. Het is een polonaise van al zijn grote hits en een paar carnavalskrakers. De woensdag wordt nog mooier. Kijk, de zon is speciaal gaan schijnen voor Yves Segers. Ga even kijken, VRT Canvas, Canvas of VRT Max. Laat jouw verjaardagswensen gerust achter bij ons ook. En nu, genieten van Yves Segers live. Yves, het is aan u.

0: Dick Dick Fashion met Yves Segers.
1: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: En Bea Beumer uit Aalken, die heeft ook geluisterd en gekeken. Bea, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar jij kent Yves ook gewoon persoonlijk?
2: Ja, ik ken hem persoonlijk in die zin dat ik me nog heel goed herinner dat hij in Anderlecht in Pieris op school zat.
0: Oh, kijk eens aan. Je hebt nog les gekregen van mevrouw Bea Beumer.
2: Huh? Ja, ik weet niet of ik hem in de klas heb gehad, maar ik herinner me nog heel goed dat hij daar, op school zat en dat hij daar door de gangen liep. Ja,
0: ah,
2: dat
0: ja.
2: Weet ik nog heel goed.
0: En was hij toen ook al aan het zingen, Bea?
2: Ja, ik denk dat hij toen al optreden, dat weet ik niet. Maar hij was toch al met zingen bezig, dat weet ik nog in ieder geval, ja.
0: Ja, er zijn veel leerkrachten aan het luisteren van jou, want Guido de Villet uit Sint-Pietersleeuw wens jou een gelukkige verjaardag. Jouw vroegere leraar bakkerij.
3: Ja, die ken ik.
0: Ja, ben je ooit bakker geweest?
3: Ja, niet echt. Op een gegeven moment had ik geen goesting mee om te studeren.
0: Ah, nee, dat zal maar niet als je zoveel succes hebt. Dat begrijp ik wel helemaal.
3: Totaal geen succes op dat moment.
0: Goed, zometeen na 8 uur mag je nog eens je grote hit Café de Zwaan brengen. Okay.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet, een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin, een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
16: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
17: Nu kunnen we samen lezen.
16: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
18: Kan je nog lang lezen?
17: Denk het wel.
16: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
18: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
17: Gezellig, hè?
16: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
19: Bij gezicht!
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, hoe klinkt die enorme hit Café de Zwaan van Yves Segers? Net op de dag voor zijn verjaardag. Je hoort hem nog voor 8:30. Goedemorgen!
1: Elke dag telt voor 2.
0: 8 uur, VRT is op Radio 2, krijg je van Jonas Maas.
20: Goedemorgen. We beleggen meer dan we sparen en de VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan ze sparen. Vorig jaar is er zo meer geld naar beleggingen, zoals beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds gegaan dan naar de spaarrekeningen. En dat is toch een opvallende verandering, zegt Peter van den Houten van ING die de studie uitvoerde.
21: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die superspaarders die we ooit waren.
20: Er zijn opnieuw heropflakkeringen van de brand in de Hoge Venen. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opgeroepen om te gaan helpen. Drie weken na het ontstaan van de grote natuurbrand is dat echt wel opnieuw nodig, zegt brandweerman Wouter Janvies.
17: De brand moet nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verderzetten. En we hebben nu een planning voor de komende twee weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan wij daar zeker op ingaan.
20: Aan het station in Hasselt voert de Christelijke Vakbond ACV actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard om de begroting onder controle te houden. De vakbond wil dat ze dat doet zonder de werknemers, gepensioneerden, werklozen en ook langdurig zieken te treffen. Dat zegt Anne Vermorgen.
19: De inkomsten uit arbeid die worden onevenredig zwaarder belast dan inkomsten uit kapitaal. En pak dat gewoon aan en dan zou je al toch wel een aantal miljarden kunnen vinden. De managementvernootschappen, als je dezelfde bijdrage zou vragen aan iedereen, dat zou ook al helpen. Idem dito voor flexijobs, voor studentenarbeid, evenveel sociale bijdrage, want men doet eigenlijk hetzelfde werk, dus moet je ook hetzelfde kunnen bijdragen.
20: Door een spoorstaking in Nederland rijden er vandaag ook geen treinen tussen Nederland en ons land. Er zijn dus geen Eurostar of Eurocity-verbindingen en treinen die normaal de grens oversteken rijden enkel hier. De vakbonden staken tegen de besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Het begon met Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Daarbij vielen geen gewonden. En de Amerikanen vernietigden 5 Iraanse olietankers, voor de tweede keer op enkele dagen tijd al. Daarop volgde dan een nieuwe Iraanse wraakactie. Iran viel een Amerikaanse basis in Jordanië aan. De raketten misten hun doel wel of werden onderschept. En Iran viel ook opnieuw 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers aan in de Golf van Oman. Al die aanvallen doen de olieprijzen van morgen opnieuw flink de hoogte ingaan. En doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat is gezegd tijdens een gesprek dat hij had met bondscoach Mark van Bommel. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan de bondscoach hem toch nog oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK voetbal in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen. Al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Thibaut Courtois nog de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Inter. Courtois en Real wonnen die met 2-1. En Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Bij de rust stond het 1-3. In de tweede helft bracht een penaltyclub wel nog op 2-3. Maar de gelijkmaker bleef dus uit. Verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge zo toch met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
22: Het is gewoon misschien een beetje een vervolg van wat we in de competitie doen. En nog een beetje op hetzelfde tempo. En ja, Champions League is het tempo hoger. Vandaag is misschien een goede wake-up call geweest. Dat omhoog moet, tempo. En ja, we kunnen er alleen maar lessen uit trekken en alleen maar verbeteren daarin.
20: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
23: In Brussel is er vanmorgen hinder op het MIVB-net, meer bepaald op enkele tramlijnen na een brand in een appartementsgebouw aan de Louisa-laan. Die brand is intussen geblust, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog op zoek naar slachtoffers. En in Vilvoorde zal, ondanks veel protest, een nieuwe straat worden getrokken door de Loodstuin, een groene ontmoetingsplek in de dichtbebouwde Broekwijk. Wisselend bewolkt vandaag met ook af en toe buien. We halen temperaturen tot 19 graden. Straks om 8:30, meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Tja, maar wat is dat allemaal? Ja, het mensen is allemaal botsen op een woensdag.
24: Ja, het is heel erg vanmorgen op de E40 naar de kust bijvoorbeeld. Sta je een kwartier in de file van Erpenmeren tot Wetteren. Komt door een eerder ongeval, de weg is vrij. Verder ook een beetje aanschuiven al net voor Jabbeke. Daar is wel een nieuw ongeval gebeurd. E17 van Gent naar Antwerpen. 3 kwartier bumperen daar van Destelbergen tot Kalken. Daar zijn zelfs 2 aanrijdingen gebeurd vlak bij elkaar. Dan op de E34 Antwerpen-Eindhoven in beide richtingen. In Turnhout is nog steeds de linkerrijstrook afgesloten. Hou rekening met 3 kwartier vertraging. Dat is vanaf Lille als je vanuit Antwerpen komt en vanaf Oud-Turnhout als je vanuit Nederland komt aanrijden. Nog problemen op de Antwerpse ring richting Gent. Je verliest ruim een uur van Antwerpen-Noord tot even voor de Kennedy-tunnel. Komt door een aanrijding ook. En verder hebben we ook files daardoor van ruim een half uur vanaf Ranst op de E313. Naar Brussel, files van zo'n kwartier gemiddeld, behalve op de E40 vanuit Leuven. Daar ruim een half uur vanaf Heverlee inderdaad op de E40. De binnenring rond Brussel, 25 minuten erbij. Van Woutersbrakel tot Huizingen, ook door een ongeval. En verderop ook nog een half uur erbij tellen van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Dan een brand op de Louisalaan in Brussel. Daardoor is het tramverkeer onderbroken daar. En op andere plaatsen zie ik files op de weg van niet meer dan 10 minuten.
0: Bij ons altijd die Yves Segers. We hebben hier ook een dansje, Yves, morgens vroeg.
2: Ah?
0: Ja, heel Vlaanderen doet mee. En Jonas Maas kent intussen de volledige choreografie.
2: Ik doe mijn best, ja.
0: Ja, natuurlijk wel handen in de lucht, kom aan. Een beetje wiebelen hoort er ook wel bij.

0: Jesus, He Knows Me van Genesis. Het is 11 over 8.
1: Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
0: Welkom bij de woensdag. Het is vandaag 9 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Thibaut Courtois geen zin heeft om te keepen in de Nations League. Is dat dan zoveel minder?
2: Onder zijn niveau zou ik het niet meteen noemen, maar ik denk dat hij op een bepaalde leeftijd is gekomen dat hij misschien wat meer rust nodig heeft om zijn lichaam in topvorm te houden.
0: Wat een uitleg, man. Als je een woordvoerder zoekt, bel Jonas Maas. Beetje wisselvallige woensdag, voorlopig nog een beetje zon ook te zien. Hou het vast en vooral een ongelooflijk gezellige ochtend van zanger Yves Segers. Viert vanmorgen zijn verjaardag, die er pas morgen is. En Yves, we hebben intussen ook contact met Sien de Klerk uitsteken. Sien, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Jullie
0: kennen elkaar. Sien, wie ben jij?
3: Ik ben Sien eigenlijk van Maria van Vroeger op tv. Maar de Yves, dat is met een buurman in Spanje. Dus,
0: ben je van Sien en Maria? Van de Poets?
3: Ja.
0: Mooi! Sien en Maria!
4: Vies, voor en vettig.
0: Het komt allemaal terug.
3: Ja, maar, die bestond nog altijd.
0: Ja, maar Sien, hoe kennen jullie elkaar dan, jij en Yves?
3: Ah, wij zijn met buren in Spanje, nee, dus we gaan met dikwijls een pint drinken. Zo, maar nee, dat is al het gezelligste.
0: Ah, ja.
3: Ik
0: ga
3: het maar over, Yves. Hè.
0: En is, ja, ik zie om in jouw sector te blijven, is Yves een proper?
3: Ja. Nee, dat is een Tom dat aan, want het is een Yves, dit is niet getuigd. Ja.
0: Precies, vol en vettig. Oh, dat zat ver. Sien, dankjewel om even te bellen. Nog een heel fijne dag daar, hè.
3: Ja, en een dikke knuffel aan de dief, hè. En dan goeie gevraagd.
4: Een dikke beest weer, hè.
3: Oké,
0: zeg, morgen 55. Jij speelt nog meer dan 200 keer per jaar.
2: Mm-hmm.
0: Wat zijn de belangrijkste plannen voor dit jaar nog, Yves?
4: Oh, van alles en nog wat. Eerst en vooral hebben we de Afwasdoom 10 om te zien met Toast. Reunietje.
0: Mm-hmm.
4: We doen een beetje verder kijken naar volgend jaar ook, want dan vier ik mijn 35 jaar op de planken. Ik begin van Toast te tellen. Hè.
0: Ja.
4: Doe op 7 februari in de Plomblom in Ninoven. En dan nog op 11 juni herneem ik mijn ode aan Rob de Nijs. Heb ik ook gedaan. Ik doe af en toe een uitstapje dat de mensen mij ook een keer van een andere kant kunnen zien.
0: Mooi.
4: En dat is dus op 11 juni in de Steenhoven in Herzelen.
0: En je gaat ook, ja, ik schreeuw het van de daken, ga je nog eens uitbrengen?
4: Ja, inderdaad, grootste plannen. Ik kreeg onlangs de vraag van DJ Frank Mellemans. Misschien niet de meest bekende DJ, maar die mens wil zich wat meer op de kaart gaan zetten. Die zit ook regelmatig in moesbars en zo.
0: Uh-huh.
4: En die vroeg mij, ja, ik zit al heel lang te spelen met het idee van, ik schreeuw het van de daken om daar een dance-versie van te maken. Wilde je eraan meewerken? Zeg, waarom niet? Hè? Bedoel, als dat een goede productie is, dan sta ik daar zeker achter.
0: Allee, vooruit.
4: En begin oktober komt die op de markt, dus ik kan daar nu al een klein première rondgeven. Zeg.
0: Hopla, dat blijft wel bezig. Okay? Want ik schreef het van de daken. De hoogdagen van Toast was dat.
4: Mm-hmm.
0: Je zat toen in het leger. Mm. En we hebben beelden uit 1991 van een tv-programma waar jij vertelt hoe druk het wel is. Kijk en luister even mee.
5: Inderdaad, het leger, ja, daar maak jij nog, telkens nog altijd deel van uit. Wat doe jij daar precies?
6: Wel, ik sta daar eens. Ik ben daar zo blij dat ik daar al 14 maanden sta in het zelfservice-restaurant bij onze officieren en onderofficieren in Neder-Overijnwijk.
5: Je hebt toch niet bijgetekend?
6: Ik heb niet bijgetekend, maar ik heb dus wel een paar afwezigheden in te halen door het plotselinge succes van Toast natuurlijk.
5: Ja. Maar ja, dat is geen probleem dan, hè?
6: Nee, dan nemen we dan nog graag bij.
0: Nog geen haar veranderd, hè?
4: Oh my god, ja, een haar vooral wel, ja.
0: Maar dus, jullie waren echt bekend tot in Nederland ook.
4: Ja, wij deden op een gegeven moment ook optredens bij Countdown. En RTL 4 gingen wij bij Tinneken op bezoek en zo. Dus ja, met schreeuwen aan de daken hebben we wel een paar potten gebroken.
0: Maar wel problemen gehad met de politie.
4: Ja, dat is dan een minder leuke verhaal. Toen wij aan de grens kwamen, was er controle. Ja, 4 gasten in een auto en één zit zich uit. Is het rollen? Nou ja... Dat is echt voer om tegen te houden. En ik stond blijkbaar gesigned als deserteur. Ik was iets te lang afwezig geweest, dus wat gebeurt er? Manneke, je mag geen keer meekomen naar het politiekantoor, of het rijkswachtkantoor van Meer. Daar werd er daar de procureur gebeld. En ik moest naar Wilrijk, een nachtje in het cachot gaan zitten.
0: Ja. Je hebt echt gewoon in de gevangenis gezeten?
4: Ja, tussen echte criminelen.
0: Te lang weg geweest was bij het leger.
4: Toen kon dat allemaal, ja.
0: Kijk, een echte wereldster maakt toch wat mee.
4: Maar ja.
0: Maar je bent eruit geraakt, dat is belangrijk. Zometeen ook een helder gedachte van Yves Segers. Dit zijn Maxime en Babette. Hoe dan ook, waanzinnig goede single ook toch. Hè? Goedemorgen.
7: Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Maxime en Babette. Zoals Kim de Hertog laat weten, dat is pas een goede morgen met Maxime om een werkdag te starten. Live uit Soersel. En Bert Hermans uit Aalst, die is gaan kijken in de Plomblom in Inhoven bij de Ode aan Rob de Nijs, die Yves Segers opnieuw gaat doen volgend jaar in juni. Mm-hmm. Hij vond het subliem, dus dat is goed.
1: Ah, wel, dat is goede reclame, hè?
0: Zo hoort dat ook. Maar Yves Segers, een man met een gedacht natuurlijk.

0: Altijd goed om even mee te discussiëren. Wat is jouw gedacht vanmorgen, Yves?
1: Strop de band niet op.
0: Excuseer?
1: Strop de band niet op.
0: Strop de band niet op. We zitten met ons tweeën te kijken als een koe naar een nieuwe staldeur.
1: Het gaat over de luchthaven.
0: Ja. Ah ja.
1: De security. Ja. Ja, ik doe dat regelmatig nu. Hè. Dat is
0: ah, ja. Hè.
1: En wat ik me zo aan erger, dat is dat mensen die dan net voor u staan, die een bak hebben, hè, waar dat al een bazaar in zit, en die blijven dan op die band staan, terwijl dat daar overal zo van die tafeltjes voorzien zijn, waar dat je eigenlijk je spullen gewoon kunt pakken. Nee, maar die stroppen die een band op. En ik kan me er zo aan ergeren. Blijkbaar zijn er hier ook een aantal die dat doen, heb ik al gehoord. Ja.
0: Ja. Blijft ook wel schuldig, denk ik.
2: Dat is wel herkenbaar, toch? Ja, ik stoorde mij ook wel een beetje aan. Ga toch gewoon, neem je bak, ga naar die tafel en doe daar wat je moet doen, maar laat toch die band zijn werk doen, die moet rollen.
0: Ik sta altijd klaar als ik anders met het vliegtuig ga. Ik zit al bijna in de scanner mijn grief te pakken en dan heel rap omdat ik toch maar niet die bak zou moeten pakken.
1: Ja, dus, ja, en wat ik dan nog ambetanter vind, dan laat ze die een bak nog een keer staan, ook in de plaats van die gewoon in die transportband die daar weer voor zorgt dat het aan de andere kant gaat, in te doen. Dat is daar allemaal voorzien. Nee, die pijzen hun eigen, dat personeel zal dat wel doen.
0: Ja, maar ik ben altijd zo geïntimideerd.
1: Ben je gefrustreerd?
2: Ja, ik merk het wel. Ja,
0: maar ik vind dat zo intimiderend ook, Yves, die mensen. Die,
1: vind je dat?
0: Die doen ook een werk. Ja, die doen waarschijnlijk ook gewoon een werk.
1: Ja,
0: ik vind dat zo intimiderend.
1: Wat is dat kostuumetje? Dat is gewoon omdat die een uniform aan hebben dat je dat denkt.
0: Ik krijg stress altijd van
1: dat valt allemaal wel mee.
0: Nou, ik krijg ook wel rap stress natuurlijk. Maar goed, jouw reactie is welkom. Strop de band niet op, is het gedacht vanmorgen van Yves Segers. Jouw reactie is welkom via VRT Max. Klik er even door op Radio 2.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
10: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
9: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.

0: Kiss.
1: Het is toch een genie, hè? Prince en Kiss, 9:05.
2: Goedemorgen, morgen.
3: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Dat is hier inderdaad. Goedemorgen. We hebben een gedag binnengekregen van Yves Segers. Gaan we geven, Yves.
4: Strop de band niet op.
1: Het is de band van het vliegtuig waar mensen dan hun spullen uitpakken naar de douane. In plaats van op een tafel alles te leggen en op die manier er alles mooi uit te halen. Dirk Wouters uit Westpelaar, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, wat vond jij van het gedacht van Yves?
5: Hij heeft groot gelijk, die prullenventen die... Ja, die stonken gewoon in de weg.
1: Prullenventen, dat wordt als lang geleden ook gehoord. Dat.
5: Dus ik, ja.
1: Reageer je er ook op, Dirk, als er prullenventen voor jou staan?
5: Ik geef je al een keer een duwke. Dan is een beetje rapper moeten gaan.
1: Een duwke! Subtiel. En luister dan ook naar jouw duwken?
5: Well, dan moet ik kijken, zo'n keer vies, maar ik vlieg altijd met een heel klein zakje. Ik heb niet veel bij. Gewoon mijn iPad, mijn telefoon, mijn sleutel, meer zit dan één.
1: Het gaat snel
5: en dan pak ik
1: zo.
5: Gewoon mijn kabasje en ik ben er weg.
1: Oké, op die manier. Superhandig.
5: En in hotel, als ik terugkom, dan neem ik altijd een extra ticket. Dan komt er begeleiding via de VIP, kan binnengaan, dan steekt iedereen voorbij. En dan zijn er geen prullenventen.
4: Oh,
1: ja, ik hoor dat Dirk Wouters geen prullenvent is.
4: Amai.
1: Dat vooral, dankjewel. Nee, dankjewel om je gedachte even mee te delen. Ja, wanneer ga je de volgende keer naar Spanje?
4: Ik vertrek de 21ste terug.
1: 21ste.
4: Ja. Ja, ik kom met een vent even een week naar hier. Dus,
1: veel over en weer. Dat is niet goed voor het klimaat. Hè?
4: Ja, nee, dat is, met een voetafdruk, oké, dat is niet oké.
1: Dat is niet oké. Maar kijk, in ruil daarvoor mag je zo meteen live Café de Zwaan nog spelen voor ons. Dit is George.

0: Ciao Jesma, dance all over me. Ja, Yves, we hebben hier iemand ontdekt die misschien nog kent van vroeger.
1: Ah ja?
0: Ja, dat is voor straks allemaal. Oei. En dan is ook nog live muziek, maar nu is het 8:30. Elke dag telt voor twee. Zometeen alle nieuws uit je buurt, maar nu Jonas Maas bij ons.
2: Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan ze sparen. Vorig jaar is zo 34% van ons geld naar beleggingen gegaan. En maar 23% ging naar spaarrekeningen. Dat is opvallend, want we waren lange tijd de superspaarders van Europa. En de Verenigde Staten en Iran blijven elkaar aanvallen. De VS heeft opnieuw Iraanse olietankers doen zinken. En Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse schepen in de Golf van Oman en een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Al die aanvallen doen de olieprijzen vanmorgen opnieuw flink de hoogte ingaan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. In Brussel is er vanmorgen hinder op het MIVB-net, meer bepaald op enkele tramlijnen, na een brand in een appartementsgebouw aan de Louisa-laan. Die brand ontstond rond 5:30 vanmorgen en is intussen wel geblust, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, omdat het niet duidelijk is of er slachtoffers zijn. Wat het tramverkeer betreft zijn de lijnen 8, 92 en 93 deels onderbroken. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opnieuw opgeroepen om te gaan helpen in de Hoge Venen. Bijna een maand na het uitbreken van de verwoestende natuurbrand, daar is nog altijd niet alles helemaal onder controle, zegt brandweerman Wouter Jeanvis.
5: De brand moet nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verder zetten. En we hebben nu een planning voor de komende 2 weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan wij daar zeker op ingaan.
4: In Vilvoorde zal ondanks veel protest een nieuwe straat worden getrokken door de Loodstuin, een stukje groen in de dichtbebouwde Broekwijk. Volgens de stad is de straat nodig voor een nieuwe verkaveling tussen de Steenkaai en de Harense Steenweg. Maar daardoor verliest de wijk een groene speel- en ontmoetingsplek, zegt oppositieraadslid Moat El Boudati.
6: Dat is eigenlijk een plek waar vandaag mensen samenkomen. Daar is een moestuin, daar is een speelpleintje, daar is ook een loods. Kinderen kunnen daar zorgeloos spelen vandaag. Vanaf maandag is dat eigenlijk geschiedenis, hè, want de huidige meerderheid heeft ervoor gekozen om daar een straat recht door te trekken. Ik weet niet welke weldenkende mens zo'n beslissing maakt. We gaan van 5000 vierkante meter loodstuin naar amper 700 vierkante meter, waardoor dat we gewoon een park verliezen in het hart van onze wijk. En dat betreuren wij enorm.
4: In Lot, in Beersel, heeft de politie een man opgepakt die tot 2 keer toe probeerde weg te vluchten na een ongeval. De man was met zijn bestelwagen in een gracht beland en tegen een boom tot stilstand gekomen. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, was hij er al te voet van doorgegaan. De politie vond hem iets verderop. De man legde een positieve ademtest af en terwijl de politie de nodige vaststellingen deed, probeerde hij nogmaals weg te vluchten. En de zelfreinigende toiletten die de stad Brussel begin dit jaar plaatste in het stadscentrum en in de Europese wijk zijn een succes. Gelukkig maar, want die toiletten, 3 in totaal, hebben elk zo'n 150.000 euro gekost. De toiletten spoelen automatisch door, de vloer en de wanden worden automatisch gereinigd en gedroogd en ook afval wordt mechanisch weggeveegd. De toiletten zijn in totaal al meer dan 28.000 keer gebruikt. Volgend jaar komen er ook aan het Atomium en aan het Bokstaalplein. Wisselend bewolkt vandaag met ook af en toe buien. We halen temperaturen tot 19 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Tja, Yves Segers, jij moet terug naar Halle zo meteen.
1: Denderhoutem.
0: Denderhoutem.
1: Ja. Ja,
7: Denderhoutem.
0: Hoe druk is het gaan, joh?
7: De buitenring valt goed mee. Dat gaat geen problemen opleveren voorlopig.
0: Nee. Oké, okay, maar de rest?
7: De rest is wel een probleem, vrees ik. Op de E40 naar de kust bijvoorbeeld. 10 minuten aanschuiven van Lophem tot Jabbeke. De weg is wel vrijgemaakt. Dan op de E17 van Gent naar Antwerpen. Ajaj, 1,5 uur file rijden daar. Van Destelbergen tot aan het parkeerterrein in Kalken. Daar zijn 2 aanrijdingen gebeurd. Nog problemen op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven. 50 minuten erbij daar van Beersen tot Turnhout. Nog steeds een ongeval daar. En in de andere richting is ook de linkerrijstrook afgesloten door de hulpdiensten. En daar sta je bijna 3 kwartier in de file vanaf Oud-Turnhout. Antwerpse ring richting Gent. Je verliest een uur van Antwerpen-Noord tot even voor de Kennedy-tunnel. Maar de weg is daar wel weer opengemaakt, gelukkig. Verder naar Antwerpen, daardoor zeer lang aanschuiven op de E313. Een drie kwartier vanaf Ranst. Verder naar Brussel. Wat hebben we daar? 25 minuten extra vanaf Peuty op de E19. Ook 25 vanaf Bertem op de E40. En goed opletten op de E429. Bijna drie kwartier, zeg. Van Halle tot op de ring rond Brussel. En dat komt door een ongeval daar op die binnenring bij Huizingen. Daar sta je vanuit Wallonië ook drie kwartier in de file vanaf Woutersbrakel. Verder op die binnenring is het ook een half uur aanschuiven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En halleluja, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Zei die nu gewoon halleluja?
7: Ja.
0: Mooi, ja, joh.
3: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Yves Segers nog altijd bij ons. Morgen wordt hij 55 jaar. Dat doet geen pijn, schijnt het.
1: Voelt dat niet.
0: Linda Janssens uit Ternat. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Jij wou ook even een gelukkige verjaardag wensen. Linda Janssens, jou bekend, Yves?
1: Niet direct zo.
0: Jawel, Linda kent jou wel. Linda, vertel eens.
8: Goedemorgen, Yves. En gelukkige verjaardag, by the way.
1: Dank je wel.
8: Remember de dansmariekes?
1: Ja, ja, ja. Mijn zus heeft er nog bij gezeten.
0: Wat zijn de dansmariekes?
8: Ja, de dansmariekes van Halle. Ik ben dus Linda, de vriendin van Hilde. Aha. En jij was nog hele kleine cat, Little Prince, kleine prins, mini-prins.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Wacht. Je bent me kwijt, Linda. Wat zijn de dansmariekes?
8: Wel, de dansmariekes is een Halse carnavalgroep die opgericht is toentertijd, toen ik 14 jaar was. Dus dat is ongeveer 54 jaar geleden.
0: Wauw.
8: Zijn die opgericht. En dat is een formatie die dus op klassieke muziek de beentjes in de lucht waait en spagaten doet en al die dingen acrobatisch.
0: Doe je dat nog altijd, Linda?
8: Oh, was het maar waar. Nee, dan liep ik in de knoop.
0: Maar jij bent ooit Prins Carnaval geweest, 2 keer?
1: Vier keer eigenlijk.
0: 4 keer?
1: Ja, ik ben mini-prins van Halle geweest in 82, jeugdprins van Brabant in 83, jeugdprins van België in 84. Is mijn eerste singeltje uitgekomen, Pukkelneus. En dan in 93, net na Toost en aan het begin van mijn solo-carrière ben ik ook nog grote prins, laat ons zeggen, prins van Halle geweest.
0: Zeg, we waren vanmorgen al bezig met Backstage Bavo, dat team eens moet meten met de verkiezingen. Zeg, Backstage Bavo, als je dat hoort, man.
9: Ja, maar dat gaat niet zomaar, Peter. Dat is moeilijker dan gedacht.
0: Kan onze Bavo Prins Carnaval worden, denk je?
1: Zit hij in een carnavalgroep eigenlijk?
9: Nee, Yves.
1: Ah,
9: nee.
1: Dan begint het al, hè.
0: Wat niet is, kan nog
9: komen. Ik ben onafhankelijk carnavalist.
1: Ah, misschien mag dat ook wel eens, hè. Ik weet niet, want ik weet niet wat dat eigenlijk de dingen zijn. Hoe noemde dat nu weer?
0: De regeltjes.
1: Ja.
0: Ik voel mogelijkheden. Linda, dankjewel om even in te bellen. En Yves, jij mag zo meteen nog eens live Café de Zwaan brengen. Bestaat dat echt, dat café?
1: Nee, het is fictief. Komt uit de Gouden Gids.
0: De Gouden Gids. Gewoon opengelegd en daar...
1: Gewoon zitten zoeken, wat komt er hier het meest voor? En dat bleek Café de Zwaan te zijn.
0: Allee, vooruit. Universeel. Tot zo meteen, zeg.
10: Wat als je je een hele dag lang kon laten leiden door muziek? Puur ritmisch. Op jouw tempo. Dat is Eau de Gans. Kom op zaterdag 12 september naar Gent en laat je inspireren door klassiek, pop, jazz, cabaret of elektronica. Met je ticket geniet je van 3 optredens. Het slotconcert in het Wintercircus is gratis. Meer info en tickets via audegaan.be. Samen met Radio 2.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, kieken.
11: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En lukken we van die spijkerzucht.
14: Lease wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
15: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
14: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
15: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
14: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
16: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
17: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
18: Jaan?
19: Ja?
18: Jaan?
19: Ja?
18: Oeh, je hebt mij gehoord.
19: Ja, tuurlijk dat.
18: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
19: Jij nog niet, hè?
18: Ik weet het.
17: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
20: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
21: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
20: Hoe komt dat?
21: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
22: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
21: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken. In België.
0: Goedemorgen, morgen. Ah, de heerlijke verjaardag van Yves Segers. Hoe kun je dat beter afsluiten? Nee, een beetje voor vier afsluiten, zeg maar. Met die enorme hit Café de Zwaan. Over een café dat misschien wel gewoon in jouw buurt bestaat. Hij staat op dit moment op ons Goedemorgen, morgen podium. Luister en kijk mee. Kan op VRT Canvas of VRT Max. Of gewoon op de radio natuurlijk. Yves, het is aan u.

0: Ah, walsjes morgens vroeg. Toch wel, hè. Yves Segers. Mensen worden blij, hè. Goedemorgen. Daar wordt je alleen maar vrolijk van met Café de Zwaan, zegt Carina. Katrien de Vuist ook zalig wakker worden met Yves. Gelukkige verjaardag. Groetjes uit Herzelen. En ja, heel veel mensen die zeggen van ja, maar wacht eens, Café de Zwaan heet, bestaat echt. In Dworp onder andere, zegt Frans Wuizen. Ook in Uitbergen. Dat blijkt er nog één te zijn.
1: Ja, bij mij in Opwijk was er vroeger ook een Café de Zwaan aan de kerk. Dat heet nu wel anders.
0: De Zwaan is verdronken, dat is spijtig.
1: Ja.
0: Hoe heet dat dan nu?
1: Café Het Klokske. Gezellig. Het Klokske. Gezellig. Bruine kroeg nog wel eigenlijk. Ja.
0: Toch wel, ja. Het Klokske, mooi. En dan...

0: zeg maar, tjoeketjoeke treintje tegen Margot. Want Mark Koeken, die heeft ervoor gezorgd dat het park Peridaisa een ongelooflijk straf dierenpark is geworden tenminste. En binnenkort kan je dat met de stoomtrein. Margot van de regio is daar vanmorgen om mee te maken waarom ze daar een Belgische stoomlocomotief hebben uit 1900. Staat er al ongeveer een jaar of vier. Ze hebben hem volledig gerestaureerd. Margot, ik zie je daar staan op dit moment voor de trein.
1: Hallo.
0: Beschrijf eens, wat gebeurt daar allemaal?
1: Ja, wel, straks gaan ze dus deze trein officieel voorstellen in Peridaisa, waar ik mag jullie nu al de absolute primeur geven van ja, deze toch wel unieke locomotief die hier achter mij staat. Dus kijk zeker even mee via de VRT Max-app of via VRT Canvas. Het geeft mij zo'n beetje het gevoel van de Zwijnstein Express van Harry Potter. Echt een hele oude locomotief met van binnen ook van die ja, draaiwieltjes, hendels. Als hier aan de trein, ze zijn hem ook nog aan het oppoetsen. Dat gebeurt ook nog echt met zakdoeken en van die oliegietertjes. Het is allemaal heel oldschool en authentiek om te zien. En goedemorgen ook, Jason van Landschoot.
2: Goedemorgen, Margot.
1: Je bent hier de verantwoordelijke van de mobiele collectie. Je hebt ook een unieke kippie op jouw hoofd.
2: Ja, het is een kopie. Het is een kippie van de jaren 30. Dus hij past wel bij wat we vandaag gaan doen.
1: Absoluut. En jullie zijn de trein nu al aan het klaarstomen. Ik moet wel zeggen, het wordt hier achteraan mijn rug wel heel warm. Hè. Hoe warm moet een stoomtrein worden om te kunnen rijden?
2: Wel, binnen de cabine is het ongeveer een 40, 45 graden nu. De locomotief zelf die komt onder stoom, dus die gaat, stoom is er vanaf 100 graden. Dus hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de stoomdruk. Dus dat loopt op tot rond de 200 en een beetje graden. Ja.
1: Okay, en hoe lang duurt dat dan om tot die 100 graden te komen?
2: Wel, wij gaan dat heel rustig aanpakken altijd. Normaal duurt het van 0 tot stoomtemperatuur ongeveer een drietal uur voor de locomotief klaar is om te rijden.
1: Okay. Maar hoe uniek is deze trein nu echt? Ik weet, jij weet heel veel van treinen. Je bent erdoor bevlogen. Is dit nu zo de Rolls-Royce onder alle treinen ter wereld? Of hoe moeten we dit zien?
2: Dit is voor ons zeker absoluut de Rolls-Royce. Het is onze eerste Belgische stoomlocomotief. Is gebouwd in 1900. En hij komt van heel ver terug.
1: Ja, hij heeft inderdaad een unieke reis afgelegd. Hè. Het mooie is, hij is hier in het jaar 1900 op 30, 40 kilometer van het park eigenlijk gebouwd. Maar waar heeft hij in de tussentijd gezeten?
2: Wel, samen met twee zusjes is hij gebouwd voor een kolenmijn in Spanje, waar hij eigenlijk tot 1969 bakjes, wagentjes met kolen heeft getrokken.
1: Okay. En dan is hij toch nog verder gereisd?
2: Dan was eigenlijk de sluiting van die kolenmijn. En de volgende stap was eigenlijk, zoals alles van oud ijzer, het vertrek naar de schroothoop. Maar dat is niet gebeurd. In 1969 was er een man in Engeland, Peter Rampton, iemand die gepassioneerd was door treinen. Die heeft de reis ondernomen naar Spanje, want dat was toen ook niet zo makkelijk. En heeft eigenlijk alle stoomtreinen die daar stonden gekocht, inclusief die wij hier vandaag hebben.
1: Ja, en jij hebt dan meermaals geprobeerd om contact met die mensen te zoeken. Heeft hij ook eens met een jachtgeweer van zijn domein gestuurd, dacht ik?
2: Wel, die collectie was begin de jaren 70 eigenlijk tijdelijk publiek toegankelijk. Maar door omstandigheden heeft hij eigenlijk zijn poorten gesloten. En heeft die collectie eigenlijk de naam Collection X gekregen. Het onbekende, het onbereikbare en voor niemand toegankelijke. Wat is er nog? En ik ben er inderdaad ook ooit geweest. En ja, goed, er was gewoon geen toegang en dat werd ons ook duidelijk gemaakt.
1: Okay. Met een jachtgeweer, ja kijk, het is een manier van communiceren natuurlijk. Zometeen gaat hij ook voor de eerste keer rijden als hij dan volledig opgestookt is. Maar ik wil toch nog even checken, Jason, of alles werkt. De stoomfluit, kunnen wij die eens laten horen?
2: We gaan eens proberen als het werkt. Hè. Kom
1: ja,
2: maar
1: voilà. Bij mij. Ja, jij mag eerst, voor één keer is het guys first. Hij mag de trein als eerste bestijgen, want hij gaat mij een beetje moeten helpen. Ik heb in mijn één hand natuurlijk een micro. Het is ook de perfecte dag om een witte broek aan te hebben, ja. Realiseer ik mij nu hier in een vol roet-achtige stoomlocomotief. Oké, okay, let's go. Waar kan ik, moeten we hier aan trekken?
2: Ja,
1: absoluut. Mag ik dat doen?
2: Ja.
1: Oké, okay. Ik heb een beetje stress. Dat is heel luid. Hebben jullie dat gehoord?
0: Ja, nee, niet goed. Doe nog eens. Wauw.
1: Het is hier warm. Het is hier warm.
0: Zo hoort dat ook. Alle beelden bij ons op onze Instagram. @goeiemorgen.morgen. Ja, witte broek, dat was nu echt niet goed gezien.

0: Hij is er hoor. Oh, de man die al jouw consumentenproblemen oplost. Man, Xavier. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je hoeft nog niet te antwoorden, maar pak het al even mee.
1: Ja. Yeah.
0: Ik bestel een product.
1: Ja. Yeah.
0: Ik vul alles juist in. Adres, alles erop en eraan.
1: Ja. Yeah.
0: Ik bestel dat online.
1: Ja. Yeah.
0: Bedrijf in België.
1: Ja. Yeah.
0: In Turnhout.
1: Mm-hmm.
0: Die sturen iemand van PostNL naar ons thuis.
1: Mm-hmm.
0: En die keren gewoon terug. Ik zeg, je pakket is geleverd. Het pakket is helemaal niet geleverd. Die laten mij weten, ah, ze hebben het teruggebracht, want het adres was verkeerd. Ik kijk nu even op de papieren, op de mail. Correcte adres. Ik zeg van ja, hè, dan graag opnieuw. Ah, geen enkel probleem, gezien wij instaan voor de retourkosten, want PostNL heeft terug moeten brengen naar hen, vragen wij u vriendelijk om de kosten te betalen om het opnieuw op te sturen. Mag dat?
1: Dat lijkt me nu wel sterk.
0: Pak het mee. Je moet nog niet antwoorden, pak het even mee.
1: Nee, een beetje bedrijf zou toch zeggen dat gaan we nog eens opnieuw doen.
0: Dat dacht ik ook. Ja, maar goed.
1: Want jij hebt ook geen deal met PostNL, je hebt een deal met dat bedrijf als consument.
0: Dat dacht ik ook.
1: Zij zijn verantwoordelijk voor de levering, niet PostNL. PostNL moet het maar regelen met het bedrijf waar jij bij hebt gekocht.
0: Wordt vervolgd, sowieso.
1: Zeker.
0: Maar wat is crowdlending?
1: Dat is wat Average Rob nu gaat doen. Hè. Die heeft met La Patate wil die een soort frituurimperium wereldwijd. Laat ons beginnen in Vlaanderen. En daar heeft hij geld voor nodig van zijn volgers. Is niet zonder risico's. Wat die risico's zijn, dat gaan we mooi uitleggen zometeen.
0: Ah, zin in frietjes nu al.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
4: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
5: Volgende halte, 50 jaar metro.
4: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
6: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
8: Maak help.
9: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
8: Momenten, Max.
10: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en uw kinderen met plezier in hun bed kruipen.
8: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ja, over die crowdlending van Average Rob gaan we het zo meteen hebben. Maar ook over wat je nu wel en beter niet vertelt aan je chatbot via AI.
2: Elke dag telt voor twee.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan ze sparen. Vorig jaar is er zo meer geld naar beleggingen zoals beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds gegaan dan naar de spaarrekeningen. Dat is toch een opvallende verandering, zegt Peter van den Houten van ING die de studie uitvoerde.
13: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die superspaarders die we ooit waren.
12: Dat komt onder andere omdat beleggen zoveel makkelijker is geworden. De burgemeester van Moesgroen, Ann Kloet, wil overleggen met de directie van Clarabout Potatoes. Door een wereldwijd overschot aan diepvriesproducten wil het aardappelverwerkend bedrijf de fabriek in haar stad sluiten. En dat vindt de burgemeester een slechte zaak, want door de sluiting zouden bijna 400 jobs verdwijnen.
14: Het is natuurlijk een drama, vooral voor die 400 werknemers. En natuurlijk ook voor de stad zelf. Ik vind dat toch tamelijk eigenaardig. Klaarboot Potatoes is onlangs overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus ja, dat is toch eigenaar dat zo snel er opeens zo'n beslissing valt.
12: De sluiting is wel nog niet definitief beslist. En Rusland zegt dat het de voorbije nacht bijna 600 Oekraïnse drones heeft afgeweerd. Bij één aanval in het zuiden van het land vielen wel 4 doden en 29 gewonden. Rusland zegt ook dat het zelf een Oekraïns vrachtschip heeft geraakt in de Zwarte Zee, in de hoofdstad Kiev een militaire opslagplaats voor drones. Rusland en Oekraïne hebben hun bijna dagelijkse gevecht hervat na een korte pauze tijdens het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. En bijna 25 jaar na de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 heeft de burgemeester van New York, Mamdani, documenten vrijgegeven over de slechte luchtkwaliteit toen in de stad. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren eigenlijk veel meer slachtoffers. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
15: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
16: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
15: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen.
12: Het is nu droog met opklaringen. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken met lokaal kans op regen en zo'n 19 graden. Morgen begint eerst zonnig, met daarna meer wolken, maar wel overwegend droog en rond zo'n 20 graden. Vrijdag is er kans op wat lichte regen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Oeh, ja, sorry, ik moest iets zeggen. Ik dacht het al,
1: ja. Welkom,
0: ik zit hier, te jeppen als een amateur,
2: terwijl
0: mijn knop niet opstaat. Jonas, beleg jij, want daar wilde ik het
1: over. Nee, ik zei het ook net tegen Peter, ik had het beter gedaan, maar ik heb nog maar 2 jaar geleden een huis gekocht en dat heeft me zoveel geld gekost. Ik heb ook 3 kinderen, dat ik voorlopig weinig geld heb om te beleggen, maar ook dat is geen excuus, weet ik, want zelfs met weinig geld kan je eigenlijk al beleggen.
0: Ja, maar IMO is natuurlijk de beste belegging, hè?
1: Ja, dat dan weer wel, ja.
0: Dat is wel waar. We gaan het er ook over hebben zo meteen, want er is een crowdlending waar je vanaf vandaag kan instappen rond Average Rob. En hoe dat zit, dat hoor je hier straks. Hajo, beleg jij zo'n verkeers...
2: Nee, dat pensioensparen en zo, maar dat is eigenlijk niet echt beleggen. Hè. Dat wordt ook belegd in aandelen. Hè. Bepaalde pensioenfondsen en zo.
0: Ja, maar je zit niet zo in van die verkeersapps waarvan je weet dat die heel goed zijn, dat die veel opbrengen.
2: Nou, die zijn allemaal gekocht door Google, dus daar moet ik aandelen
0: kopen. Ah, dan moet je daar aandelen. Ja. Oké, goed, verdien je aandelen maar. Zeg maar waar we nog staan aan te hebben.
2: Ja, dit is heel lang aanschuiven op de E17 van Gent naar Antwerpen. Bijna 2 uur file rijden daar van Gent-Brugge tot Kalken. Er zijn 2 aanrijdingen gebeurd. Met in totaal horen we bij het verkeerscentrum 7 auto's betrokken en een bestelwagen.
0: Oh.
2: Er moet nog getakeld worden. Dus de problemen kunnen daar nog eventjes duren. Moet je met de auto vanuit Gent naar Antwerpen, dan kan je beter omrijden via de ring rond Gent, de R4, de Kennedylaan dus, en de E34. Dat gaat daar redelijk vlot. Verder op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven. Ook daar al de hele ochtend problemen door een ongeval bij Turnhout. In beide richtingen is de snelweg voor een deel versperd, telkens de linkerrijstrook. En dat levert in beide richtingen ook een vertraging op van ongeveer 30 minuten. Nog problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 30 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot even voor de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Maar aansluitend is het nog flink geduld oefenen op de E313 met 3 kwartier vertraging vanaf Massenhoven. En in Ranst, jawel, daar is gebotst. 1 rijstrook dicht. Verder nog wat drukte op de A12 vanuit Boom. Van Schelle tot Wilrijk zo'n 20 minuten extra. Naar Brussel, 20 minuten ook nog vanaf Peutie op de E19. Klein 30 minuten vanaf Bertum op de E40. En zelfs 30 minuten ook op de E429 van Halle tot aan de Ring. Dat heeft te maken met een eerder ongeval op de binnenring rond Brussel in Huizingen. Maar ook daar is de weg gelukkig weer open. Op diezelfde binnenring is het wel nog 30 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Hou op, man. Het lijkt wel een dinsdag.
2: Vreselijk. Heel veel ongevallen vanmorgen. Ja.
0: Oh.
3: Ja. Ga van...
4: Kijkvillen.
3: Naar...
5: Ah, serieke kijkers, hè.
3: Met de trein.
6: Radio 2. Win-win.
7: Xavier Taverne.
0: Praat je vaak met ChatGPT? Die weet veel meer van jou dan je denkt. En dat is misschien gevaarlijk. Ja, ik zeg misschien, hè. Maar die weet heel veel van jou. Stel je plots een vraag over waar je op reis wil gaan. En dan zegt hij ja. Omdat je een drukke baan hebt als journalist. En dan denk je, maar wacht, hoe weet jij dat ik een journalist ben? Enfin, dat soort dingen dus. Daar gaan we het over hebben met Tim Verheijden. Dit is Win-Win en het is woensdag. Al is dat op de weg niet te merken. Goedemorgen.

0: Ja, microfoontje nu wel open hoor. Queen and Another One Bites the Dust.
1: Win-win.
0: Misschien gebruik je ook wel een AI-chatbot, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude. Het zijn maar een paar voorbeelden. Je kan er vragen aan stellen of mee praten als het ware. Berichten typen voor die chatbot. We hoorden van YouTuber Acid dat hij er zelfs ook therapeutische sessies mee onderhoudt. Achter al die systemen zitten razendsnelle computers die woord per woord voor jou een antwoord opbouwt. Maar je hebt wel heel veel informatie gedeeld met zo'n chatbot. Wat gebeurt daarmee? Tim Vrijden, wie anders, heeft het voor ons uitgezocht. Tim, digitaal expert bij VRT Nieuws en vriend van Win-Win natuurlijk. Ja, wat gebeurt er met alles wat je daar in die chatbot achterlaat? Want dat gaat soms wel ver.
2: Ja, het is wat je zelf ook al een beetje aanhaalt. Je moet natuurlijk weten, als je met zo'n chatbot praat, je praat nooit alleen tussen met jezelf en een scherm natuurlijk.
0: Zo lijkt het wel. Hè?
2: Zo lijkt het wel. Maar er zit een bedrijf natuurlijk tussen dat meeleest, dat meegegevens verwerkt en uiteraard ook bewaart. Dus als je iets typt, ga je in eerste instantie een antwoord krijgen. Dat gebeurt altijd, uiteraard. Maar je bericht wordt natuurlijk ook wel gebruikt om de chatbot slimmer te maken, om te trainen. Heel eenvoudig gezegd, het bedrijf gebruikt gesprekken van jou en mij, van gebruikers, om het programma bij te leren, zodat het eigenlijk bij een andere persoon op termijn een beter antwoord geeft. Dat tweede punt is misschien iets waar mensen zich niet zozeer bewust van zijn altijd. En bij ChatGPT staat dat eigenlijk, dat trainen staat aan, als je het gratis of het goedkoopste account hebt. Je moet natuurlijk zelf een knop uitzetten als je dat
0: niet
2: hebt. Ja, bij Claude, die andere populaire chatbot, krijg je eigenlijk een keuze als je bijvoorbeeld een nieuw account aanmaakt. Dan kan je kiezen van help improve Claude in het Engels vaak. Help Claude verbeteren, beter te maken. Dan kan je kiezen of je dat wil of niet.
0: Dus maar je kan het uitzetten.
2: Je kan het uitzetten. En dat is eigenlijk de regel bij alle soorten apps. Ga eens kijken in die instellingen.
0: Zet alles uit.
2: Onder privacy en data.
0: Maar wat vertel je dan beter wel en niet tegen een chatbot? Want het is ook wel handig, dat moet je toegeven.
2: Het is geweldig handig. En het is op zich geen probleem als jij een chatbot vraagt, er is een vlek in mijn zetel, wat kan ik doen? En je kan het nog altijd op Google opzoeken, dat is een ander verhaal. Dus daar is op zich geen probleem in. Maar je moet natuurlijk, ik heb voor mezelf de vuistregel gemaakt, ik ga niet meer tegen een ChatGPT zeggen, of tegen een andere chatbot, wat ik niet tegen een vreemde zou zeggen, of tegen zomaar iemand die ik op straat zou tegenkomen. Zeker als het gaat bijvoorbeeld, ik heb het alles gedaan in een medische context. Dus waar ik voor mezelf de grens heb getrokken, rijksregisternummer, paswoord, bankkaartnummer, bankgegevens, medische dossiers, gevoelige informatie over anderen, mijn gezin, ook werk, persoonlijke documenten van op je werk.
0: Je contract even laten nalezen door ChatGPT.
2: Zeer handig, dat ding is daar geweldig goed in, ook in juridische documenten. Maar ik heb daar voor mezelf ergens een lijn getrokken.
0: Die persoonlijke, dat doe jij niet, hè?
2: Dat doe ik persoonlijk niet.
0: Ja, wat doe je wel?
2: Algemene vragen. Uitleg bij een bepaald onderwerp. Je kan opzoeken of die vlek in je zetel, hoe je die moet aanpakken. Je kan hulp bij het opstellen van een brief bijvoorbeeld, een zakelijke brief. Ik had onlangs een parkeerboete en ik heb ChatGPT, ik kan het eigenlijk perfect zelf schrijven. Ik heb daar een chatbot gevraagd. Geef eens een heel duidelijk, helder geformuleerd antwoord, want ik was wel degelijk in mijn recht. Alleen daar zit je ook weer met de grens, met misschien zit daar toch wel een gevoelig gegeven in, zoals bijvoorbeeld een nummerplaat. Maar je kan dus een aantal algemene vragen zonder echt details, waardoor jij of je omgeving of een aantal zaken identificeerbaar zijn.
0: En hoe lang wordt dat allemaal bijgehouden? En kan je dat eigenlijk gesprek per gesprek laten wissen?
2: Ja, het hangt een beetje af opnieuw van de instelling die je hebt gekozen. Als je kijkt naar ChatGPT, dan blijft enerzijds het gesprek zichtbaar in je geschiedenis totdat je het zelf verwijdert. En dan nog kan het tot 30 dagen blijven staan. Staat trainen aan? Ja, je mag dit gesprek gebruiken om de chatbot te trainen. Kan het eventueel ook nog gebruikt worden om te trainen in de tussentijd? Ja. Bij Claude is dat opnieuw vrij snel weg uit je geschiedenis. Maar ook daar wordt nog tot 30 dagen bewaard. Het wordt niet meer altijd letterlijk aan jouw account gekoppeld natuurlijk, maar sowieso worden gesprekken ook bijgehouden, niet alleen om te trainen, maar bijvoorbeeld stel dat je het gebruikt, het is al gebeurd in het verleden, om, ik zeg maar wat, een misdaad te plannen, dan moet dat ook gescand en gecontroleerd kunnen worden daarop.
0: Maar als je de instellingen verandert, dan betekent dat wel dat alles blijft staan van in het verleden. Die instelling is pas geldig vanaf het moment dat je het verandert.
2: Dan, als je inderdaad verandert, dan blijft een aantal zaken uit het verleden wel nog staan.
0: En kan ik gesprekken, dat ik zeg, ik wil nu alles wat ik ooit heb verteld hier wissen, kan dat?
2: Je kan wissen, opnieuw, het wordt tot 30 dagen bewaard. Ja. En dan is er wel iets niet oninteressant wat ik nu zelf heb ontdekt. Als je een gesprek voert met een chatbot, staat er soms een duimpje. In de zin van, was dit een goed antwoord?
0: Ja.
2: Als je nu zegt, ja, dat was een goed antwoord, ik klik op dat duimpje, dan kan bijvoorbeeld bij een clone kan je gesprek tot 5 jaar bewaard worden. Het wordt misschien losgekoppeld van jouw account, maar ze zeggen, ah, dit was blijkbaar een goed antwoord.
0: Dus dit is het voorbeeld.
2: Dit is het voorbeeld, we gaan dat wat langer bijhouden, al dan niet een beetje anoniemer, om eigenlijk de chatbot te gaan verbeteren.
0: Je hebt ook zoiets als een tijdelijke chat. De incognito-modus, dat heb je ook in sommige browsers om te surfen op het internet. En we weten allemaal waarom tieners dat gebruiken. Maar hoe incognito is dat allemaal, Tim?
2: Het is incognito. Het gaat bij ChatGPT om een tijdelijke chat. Bij Clone denk ik dat je dat rechtsboven ziet als je je computer opendoet. Dus zo'n spookjes-icoontje. Het is een beetje vergelijkbaar met wat je op het internet doet als je daar incognito gaat surfen. Dat is inderdaad wat incognito en dat is niet altijd terug te vinden natuurlijk in je geschiedenis, maar opnieuw, of het nu gaat om de website waar je naar surft of Clone, het bedrijf gaat wel weten ongeveer wat je gedaan hebt natuurlijk.
0: Goed, dat is alles wat je deelt aan informatie die je typt, maar je kan ook beelden delen met AI. En waar we daarop moeten letten, of waar we daarmee of waar we op moeten letten als we dat doen, dat wilde ik eigenlijk zeggen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Doe jij het wel eens, chatten met ChatGPT, Copilot of een andere AI-bot zoals Cloud? Ik lees heel graag je bericht via VRT Max.

0: Wat een man, wat een nummer. Gustav en Because of You. Ja, er komt binnenkort een nieuwe plaat aan, denk ik, van Gustav. Daar is het nu al naar uitkijken. Tim Verheijden nog altijd bij ons. We hebben het over wat er gebeurt met alles wat je deelt met een AI-chatbot, zoals ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, noem maar op. Carlo Vinkier gebruikt chatbots voor praktische zaken, laat hij weten via VRT Max. Sinds ik ChatGPT gebruik, kan ik beter de foutcodes van mijn auto, van mijn auto's uitlezen, meervoud, en laten analyseren door ChatGPT. Dat scheelt mij geweldig veel aan garagekosten. Dat geloof ik graag.
1: Dat is ook, ja.
0: Ja, en Annelies Verschoren heeft vorige zomer ChatGPT gebruikt om haar citytrip naar Londen te plannen. Kreeg een heel gedetailleerd plan, een schema per schema. Ik vond het fantastisch. Ik moet zeggen, ik heb dat ook gedaan toen ik op roadtrip was door de state. Wij reden van A naar B en ik zei, wat ertussen is de moeite om te stoppen? Ja, dat was geweldig.
1: Dat was geweldig. En ik moet toegeven, ik heb dat ook gedaan. Ik ga het niet meer doen. Daar zit voor mij zo, ben ik weer net over de grens gegaan van mijn eigen reeks.
0: Ja.
1: Dan naar Duitsland, naar de Moezel geweest, een tripje. Maar dan weet dat ding natuurlijk wel weer dat ja, ik ben een deel van een gezin met twee kinderen enzovoort. Dus ik, een vriend noemt mij, daar ben je weer, jij van de privacypolitie. Maar ik ben daar oprecht wel heel erg bewust mee bezig. Eigenlijk. Alleen de antwoorden die je krijgt, dat is ook aan het gebeuren, Xavier. Mm-hmm. Er zijn allerlei bedrijven op de achtergrond die proberen die chatbots ook te beïnvloeden dat hun pretpark, hun toeristische bezienswaardigheid opgenomen wordt in de antwoorden.
0: Ja. Of je krijgt dan zo'n antwoord, ja, ik weet dat je een druk leven hebt, omdat je misschien ooit eens in ChatGPT hebt gezet van ja, ik heb het heel druk en kan ik manieren vinden om te ontspannen. Zou een fictief voorbeeld kunnen zijn, maar ik heb het over mezelf. En dan krijg je dat dus in andere antwoorden ook wel eens mee. Heel bizar allemaal. Dat is wat we textueel delen, maar we kunnen ook beelden delen. Waar moet je op letten voor je een foto uploadt?
1: Ja, wat we misschien, ik weet niet of we het allemaal al gedaan hebben. Ik ken iemand die onlangs zei...
0: Dat van, heb ik wel nog nooit gedaan.
1: Nee, ik heb het ook wel eens gedaan in het verleden. Of zo iemand die familiefoto's gaat uploaden om die dan te bewerken. Of in een leuke context te zetten enzovoort. Opnieuw, denk ik toch daar moeten oppassen met gezichten. Zeker als het bij kinderen, over kinderen gaat. Het blijft je gezicht enzovoort. Is nog altijd eigenlijk op juridisch vlak een persoonsgegeven. Dus ik zou ook daar weer zeggen, ga geen foto's uploaden van andere mensen. Je partner, je kinderen, vrienden, collega's. Zonder dat ze eigenlijk echt weten wat ermee gaat gebeuren. Maar opnieuw, iedereen moet dat uiteindelijk voor zichzelf uitmaken. Maar zeker van kinderen, ze hebben nog altijd of kunnen nog altijd niet inschatten wat er met hun beeld gebeurt. Natuurlijk, of het nu gaat over chatbots of sociale media.
0: Oké, en net zoals bij sociale media inderdaad, opletten met foto's van kinderen, want daar hebben we in het verleden al eens ruim voor gewaarschuwd hier, Tim. Je had daar net al check je instellingen, bekijk of trainen aanstaat, of je de berichten die je typt dus gebruikt worden om de chatbot zelf te trainen of niet. Geldt dat ook voor foto's? Ik neem aan van wel.
1: Absoluut wel, ja. Opnieuw, daar is het heel goed om te gaan checken voordat je begint met uploaden of de instelling voor trainen of voor activiteit aanstaat zoals jij dat wil. Je kan dat doen bij ChatGPT onder data controls in het Engels. Mm-hmm. Bij Gemini, daar moeten we het ook over hebben. Gemini is heel erg goed in het maken van beelden. Je kan daar ook beelden gaan uploaden. Dat is de chatbot van Google. Ook daar kan je in de instellingen gaan kijken wat jij wel en wat jij niet wil. Vooral natuurlijk wil ik dat mijn beelden die ik oplaad gebruikt worden om te gaan trainen.
0: Ja, en eigenlijk, we geven heel veel informatie prijs. Ook al willen we dat niet en letten we heel goed op, zoals jij iemand bent die heel goed oplet. Maar wat weet die chatbot over jou, Tim? Want je hebt de test gedaan.
1: Ja, ik vond het wel creepy, want ik vroeg dan gewoon aan ChatGPT, wat weet je eigenlijk al over mij? Ik heb het heel vaak, heel lang gebruikt. En plots kwam, uiteraard weet dat ding dat ik een journalist ben, weet ook blijkbaar dat ik graag heb dat er kort en direct wordt gecommuniceerd. Het herinnerde mij aan de handmatige koffiemolen die ik heb gekocht, omdat ik koffie wil opgeten. Ik dacht, uiteraard, dat weet je ook. Heel handig voor adverteerders, want dat duikt natuurlijk ook op in ChatGPT. En ook, dan zei dat ding ook dat ik blijkbaar gevoelig was aan micromanagement. Ik had daar blijkbaar ooit eens over gespart met die chatbot. En dan ga je natuurlijk al richting persoonlijke gegevens. En ik vond dat gewoon, uiteraard wist ik dat wel, maar dat moet blijken uit mijn gesprekken, maar dat blijft toch confronterend als je dat dan zo ziet staan op zwart op wit. En ook straf genoeg, ik zei het net al, een medisch dossier. Vorig jaar een complex medisch dossier. Eigenlijk wist ik wel, ga dat nu niet uploaden, Tim, maar dan toch uit interesse. Kan dat ding mij in heel helder taalgebruik uitleggen wat nu eigenlijk het probleem was? En dat deed het fantastisch goed. En nu toen ik vroeg van wat weet je eigenlijk over mij, zei ChatGPT, ik heb nog een aantal gevoelige gegevens over jou, maar die ga ik niet zomaar tonen. Ik zei, welk gevoelig gegeven was dat dan?

0: een medisch dossier van vorig jaar. Maar je moet me expliciet aangeven of je wil dat ik het daarover heb. Dus ik dacht, oké, dat zit daar dus ook nog in. En dus eventueel bij ChatGPT ergens op een server.
1: Ik heb het hier ook net gevraagd. Hè. Wat weet je over mij aan ChatGPT? Ik was wel heel benieuwd dat ik Xavier Taverne ben, journalist-presentator bij VRT. Ik heb een drukke job en ben daarom meestal op zoek naar oplossingen die simpel, haalbaar en efficiënt zijn. Je hebt regelmatig vragen over geld, de Belgische economie en consumentenkwesties. En je bent heel erg veel bezig met... Wat stond er hier nu? Wat was het? Ik vond het heel grappig, want het klopt ook wel omdat ik aan het verbouwen ben. Dat ik heel veel... Je bent veel bezig met vastgoed, leningen, rentevoet en innovatiebudgetten.
0: Het was veel mensen.
1: Ja, je houdt van restaurants, cultuur en leuke plekken. Oh. En er is mij ook opgevallen in de manier waarop je vragen stelt dat je liefst directe antwoorden hebt, zonder veel omhaal. Je hebt zelfs eens expliciet gezegd, ChatGPT, jij maakt te veel woorden. Ik kan me niet voorstellen dat ik zo'n slechte Nederlandstalige zin heb geproduceerd, maar het zal dan wel ooit een keer geweest.
0: Het zal dan wel, zo'n ding kan ongelooflijk veel informatie bijhouden. En hoe langer en hoe meer je zo'n chatbot gebruikt natuurlijk, hoe meer er kan opgebouwd worden over jou.
1: Maar dus als jij ook gebruik maakt van zo'n chatbot, denk goed naar wat je deelt, check je instellingen. Je kan ook gewoon altijd zelf aan die chatbot vragen wat hij over jou weet, zoals ik net heb gedaan. En ik ga toch eens naar mijn instellingen kijken, denk ik. Tim Verheijden van VRT Nieuws en vriend van de show, dankjewel.
0: Met plezier.
2: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Win-win. VRT Radio 2.
3: Xavier Taverne.

0: Wat een vreselijk jaar waarin we Margriet Hermans hebben verloren. En op VRT Zomerhit werd ze natuurlijk gepast herdacht met deze versie van Niks houdt me tegen. Niet alleen gebracht door haar dochter Celine Hermans, maar ook door Niels de Stadsbader, Siska Schoeters en Zita Wouters. Dat is er eentje voor de eeuwigheid. De crowdlending van Average Rob, dat ligt op ons bord na het nieuws uit jouw buurt.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Half tien, goedemorgen, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. In Brussel is vanmorgen één persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De Brusselse brandweer werd rond 5:30 vanmorgen opgeroepen, maar hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk, zegt woordvoerder Walter de Rieuw.
10: Er was een flat op de zevende verdieping die in lichte laaien stond en de bewoner daarvan is veilig genoeg overleden. Door de brand zijn appartementen op de zevende verdieping onbewoonbaar en die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Emsteren.
9: Ruim een half jaar na de gewelddadige overval op een juwelier in Assen zijn twee verdachten opgepakt en aangehouden. In februari werd de uitbaatster van de juwelierszaak al voor de vierde keer slachtoffer van een overval. Ze werd daarbij op het hoofd geslagen. Twee jongeren uit de regio die op het moment van de overval nog minderjarig waren, hebben bekentenissen afgelegd. Zegt Freds Kraaien van de lokale politie.
11: Wij hadden het misschien niet verwacht, wel verhoopt. Want we hopen natuurlijk altijd dat we zulke zaken kunnen oplossen. En ik veronderstel dat de dame in kwestie, dus de slachtoffer, dat hij ook tevreden is met het oplossen van de zaak. Er is wel tijd over gegaan, maar dat blijkt toch dat het doorgedreven onderzoekswerk van onze rechercheurs resultaat oplevert.
9: De verdachten zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst en zullen later voor de rechter verschijnen. In Vilvoorde zal ondanks veel protest een nieuwe straat worden getrokken door de Loodstuin, een stukje groen in de dichtbebouwde Broekwijk. Volgens de stad is de straat nodig voor een nieuwe verkaveling tussen de Steenkaai en de Harense Steenweg. Maar daardoor verliest de wijk een groene speel- en ontmoetingsplek, zegt oppositieraadslid Moat El Boudati.
12: Dat is eigenlijk een plek waar vandaag mensen samenkomen. Daar is een moestuin, daar is een speelpleintje, daar is ook een loods. Kinderen kunnen daar zorgeloos spelen vandaag. Vanaf maandag is dat eigenlijk geschiedenis, hè, want de huidige meerderheid heeft ervoor gekozen om daar een straat recht door te trekken. Ik weet niet welke weldenkende mens zo'n beslissing maakt. We gaan van 5000 vierkante meter loodstuin naar amper 700 vierkante meter, waardoor dat we gewoon een park verliezen in het hart van onze wijk. En dat betreuren we enorm.
9: En de zelfreinigende toiletten die de stad Brussel begin dit jaar plaatste in het stadcentrum en in de Europese wijk zijn een succes. Gelukkig maar, want die drie toiletten hebben elk zo'n €150.000 gekost. De toiletten spoelen automatisch door, de vloer en de wanden worden automatisch gereinigd en gedroogd en ook afval wordt mechanisch weggeveegd. De toiletten zijn al meer dan 28.000 keer gebruikt. Volgend jaar komen er ook aan het Atomium en aan het Bokstaalplein. Nu nog opklaringen, later vandaag meer wolken met ook kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. Donderdag droog en dan halen we opnieuw 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, het is een woensdag die op de weg toch een beetje aanvoelt als een dinsdag of een donderdag, vind ik.
5: Inderdaad, ja. Want op D17 van Gent naar Antwerpen is het nog anderhalf uur file rijden. Van Gent-Brugge helemaal tot bij het parkeerterrein in Kalken. Daar is nog steeds een probleem door een ongeval. Daar moeten auto's getakeld worden. Het kan nog even duren. Verkeer naar Antwerpen vanuit Gent kan beter omrijden via de Kennedylaan bijvoorbeeld en de E34. Verder op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven. Ook daar nog steeds problemen. Een half uur erbij van Beersen tot Turnhout door een ongeval. En in de andere richting is ook de linkerrijstrook afgesloten door hulpdiensten. Daar sta je 25 minuten in de file vanaf Oud-Turnhout. Naar Antwerpen nog de laatste ochtenddrukte van zo'n 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. En aansluitend op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, daar nog telkens een kwartier file rijden vanaf Peutie op de E19, vanaf Everberg vanuit Leuven op de E40 en ook bij Halle op de E429. Binnenring rond Brussel nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook 20 op de buitenring door een ongeval in Opin, helemaal in het zuiden. Het is daar aanschuiven tot op de E19 vanuit Nijvel. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
0: Ja, dankjewel, Hajo.
13: Win-win. Xavier Taverne.

0: Fuck You van Lily Allen. Met de redactie van Win-Win zijn we vorige week op een paar heel onduidelijke prijsetiketten in de supermarkt gebotst. Bij een doos koekjes stond bijvoorbeeld 2 voor 3 euro. Maar nergens was de prijs voor 1 doos te vinden. Dat bleek 1,8 euro te zijn. Maar je moest echt wel je vergrootglas bovenhalen om dat te kunnen lezen. Ergens verscholen in het hoekje van het etiket. Heel onduidelijk en vooral heel vervelend als consument. Want je wilt toch gewoon weten hoeveel iets kost. En dus vragen wij ons af, bots jij ook wel eens op een onduidelijk prijsetiket in de winkel? Laat het ons weten. Dat mag met een foto. Dat kan door te reageren via een bericht op VRT Max of naar je favoriete e-mailadres winwin@radio2.be. Radio 2. Win-win. Vanaf vandaag kan je deelnemen aan een crowdlending. Dat is een woord dat we, wat zal het zijn, vorige week hebben geleerd. Omdat Average Rob, de influencer, er ineens mee op de proppen kwam. Je hebt dat nieuws misschien al opgevangen. Hij wil zeker of minstens een 500.000 euro ophalen om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. En dat gaat als een speer. Er is 489.000 euro opgehaald al. En dat is verdeeld over 225 investeerders. Via crowdlending moeten we toch nog wat uitleg bijgeven. Michaël van Drogenbroek, financieel expert bij VRT Nieuws en ook al vriend van de show. Goedemorgen.
1: Dag Xavier, goedemorgen.
0: Crowdlending, lenen bij het grote publiek, lenen van zijn fans eigenlijk. Lenen bij Average Rob is als lenen bij een vriend, zo zou je het kunnen zeggen. Maar hoe werkt het precies?
1: Ja, wel, het concept is inderdaad wat je zegt. Hè. Een bedrijf gaat geld lenen bij gewone mensen die dan schuldeiser worden. Ze worden geen aandeelhouder. Dus dat betekent, als het bedrijf het heel goed doet, je deelt niet in die winst die er dan ontstaat. Nee, je weet waar aan en waaraf als je start. Je leent geld voor een bepaalde periode. Ik denk dat het hier 4 jaar is bij die crowdlending. En je weet ook wat het rendement is. Ik denk dat het 5,5% bruto is. In dit geval bestaat de kans dat het ook netto is. En dan moet je ook het risico dragen. Dat is het eigenlijk. Nu, er is ook een tweede formule, heb ik begrepen, in dit geval waar jij het over had, Xavier. Dat is een win-win lening. Dat heeft niks met jouw programma te maken. Dat is een type financiering van de Vlaamse overheid. Bij die crowdlendingen moet je minstens 500 euro lenen. Bij zo'n win-win lening is dat minstens 2500 euro. Dat is dus al wel wat meer. Looptijd is ook iets langer. De rente is iets lager. Daar tegenover staat dat er een soort fiscaal voordeel is en dat als het fout loopt, er een stukje zou kunnen terugbetaald worden. Dat is bij die crowdlending niet zo.
0: Ja, want je leent eigenlijk geld aan het bedrijf om te investeren in de groei, want dat willen ze natuurlijk. Ja. Wanneer krijg je dat terug? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Wel, in principe als die looptijd is afgelopen. Dus dat moet je ook goed weten. Het is niet dat je plots kan zeggen, het is dus 4 of 5 jaar, als ik het goed begrijp. Het is niet dat je kan zeggen, na 1 jaar, ja, nu heb ik wel mijn geld nodig, geef het hier maar terug. Het is na afloop van die looptijd. Als het natuurlijk goed blijft gaan met dat bedrijf. Want dat is het grootste risico dat eraan verbonden is. Het is geen spaarboekje of zo. Het is ook geen staatsbon. Mm-hmm. Het is een wat heet achtergestelde lening. Wat betekent, Xavier, als dit bedrijf of een ander bedrijf waar een crowdlending aan geeft, failliet zou gaan, dat zelfs andere schuldeisers eerst nog aan de beurt komen. Dus dat betekent dat hij eigenlijk achteraan het rijtje staat.
0: De producenten dus van aardappelen bijvoorbeeld, want het gaat hier om een frituur.
1: Nee, maar dat daar inderdaad, of de frituurinrichting er, of weet ik veel wat. Ja. Afhankelijk natuurlijk van op welke manier ze ermee verbonden zijn. Maar dus dat moet je wel goed weten. Als je dat doet, is daar ook een risico aan verbonden. Dat is duidelijk.
0: Ja, want die risico's, je krijgt natuurlijk een rente, want je leent geld, dus je krijgt een rente van het bedrijf terug. En dat die opbrengst is oké, denk ik. Mag ik het zo zeggen? Dat een oké opbrengst is?
1: Het is afhankelijk van wat je vergelijkt. Als je zegt dat is vergelijken met een klassiek spaarboekje, of zelfs met de staatsbon die net is uitgegeven. Ja, maar het principe is altijd eenvoudig. Als je naar rendement kijkt, moet je ook het risico afwegen. Meer rendement betekent per definitie dat je meer risico neemt. En dus dat ook de kans groter wordt dat het fout loopt. Dat is in deze ook zo. Dat is ook duidelijk. Dat is daar ook wel duidelijk over communiceren. Maar dat moet je dus wel weten. En de afweging die je moet maken is dat rendement dat ik krijg, is dat een goede deel dat je krijgt voor het risico dat je neemt. Testaankoop bijvoorbeeld zegt in dit geval, het is wel weinig voor het risico dat je neemt. Goed, daar moet iedereen zijn afweging maar
0: absoluut,
1: bij maken.
0: Maar je kan dat geld ook kwijt zijn natuurlijk. Hè?
1: Ja, en dat is de afweging die je moet maken. Ja. Maar dat is bij alles ook, Xavier. Ik denk dat iedereen die naar rendementen kijkt goed moet weten, meer rendement betekent meer risico nemen. Dat is daar onlosmakelijk mee verbonden.
0: Dat is altijd zo bij beleggen natuurlijk. Hè?
1: Klopt.
0: En bij lenen ook. De vraag die wij veel krijgen via VRT Max is deze, Michaël. Waarom gaat hij niet gewoon naar een bank?
1: Ja, maar dat doet hij ook wel. Dat kan je lezen in een document dat ze daar op dat platform ook zetten. Het is een combinatie van wat dan heet financieringsbronnen. En ze gaan een stukje bij de bank halen. Deze campagne ook. Dat is niet verwonderlijk. Het is ook een sector, het is de horeca. Ik denk dat jij goed weet van thuis uit ook, Xavier, dat dat geen evidente sector is. Waar het ook kan verkeerd lopen. Dus banken zijn daar soms ook al wel wat voorzichtiger in. Maar in deze is het een combinatie. En ik denk wat zeker meespeelt. Kijk, we praten erover. Had hij nu dat geld gewoon bij de bank gaan halen, is de kans misschien minder groot dat wij er een gesprek over gehad hebben. Het is een community dat hij wil creëren. Op dat vlak is het ook misschien een stukje PR.
0: Tous ensemble in Omella Patat. Ik weet niet of dat ons ligt, maar intussen is dat 500.000 binnen, Michael. 506.500 euro.
1: Dat was voor ons gesprek ook al het geval, dacht ik begrepen te hebben. Dus het ligt niet aan ons, denk ik.
0: Net niet. Tijdens ons gesprek is het gebeurd. Ik wil niet zeggen dat wij dat voor elkaar hebben gekregen. Ik wil nog afronden met nieuws uit het nieuws, Michael. Belgen zijn het afgelopen jaar meer gaan beleggen dan dat ze sparen. Spreek je weer van een grote omwenteling? Is dit nu echt een keerpunt?
1: Dat is wel opmerkelijk, maar het gaat natuurlijk over inderdaad de evolutie die we nu zien. En dat er inderdaad iets minder naar spaarboekjes gaat en iets meer naar een heel breed product en aantal. Want de staatsbond zit daar ook bij als alternatief, begrijp ik. Dus het is een voorzichtige omwenteling. En daar is geen goed of fout. Hè. Dat heb ik wel vaak gezegd, Xavier. Dat is voor iedereen individueel dat die afweging moet gemaakt worden. Kijk, wil je iets meer rendement, dan moet je ook iets meer risico nemen. Dat kan bijvoorbeeld door inderdaad dat te gaan beleggen. Maar dat is iets wat iedereen voor zich die afweging moet maken.
0: Oké, dankjewel Michael van VRT Nieuws, financieel expert en vriend van de show.

0: Ah, Yves Berends is nu te zien in Beste Zangers. Een beetje liefde voor muziek in Nederland. Elke zaterdag op NPO 1. En daar toont hij dat hij meer kan zingen dan Terug in de Tijd. Het is woensdag, dan weet je dat we weer de folders doorpluizen. En we gaan richting Pumpkin Season, de start van de herfst. Want het aantal vliesdekens, pompoendecoratie en soep in de folders neemt toe. Wil je met dit iets frisser weer toch een beetje op vakantie voelen, dan kan je terecht in de folder van Lidl. Daar kan je de smaak van de bergen vinden, zoals ze het zelf zeggen. Ik zie pretzels, apfelstrudel en Oktoberfest salami. De Coca-Cola Zero blikjes veranderden deze zomer een beetje van uitzicht. Ze hebben nu ook witte letters. Lijken wel erg op de gewone Coca-Cola. Er staat wel nog Zero Sugar naast, maar je moet het blikje al draaien om dat te zien. Niet altijd evident. Denk bijvoorbeeld aan mensen die diabetes hebben, een te lage bloedsuikerspiegel. Aurélie Lampaert van de Diabetesliga.
1: Belangrijk is dat bij mensen met diabetes die een hypo hebben of een lage bloedsuikerspiegel, dat zij veelal in een fase van hypoglycemie waziger kunnen gaan zien, minder alert kunnen zijn. Dus voor mensen die in deze fase zitten, kan het soms des te moeilijker zijn om het onderscheid te zien tussen de vernieuwde blikjes zero sugar of wel met suiker.
0: Ja, verkeerd kiezen kan voor diabetespatiënten ook echt wel grote gevolgen hebben.
1: Het is namelijk des te belangrijker voor mensen met diabetes om bij een fase van hypoglycemie en dus een te lage bloedsuikerspiegel snelle suikers binnen te hebben en dus het juiste blikje cola te hebben. Dus een cola zero is op dat moment geen geschikte behandeling. Dus we roepen des te meer mensen met diabetes op om extra alert te zijn, maar uiteraard ook voor hun omgeving. Vrienden, familie, café-uitbaters, cateraars, wees zeker alert om ofwel de cola ofwel de cola zero op het juiste moment aan te bieden.
0: En de Diabetesliga heeft ook al effectief enkele meldingen binnengekregen van mensen die zich vergist hadden in die nieuwe blikjes. Ja, dat moet je niet willen. Ondertussen ligt de Côte d'Or chocolade wit en bruin met Biscoff speculaas al een tijd in de rekken. Heb je hem nog niet geproefd en wil je hem toch eens proeven, dan vind je een terugbetaalactie misschien wel interessant. Want als je de chocolade koopt voor 12 oktober, kan je een volledige terugbetaling aanvragen. Dat heeft onze redactie misschien wel, misschien niet gedaan. Dat doe je door de QR-code op de verpakking te scannen en je gegevens in te vullen. Hou wel even je kassaticket bij, want de chocolade is dan wel gratis. Je betaalt natuurlijk met je gegevens. En dan zijn er de Diskies van Disney bij Albert Heijn. Dat zijn kleine ronde schijven met Disney-figuren op die je kan sparen bij Albert Heijn. Per aankoopschijf van 15 euro krijg je er een. Je zou het kunnen vergelijken met de Flippots van vroeger. Maar we zeggen toch gewoon Flippots. Ja, ik zie Lenne kijken. Maar Flippots is iets van In de Gloria. En dat is een programma dat jij niet kent, meid, want jij bent van het nieuwe millennium. Jazeker. De moderne versie van de Flippo dus is een Diskies. Als je ze in een Diskies hanger steekt, maakt ze ook geluid. Zo klinkt Mickey Mouse dan bijvoorbeeld.
2: Cute!
0: Cute! Jeetje man, ik ben echt oud aan het worden. Let op, die hanger moet je dan ook wel weer opladen met een USB-C-kabel. Benieuwd hoeveel kinderen dat gaan doen. Enfin, helpen zo'n spaaracties om meer te kopen. Gino van Ossel, retail-expert.
3: Het is vooral de bedoeling dat je vaker naar die ene winkel, in dit geval Albert Heijn, gaat. En niet zozeer om meer te kopen. Want je hebt een verzameling die je volledig wil krijgen. En wat hier heel slim is, je mikt op de kinderen. Dus misschien is het niet alleen zo dat mama en papa vaker naar Albert Heijn moeten, maar wil je ook dat de tantes en de grootouders dat ook doen. Ja, en dan krijg je natuurlijk een dubbel effect als supermarkt.
0: Bij Albert Heijn dus Disney, bij Lidl een emoji-spaaractie. Ja, als er zo twee tegelijk lopen, heeft dat dan nog effect, Gino?
3: Het wordt moeilijk natuurlijk om zowel een volledige verzameling van Diskies te krijgen en van emojis. En dat merken we dus wel, dat naarmate meer supermarkten dit soort acties opzetten, neemt het effect af. Maar het blijft aantrekkelijk, anders zouden ze het niet blijven doen.
0: Ook weer waar. Opvallende actie in de folder van Kruidvat. Je kan online een voucher kopen voor een treinticket naar Parijs of Amsterdam. Vertrek kan vanuit Antwerpen of Gent. En reizen kan vanaf 14 december. Met de klantenkaart van Kruidvat reis je voor 17 euro. Anders is dat 19 euro. Want je reist dan met de Nederlandse treinmaatschappij GoVolta. Maar dat kost normaal gezien al snel 30, 35 euro. Dat is dus het dubbele. En nu heb je alle dagen, ook feestdagen bijvoorbeeld, voor 17 euro. Maar hoe doen jullie dat, Sander van Kruidvat?
4: Ja, we kunnen deze prijs voor dit bedrag aanbieden. Omdat we eigenlijk een hele goede deal hebben gemaakt met GoVolta. We hebben heel scherp ingekocht. En dat is precies wat we ook altijd willen voor onze klanten. Dat we een scherpe prijs kunnen teruggeven in de vorm van voordeel aan onze klant.
0: Ja, wel even opletten. Je reist met GoVolta. Dat is 4 uur van Antwerpen naar Parijs. Met de Eurostar is dat maar de helft van de tijd. 2 uur.
5: Win-win.
0: En nog opvallend, het merk Burga verkoopt nu al telefoonhoezen voor de iPhone 18 en die ligt nog niet in de winkel. Die komt pas later deze maand uit. Zij zeggen daar, ja, maar als je de bescherming al vanaf dag 1 klaar hebt liggen... Ja, en dat geldt niet alleen voor telefoons hoor, jongen.

0: Homewrecker van Somber. Ja, die jongen heeft toch een beetje een slechte naam gekozen. Hè, Somber. Maakt hij alleen maar sombere muziek? Je hebt hem gezien op Pukkelpop aan.
1: Nee, was heel leuk hoor.
0: Was heel leuk? Is hij mooi?
1: Ja.
0: Oh, zou misschien een mooi koppel zijn met deze Dua Lipa.

0: Ja, Dua Lipa kan helemaal niet met Somber samen zijn, want ze is getrouwd met Callum Turner, die massaal genoemd wordt om de nieuwe James Bond te worden. Ik weet het, Anne Rijmen. Maar dit is ook geen showbiz-programma. Anne en Daan is dat soms wel. Zometeen op je radio.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2.
4: Radio 2. Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
6: Volgende halte, 50 jaar metro.
5: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
7: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
10: Kan je nog lang lezen?
9: Denk het wel.
8: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
8: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via Kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
11: Bij gedacht!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Goedemorgen, Daan wil een luchtreiniger kopen en jij moet hem daarbij helpen. Want wat doet dat precies? Oh, we zoeken het uit bij Anne en Daan.
3: Elke dag telt voor twee.
13: Het is 10 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. In Brussel is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen en is intussen ook wel geblust, zegt Walter de Riem van de Brusselse brandweer.
14: Er was een flat op de zevende verdieping die in lichte laaien stond en de bewoner daarvan is veilig genoeg overleden. Door de brand zijn appartementen op de zevende verdieping onbewoonbaar en die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Emsen.
13: Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er ging het afgelopen jaar meer van ons spaargeld naar beleggingen dan naar spaarboekjes. Het gaat dan over het geld dat overblijft nadat we onze vaste kosten, leningen en boodschappen betalen. Dat zegt Peter van den Houten van de ING-bank die de studie uitvoerde.
15: Het afbetalen van de eigen woning blijft de grootste post waarvoor we sparen. Maar die overige 30% hebben we gezien dat we in feite in het voorbije jaar die anders zijn gaan plaatsen. En vroeger was het zo dat het vooral op spaarboekjes was. Maar je ziet dat de Belgen nu gemiddeld gezien meer geld plaatsen op beleggingsfondsen dan op spaarboekjes.
13: In de Noorse hoofdstad Oslo stromen de mensen toe voor de begrafenis van koning Harald. Over 2 uur trekt de rouwstoet met zijn lichaam door het centrum van de stad. Er worden ook heel wat prominente gasten verwacht, zoals de Oekraïnse president Zelensky, de Britse prins William en het Nederlandse koningspaar. Ons land wordt vertegenwoordigd door koning Filip en koningin Mathilde. Om 1:00 vanmiddag begint dan de begrafenisceremonie met een minuut stilte. Koning Harald zat 35 jaar op de Noorse kroon en is 89 jaar geworden. Op het US Open tennis toernooi is de Spanjaard Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Ben Shelton. De wedstrijd duurde ook bijna 5 uur. Vanavond speelt Alexander Bloks zijn kwartfinale tegen Rus Kachanov. Droog met opklaringen, maar straks in de loop van de dag komen er wel meer wolken met lokaal kans op wat regen en zo'n 19 graden. Morgen begint eerst zonnig met daarna wat meer wolken, maar wel overwegend droog en temperaturen rond zo'n 20 graden. Vrijdag is er kans op wat lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Vlaanderen vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Goedemorgen. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen heb je vertraging bij Deinze. Dat komt door een ongeval net voor de afrit. Verder nog 20 minuten file rijden van Gent-Brugge tot Destelbergen. In Kalken is de weg nu wel vrij. Op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven een kwartier vertragen. Van Beersen tot Turnhout, ook daar is de weg weer open. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Peutie. En op de E40, 10 minuten vanaf Everberg. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door een staking rijden er de hele dag geen treinen naar en vanuit Nederland.
2: Radio 2, Anne en Daan.
1: Anne Rijmen en Daan Masset.
0: Wij hebben het over luchtreinigers vandaag. Is zo'n toestel nuttig of is het een hype waardoor het toestel over een jaar weer bij het grofvuil staat? Antwoorden tussen dit en 12 uur. Zeer welkom bij een nieuwe Anne en Daan.

0: Anouk en Nobody's Wife. Ja, dat was hier dus sneller gedaan dan ik dacht, want we waren net met Jonas even aan het overleggen wat goede loopmuziek was. Jonas van het nieuws. Jonas is heel sportief.
1: Ja.
0: Fietst veel, voetbalt, fitnesst.
2: Sportieve jongen, werkt ook voor Sportza.
0: Ja, werkt ook voor Sportza.
2: Staat in de functieomschrijving, denk ik. Als je voor Sportza wil werken, dat je sportief moet zijn.
0: Ja.
2: Daarom zal ik er nooit werken.
0: Nee. Maar we hadden het dus over goede loopnummers.
2: Ja. Ik vind wel met Anouk en Nobody's Wife, dat geeft zo dat geschreeuw, dat jaagt je wel vooruit.
0: Ja, ja. Loop je graag op house? Loop je graag op techno?
2: Nee, daar ging het over. Hè. Jouw lijst, jouw muzieklijst om te gaan lopen is vrij hard. Stevige muziek.
0: Ja, om niet te zeggen...
2: Bij mij is het meer poppy.
0: Ja, poppy en ik ben meer techno dan. Maar het zijn allemaal nummers die we niet zullen horen op Radio 2.
2: Dat weerspiegelt zich toch ook in onze karakters? Jij bent zo wat meer de...
0: De wat?
2: De harde.
0: Ik ben toch helemaal niet hard. Ik ben een zachtgekookt eitje.
2: Ja, als je door de schil breekt, dan is het een en al zachtheid.
0: Ja, maar ik moet er wel eerst door geraken.

0: Camille en vuurwerk.
1: Het is woensdag, mocht je dat nog niet doorhebben. De zon schijnt vandaag, voorlopig toch tot in de namiddag. Dan gaat het veranderen. Maar kijk dus, als je vandaag een wandeling wil maken, doe het nu, wacht niet tot later.
0: Nee, wandelen, dat is podcasttijd. Ik doe dat graag. Ik luister graag naar een podcast als ik wandel. Of als ik aan het kuisen ben thuis. Of opruimen, want ik vind dat de tijd sneller gaat.
1: Ja, je luistert meer naar een podcast dan naar je man.
0: Inderdaad.
1: Oké. Ja, podcasts, mocht je het nog niet kennen, het zijn gesprekken of verhalen die worden opgenomen. Gaat vaak over één thema, kan over nieuws gaan, actualiteit, fictie, true crime. Maar ook ergernissen van bekende Vlamingen. En dan komen we uit bij Xavier en Shema met hun podcast Mens Erger Je Niet. Dat is een podcast waar de kleine ergernissen uit het leven aan bod komen. Want het is niets zo leuk als over die kleine ergernissen is goed te klagen.
0: Ja, deze week is Laura Govaerts de centrale gast. Laura ken je misschien van M&M, waar ze een radioshow heeft. Je ziet haar ook in het consumentenprogramma Win-Win op VRT1. En haar ergernis gaat over de afstandsbediening.
2: Het is zo banaal, maar ik kan me echt extreem ergeren aan het niet vinden van de afstandsbediening als ik televisie aan het kijken ben en vooral als ik al bezig ben met het kijken. Dus de televisie staat al aan en dan wil ik het volume aanpassen of wil ik iets verzetten en dan ineens vind ik die afstandsbediening niet, terwijl ik die uiteraard wel had 5 minuten geleden om de televisie aan te zetten. Ja. Waar is die afstandsbediening naartoe? Waar is het misgegaan? Op die korte tijd, waarom is die nergens te bespeuren?
0: Is dat herkenbaar?
1: Oh, verschrikkelijk. Dat is toch voor iedereen herkenbaar?
0: Ja, ik weet, bij ons zit dat dan zo in de spleet van de zetel.
1: Dan heb je al chance, want dan ligt het dichtbij. Ik heb 2 kleine kinderen thuis die daar het hele huis mee rondrennen, die dat dan ergens laten vallen of laten liggen. En als je dan vraagt, waar is de afstandsbediening? Weet ik niet. En dan moeten ze van mij het hele huis gaan afzoeken.
0: Ja.
1: Gisteren 6:55, het journaal ging beginnen. Papa wil naar het nieuws kijken. Stond nog iets anders op. Afstandsbediening onvindbaar. Tot 6:20. En dan bestaat er gelukkig zoiets als terugkijktelevisie. Jongens, toch zeer herkenbaar. Heb je zelf een ergernis uit het leven of zit je met een frustratie zoals die bij mij langzaamaan opborrelt?
0: Blijkbaar. Diep zit, ja.
1: Shema en Xavier zoeken altijd nieuwe problemen en oplossingen voor die problemen. Dus je kan hen altijd even mailen met een tip voor jouw ergernis. winwin@radio2.be.
3: Prettig weekend.
0: Ja, het is nu niet dat woensdag is dat al weekend is, hè.
1: Het weekend begint vroeg bij aanrijmen, zeg.
0: Ja, speciaal voor jullie.
1: Hé, maar nu ook al voor jou een fijn weekend, hè. Als ja, en dat je zo, zo vroeg erbij bent.
0: Iedereen een fijn weekend, hè.

0: Madcon en Baggin. Thomas heeft gereageerd op die afstandsbediening van Laura uit Mens Erger Je Niet. Hij heeft een oplossing, dat is een app gedownload op de gsm om de tv te verzetten. Ik denk... Ja. Verzetten, nee.
1: Ja, ik heb dat ook, maar dan moet je app weer... Ja, je kan je digibox, zoals dat bij ons heet, kan je bedienen met een app. Ja, dat werkt.
0: Ah, zo.
1: Maar ik vind gedoe.
0: Ja, gedoe, oké. Okay,
1: ik wil echt nog het bakske in mijn handen.
0: Het bakske. Goed, straks hebben we het over een heel ander bakske.
2: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
3: In de glorie, ja.
2: Hopla.
4: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een geweldige Weekwatchers. Tom Bonen is de centrale gast en muziek krijgt u van Yannick Boffy.
4: Radio 2 Weekwatchers.
7: Maar er een ferme lap opgeven.
4: Live vanuit Turnova in Turnhout.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
8: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
16: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
18: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.

0: Big in Japan van Alphaville. We hadden het net over de afstandsbediening. Dat heel wat mensen die kwijt zijn in de zetel. We gaan het bakske, gelijk ze zeggen.
1: Ja.
0: Het bakske. Of het kaske. We gaan het hebben over een ander bakske. Namelijk de luchtreiniger.
1: Ja.
0: Waarom gaan we dat doen, Daan?
1: Wel, je ziet ze steeds vaker opduiken, of ik zie dat toch. Je ziet het in elektrowinkels, in de reclamefoldertjes die je thuis krijgt, online. Er is ook een Zweedse meubelketen die ze al jaren verkoopt. En ik vroeg me af, ja, is dat nu echt een nuttig ding om in je huis te hebben staan? Eerst dacht ik, ah, zo'n luchtreiniger, dat is eigenlijk gewoon een toestel wat wat lucht in het rond blaast. Maar bon, de naam zegt het zelf. Het reinigt de lucht. En omdat je ze nu meer ziet, ik ken ook wat mensen die ze hebben, vroeg ik me af van ja, moet ik dat dan nu ook in huis gaan halen? Dus ik twijfel daarover. En gelukkig maken wij dan een radioprogramma waar dit item aan bod kan komen en kunnen we het in de groep gooien.
0: Ja, de vraag is, ja, reinigt dat voldoende bijvoorbeeld? Je zou het kunnen doen om minder ziektes te krijgen.
1: Ah, maar dan koop ik er 5.
0: Bijvoorbeeld het verkoudheidsvirus of pollen of zo. Ik heb ook al eens gekeken voor jou, de prijzen swingen ook langs alle kanten. Je hebt goedkope en duurdere modellen. Zijn die duurdere dan beter? Ik heb daar heel veel vragen over.
1: Ja.
0: Dus als jij dat in huis hebt, laat het even weten via VRT Max en ook waarom je dat ooit gekocht hebt.
1: Hey, als we allemaal minder ziek gaan worden in het najaar, dan zou dat toch een grote plus zijn. Daar heb ik toch wel 100 of 200 euro voor over, hoor.
0: Ja, ik een stuk of 5 luchtreinigers dan.

0: we can dance all night.
1: And nice to meet you.
2: Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen een kwartier file rijden tussen Kruisum en Deinze. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook net voor Zwijnaarden is er hinder door een ongeval. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. In Knesselaren zijn de verkeerslichten... In Knesselaren zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Veldstraat. Dat is de N337 met de Maldegemse weg. En door een staking rijden er de hele dag geen treinen naar en vanuit Nederland.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Het nut van luchtreinigers, daar hebben we het over bij Anne en Daan. Straks nog meer naar de Kreunders en Elton John.

0: Breaking My Heart.
1: Samen met Kiki D, hè?
0: Kiki D.
1: Je vergeet ja. Kiki D.
0: Ja, sorry. Kiki.
1: Zeg, we hebben het over luchtreinigers. Ik twijfel de laatste tijd, omdat je het zo vaak ziet in reclame staan. Denk ik nu van, ja, moeten we dat nu met z'n allen in huis gaan halen? Dus we gooien het even in de groep. Ja, ik zie alleen maar positieve reacties via VRT Max binnenkomen. Ingrid zegt bijvoorbeeld, wij hebben zo'n luchtreiniger van een groot merk. Ze is er zeer tevreden over. Veel minder verkouden, schrijft ze. En minder keellast in de ochtend. En Hilde schrijft ook, ik heb ook een luchtreiniger gekocht. Wanneer mijn man weer uit het ziekenhuis kwam, het had met steriliteit te maken. En ze zegt, ja, we hebben die nu 3 jaar en geen enkele infectie opgelopen. Ligt het aan de luchtreiniger, weet ik niet. Maar Hilde laat wel weten dat ze dus niet meer ziek is geworden. Dus schrijft ze voor mij, helpt het.
0: Ja, bij Tony blijkbaar ook. Dag Tony, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne. Ja. Goedemorgen,
1: Daan.
0: Hi. Je hebt dat dus ook zo'n luchtreiniger en ook minder ziek, of wat?
2: Inderdaad, ik heb ook zo'n luchtreiniger en ik moet dat in toegeven, minder vallingen, dus minder verkoudheden, geen keelontstekingen meer, waar ik vroeger toch een beetje meer last van had. En over het algemeen minder ziek. Het houdt ook, bij wijze van spreken, pollen en andere allergenen tegen. En ik moet dat toegeven, als je die filters moet vervangen en je hebt het dan aan, dan ziet je dat ook.
0: Dus je ziet dan nu een filter dat daar vuil in steekt?
2: Vol gewoon. Ja, maar ik voel en je hoort dat ook, als je bijvoorbeeld aan het koken bent, dus dan vluchtige stoffen, bijvoorbeeld spek of zo, ja, dan begint hij in één keer harder te bladeren en verfrist dat ook al. Je zuivert de lucht, zorgt ook voor de vochtigheid in huis, dat het ook peil blijft en zo. Dus het is wel een heel goed toestel. Ik was ook sceptisch tegenover.
0: Ja.
2: Tot ik hem gekocht had en nu wil ik hem niet meer kwijt. Dus als hem een stuk kan komen, dan wil ik hem niet meer kwijt. Ja.
0: En wat heb je hem betaald?
2: Dat was rond 800 euro dat je die betaald. Maar
0: oeh,
2: een goede koop, dan is het goed. Ja, dat is. Werk ga ik niet noemen, maar dat is kwalitatief materiaal. Hè.
1: Ja.
0: Maar voor 800 euro ga
2: ik
0: komen.
2: Ik heb er nu ook die dus koelen en warme zelfs. Dus in die categorie.
0: Ja.
2: Dus,
0: ik was aan het denken, maar
2: echt wel fantastisch.
0: Voor 800 euro ga ik wel 100 keer naar een dokter, hè? Tony.
1: Ja. Maar dan ben je dus al ziek als je naar de dokter gaat.
0: Ja,
1: is... Voor die 800 euro word je dus ook minder ziek, zoals Tony bevestigt.
0: Ja, maar ik heb nu toch een bedenking. Stel, jij hebt thuis een luchtreiniger en ik heb thuis een luchtreiniger. Maar we zitten hier samen op het werk. Ja?
1: Ja.
0: Jij hebt een beetje keelpijn. Ik zit meer naast u dan dat ik thuis zit. Dan word ik toch ziek op mijn werk?
1: Ja, maar thuis is het risico dan een pak lager, toch? Dan ga je elkaar toch minder snel besmetten, omdat de ziektekiemen opgezogen worden door zo'n luchtreiniger. Dus dan breng je ook minder snel ziektes mee naar hier, toch? Of zie ik het nu?
0: Ik moet dat toch nog. Ik ben nog niet volledig overtuigd.
1: Dat mag, hè?
0: Ja. Maar doe goed, doe gerust via VRT Max.
3: Peter.
4: Zeg, het is toch kei vroeg, hè?
3: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
4: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendjouw. En ik moet naar Beddegem.
3: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
4: Eh, wel, naast een oprit tussen Park aan het Kanaal en daar rechtdoor en naar links. En dan moet ik daar aan de vragen...
5: 20 jaar Peter in de ochtend.
4: Daar.
5: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
4: Tot in Beddegem, hè.
6: Sleep World.
7: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
8: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
9: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
11: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties.
12: Zo, dat ben jij!
11: Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
13: I got my first real six string.
14: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah. tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Backstreet Boysig. Get down, yeah. And get down.
1: We hebben het over luchtreinigers, van die toestellen die je in huis kan plaatsen en die dan de lucht zouden reinigen, zuiverder maken. Werkt dat ook echt? Is het nuttig om zo'n ding aan te schaffen? Veel reactie via VRT Max wat binnenloopt. Jannie laat bijvoorbeeld weten dat ze haar allergieën en huisstofmijt zo goed als onbestaande is daardoor. Ze heeft er 3 staan. Haha. Eentje in de slaapkamer, eentje in de woonkamer en eentje in de badkamer. Lieve is wat kritisch. Zij zegt, ja, op den duur wonen we gewoon in een porseleinenkast. We breken onze natuurlijke weerstand af omdat je niet meer in contact komt met ziektekiemen. Als ik me verkouden voel, dan spoel ik mijn neus met zeewater. 2 dagen en alles is weg.
0: Leuk.
1: Sylvia zegt, ik heb er ook eentje. Ah nee, 2 voor mijn kinderen op hun slaapkamers staan. Mijn dochter heeft veel minder last van allergieën. Staat dag en nacht aan, we zijn er heel tevreden over. En Melissa heeft nog een voordeel gevonden. Dat er minder stof in huis ligt. Stuurt ze via...
0: Dat
1: het stof ook wat aanzuigt waarschijnlijk. En ook Marianne is kritisch. Ze zegt, ik geloof niet dat de luchtreiniger helpt om niet ziek te worden.
0: Ja, want je hebt nu hier dat ziek worden en je hebt met allergieën. Daar zit al een verschil, vind ik.
1: Ja, maar de mensen die er eentje hebben zeggen wel, we zijn opvallend minder ziek, minder verkouden, minder last van de keel, van de neus. Dus ja... De luisteraars die er eentje hebben, zijn wel enthousiast blijkbaar.
0: Ja, Cathy, jij gelooft het ook nog niet zo helemaal, hè?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want ik moet zeggen, in tijden van corona zeiden de dokters zoveel mogelijk jullie vensters openzetten. Zeker een kwartier. En dat doe ik toch. En ik moet zeggen, dat is toch ook zuivere lucht die binnenkomt. En voor daar zo'n apparaat en dat geld uit te geven, vind ik het nutteloos als ik het op die andere manier dan doe. Mijn gedachte.
0: Ja. Ja. Frisse lucht binnen hangt natuurlijk af waar dat je woont. Maar jij met je pollenallergie, als jij dan jouw raam volledig zou openzetten op jouw slaapkamer, ja, dan doe je het toch. Dat is hè?
1: Ja, dat kan ik in de maand juni en juli niet doen, want dan kan je mij komen oprapen. Nee. Maar ik vind het wel een goede vraag om straks eens aan een expert voor te leggen. Ja. We gaan bellen met Jelle. Jelle is docent aan de UGent en gespecialiseerd in onder andere...
0: ventilatie. Ja.
1: Dus ik wil hem wel eens vragen, maar ja, helpt het even goed als je raam groot openzetten? Vind ik wel een goede vraag van Cathy.
0: Zeker, dan.

0: Level 42 en Lessons in Love. Het zijn vooral lessons in luchtreinigers bij Anne en Daan vandaag. Nuttig of nutteloos om in je woonkamer te zetten. Daarover hebben we het straks samen met nog wat weetjes uit de landbouwsector van nu zondag. Dag van de landbouw.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
7: In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Moeten we allemaal een luchtreiniger kopen? We vragen het zo meteen aan Jelle, docent aan de Universiteit van Gent. En hij weet alles over ventilatie. Eerst nieuws.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. In Brussel is vanmorgen iemand overleden bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De brand ontstond rond 5:30 vanmorgen. Is intussen wel geblust, dat zegt Walter Drie van de Brusselse brandweer.
1: Er was een flat op de zevende verdieping die in lichte laaien stond. En de bewoner daarvan is veilig genoeg overleden. Door de brand is zijn appartementen op de zevende verdieping onbewoonbaar. En die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Amsterdam.
0: Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Chocolademousse van het merk Alfiro, die gekocht is tussen midden juni en nu, is mogelijk besmet met de Listeria-bacterie. In overleg met het Federaal Voedselagentschap haalt het bedrijf het product nu uit de handel. Wie nog een potje Alfiro chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel voor een terugbetaling. Een besmetting met de Listeria-bacterie kan leiden tot klachten die op lichte griep lijken, maar kwetsbare mensen kunnen er wel zwaar ziek van worden. Een vat ruwe Brentolie, dat is de internationale standaard voor de olieprijs te bepalen, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli. De stijging heeft alles te maken met de oorlog tussen de VS en Iran. Ook vannacht waren er weer aanvallen. Sinds de oorlog in februari begon, is de prijs van ruwe olie zo met bijna 40% gestegen. En daardoor zijn ook benzine en diesel liever duurder geworden. Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Dat maakt hij zelf in een brief bekend. Overmars doet dat vanwege gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden hartschade op na een hartinfarct. De Nederlander was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp en pakte onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. Droog met opklaringen, maar er komen wel steeds meer wolken aan met lokaal kans op wat regen en zo'n 19 graden vandaag. Morgen begint dan eerst zonnig met daarna opnieuw wat meer wolken, maar wel overwegend droog en rond zo'n 20 graden. Vrijdag is er kans op wat lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
3: 69 kilometer file op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas is door een ongeval de weg volledig versperd in Puurs. Er is enkel stapvoetsverkeer mogelijk vanaf de aansluiting met de A12 in Willebroek. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen meer dan 20 minuten file rijden tussen de Pinten en Zwijnaarden. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
4: Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan was

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. Dat is ons nummer, Daan.
2: Oh, mannetjes, dan is het weer zomer.
1: Oh, daar hebben we altijd op gegaan. Hè.
2: Lisa, we love you, hè.
1: Ja, zeker. Zeg, Daan wil een luchtreiniger kopen. Misschien moet je nog even herhalen waarom dat je graag een luchtreiniger wil.
2: Ja, omdat we ze gewoon heel veel zien opduiken. Of ik toch, je ziet ze in de reclamefoldertjes staan. Ik word er op social media mee doodgeslagen. Dat zal waarschijnlijk ook het algoritme zijn. Dat
1: zou ook kunnen met een zware.
2: Die dingen, hè?
1: Dat zou kunnen met een zware luchtreiniger, dat we jou kunnen doodslaan.
2: Ah, amai, dat was een mopje met een bocht, hoor.
1: Oh, oh, oh.
2: Voor de meerwaardezoekers.
1: Laat maar, we knippen het.
2: Ja, misschien moet je voor Clara gaan werken aan de overkant van de gang. Nee, maar je ziet ze overal en ik vraag me dan af, is het echt nuttig? Of is dat gewoon weer een gadget wat we over 2 jaar weer bij het afval gaan zetten? Dus ja... En ja. Ik wil gewoon minder graag ziek... Nee, minder ziek zijn. Dus,
1: ja, ja. Jij doet heel vaak dit.
2: Ja, dat is een...
1: Omdat je... Is dat een tik?
2: Nu gaat het komen.
1: Nee, we vragen het aan Jelle. Jelle Laverge. Hij is docent aan de UGent, gespecialiseerd in bouwen, klimaatverandering en ook ventilatie. Dag Jelle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Een luchtreiniger. Wat doet dat eigenlijk?
3: Globaal gezien heb je een aantal verschillende soorten, maar de hoofdfunctie is om vervuilende stoffen uit de lucht te halen zonder dat je daarvoor verse lucht de ruimte moet binnenbrengen.
1: Oké.
3: Okay. Dus een stofzuiger eigenlijk.
2: Ah, wel, als we het simplistisch uitdrukken, dat ding zuigt lucht aan uit je kamer, dat wordt door een filter geblazen en komt er dan proper aan de andere kant weer uit.
3: Dat is het idee en de verschillende types luchtreiniger zullen andere stoffen uit de lucht halen en meer of minder effectief zijn, dus meer of minder proper eruit komen aan de andere kant.
1: Oké, maar is dat nuttig om in huis te hebben?
3: Dat hangt een beetje ervan af wat je doelstelling ermee is. Er werd daar straks al even gesproken over gezonder zijn, bijvoorbeeld. Mm. De luchtreinigers zijn zeer veel in het nieuws gekomen tijdens de coronaperiode, omdat die, doordat ze alle kleine rondzwevende stofdeeltjes uit de lucht kunnen halen, ook kunnen helpen om rondzwevende virussen bijvoorbeeld uit de lucht te halen. Dus dat kan een toepassing zijn als je in een situatie zit waar veel mensen komen die mogelijk besmettelijk zijn. Denk aan de wachtkamer van een arts of een tandarts of zoiets.
1: Ja.
3: Dan kan dat een nuttige investering zijn. Op een ander vlak, bijvoorbeeld mensen die last hebben van bepaalde allergieën, kan het nuttig zijn om door middel van die dingen te helpen de allergenen, bijvoorbeeld stofmijtallergenen of dergelijke dingen uit de lucht te halen. Dus het hangt een beetje af voor wat je bedoeling er precies mee is, of het nu echt nuttig is of minder nuttig.
1: Ja. Nu, dat gaat van goedkoop naar duur. Is het hier ook van, alleen niet altijd natuurlijk, maar dat mensen denken van ja, het is een dure, dan zal het wel een goede zijn?
2: Of waar moeten we op letten?
1: Ja.
3: Ja, wel, er zijn eigenlijk een aantal dingen op te letten. Er is inderdaad een heel groot prijsverschil op. En dat hangt voor een stukje samen met kwaliteit en soms ook gewoon met merkgebonden aspecten. De belangrijkste eigenschap die normaal gezien ergens op het toestel vermeld of op de verpakking vermeld zou moeten staan is de Clean Air Delivery Rate, dus de CADR.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk hoeveel equivalent propere lucht er uit het toestel komt. Dus dat is eigenlijk wat ik daar straks zei. Dat is de hoeveelheid lucht die er doorgaat en hoe efficiënt het gefilterd kan worden. Dat product, dat is de Clean Air Delivery Rate. En dat is een maat voor hoeveel propere lucht je krijgt door het toestel te gebruiken.
2: Dus hoe hoger dat cijfer is,
1: ja,
2: hoe beter.
1: Hoe beter.
3: Klopt. En dat cijfer wordt bepaald voor de verschillende vervuilende stoffen waarvoor de filter werkt. Dus bijvoorbeeld als het voor fijn stof werkt, dan gaat er opstaan fijn stof, CADR, zoveel.
2: Ah, oké.
3: Zou er tenminste moeten opstaan. Virussen, CADR, zoveel, enzovoort.
2: Dus het hangt echt af welk type filter erin zit, wat het dan ook uit de lucht haalt. Daar moet je dan ook eens naar kijken.
3: Exact.
2: Oké.
3: En veel fabrikanten zullen zeer gelijkaardig uitziende toestellen verkopen, maar met meer of minder types filters erin en dus meer of minder dingen waarvoor ze werken.
2: Ja, ja.
3: Grosso modo zijn er eigenlijk een tweetal grote groepen. En je hebt die zich bezighouden met het fijn stof uit de lucht te halen. En virussen zijn dan een deel van die groep. En je hebt er die zich bezighouden met chemische stoffen uit de lucht te halen. En daar zit dan vooral geuren en dergelijke dingen bij.
2: Oké. Zeg, nog een laatste vraag. Cathy hadden we daar straks aan de lijn. Zij was een beetje kritisch voor zo'n luchtreiniger. Ze zegt, ja, ik zet mijn raam gewoon een kwartier open. Dat is even goed. Klopt dat ook? Werkt, ja, ramen openzetten, is dat even goed als zo'n luchtreiniger in huis halen?
3: Het is gewoon een andere manier om de luchtkwaliteit te verbeteren. En in aan dat van de situatie waarin je je bevindt, heb je een mooie natuuromgeving rondom u, waar de buitenlucht redelijk zuiver is. En het is bijvoorbeeld niet bitter koud, zoals in de winter. Dan is ramen open een zeer goede manier om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren. Wil je niet veel energie verbruiken. Zit je bijvoorbeeld in een vervuilde omgeving, dan kan een luchtreiniger voor een stukje een alternatief zijn.
1: Ja.
3: Maar het nadeel aan de luchtreiniger is, zoals dat we daar straks zeiden, dat hij zich toespitst op bepaalde stoffen en dus niet alles in één keer uit de lucht zal halen.
1: Nee.
3: En bijvoorbeeld waterdamp is er iets dat typisch niet uit de lucht gaat halen.
1: Nee. Nu, het is interessant voor mensen die bijvoorbeeld een allergie hebben, Daan, zoals jij. Hou wel de ramen gesloten dan als je het gebruikt. Er zijn minder verkoudheden. We moeten kijken naar het type van de filter voor fijne stoffen. Wil je goedkoop de luchtkwaliteit verbeteren en heb je het niet met die allergieën, dus met die pollen, dan kan je gewoon je ramen openzetten en verluchten. Jelle Laverge, docent aan de UGent, gespecialiseerd in ventilatie. Dank je wel voor de uitleg. Ik wens je een fijne dag. Tot ziens.
3: Met veel plezier. Tot ziens.
1: Dank je wel. Bye bye.

0: vrijwilligers.
1: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
0: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
1: Je kan het zelf ontdekken. Nu zondag tijdens Open Monumentendag.
0: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
0: Meer info op openmonumentendag.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
12: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
11: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
12: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
11: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
13: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
14: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
15: DSM Keukens.
14: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael en Fate. Dag Bram de Weerman.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben vanmorgen vertrokken met de fiets. Ik moet dat toch al dagen zeggen natuurlijk. En ik ben eventjes terug aan de kant moeten gaan staan om mijn bufken aan te doen.
1: Ja,
0: met een nek.
1: Ah, ja. Ja, het was wel fris. Hè. Zeker aan de handen en zo wellicht ook.
0: Ja.
1: Ondertussen is de zon er op veel plaatsen doorgekomen. Dus ja. Het valt best mee. Hè. We gaan vandaag naar 18 of 19 graden. Vrij normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Wel vrij veel wind. Aan zee is die nog vrij krachtig. In het binnenland is dat een matige wind uit het westen tot noordwesten. En we hebben dus wel wat zon, maar we hebben ook vrij veel stapelwolken. En uit die stapelwolken is hier en daar al een buitje gevallen. Vooral in het westen van het land was dat tot nu toe het geval. Ook deze namiddag kan dat hier en daar nog wel het geval zijn. Een paar lichte buitjes. Maar voor het oosten van het land, dus vooral Antwerpen en Limburg, ja, daar gaan ze toch wel meer buien krijgen. En die buien gaan ook feller zijn. Op dit moment bevinden die fellere buien zich nog boven Nederland. Maar in de loop van de namiddag gaan die dus vooral over het oosten van het land trekken. Dus vooral Antwerpen, Limburg, ook het oosten van Vlaams-Brabant wordt wellicht meegenomen door die fellere buien. Vanavond verdwijnen die buien dan opnieuw. We krijgen brede opklaringen, rustig weer ook. Op vele plaatsen wordt het nevelig en hier en daar wat mistig. Dat is al een tijdje geleden dat dat nog is voorgekomen in Vlaanderen. Minima, ja, toch aan de frisse kant opnieuw. Een 8 tot 10 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen en Brussel. In de Ardennen lager dan 8 graden. Aan zee daar nog 13 graden. Morgen dan. Eerst dus die nevel en mist. Dat gaat vrij snel verdwijnen in Vlaanderen en Brussel. Dan krijgen we de zon te zien, maar in de loop van de dag ook wel veel wolkenvelden. Nu, we zouden het morgen grotendeels droog moeten houden bij 20 graden en een meestal matige zuidwestenwind. Op vrijdag dan een zwakke regenzone in de loop van de dag. Dus af en toe wat lichte regen bij 19 of 20 graden. En dan zaterdag wordt het weer beter. Dus je ziet, het gaat echt op en af. Zaterdag droog weer. Eerst wel veel wolkenvelden, maar in de loop van de namiddag komt overal de zon erdoor, 21 graden, weinig wind, een heerlijke dag. Zondag dan opnieuw een regenzone in de buurt, maar nou, dan moeten we nog een beetje bekijken in hoeverre die regenzone ons land gaat meenemen.
0: Ja, dat weten we dan morgen. Dankjewel, ja. Bram, tot dan.
1: Tot dan.

0: Lei in een pyjama. Op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas is door een ongeval in Puurs volledig versperd. Daar is stapvoets verkeren vanaf de aansluiting met de A12 in Willebroek. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen heb je een kwartier file rijden tussen het parkeerterrein in Nazareth en Zwijnaarden. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel is door een ongeval een Oudergem 1 rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Gent tussen Merksem en Borgerhout. En op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

0: Jennifer Lopez en If You Had My Love. Peter van der Weijre maakt al 20 jaar ochtendradio. Dat gaat hij vieren, dus hij trakteert op een nieuw bed. Nou, hoe kan dat dan? Wel, speel mee. Elke dag een Goeiemorgen Morgen. Verzamel hints, kraak de code, vind ook de exacte locatie van Beddegem. Als je denkt te weten, stuur dan je antwoord door via VRT Max. De eerste 20 die de juiste locatie raden, die spelen op vrijdag, deze vrijdag, de grote finale in Beddegem. En wie weet, heb jij een nieuw bed?
1: Ja. Luister voor tips naar Goeiemorgen Morgen en speel mee via VRT Max. Trouwens, er is nog iets over die ochtendradio. Er is een tendens. Iedereen die ooit ochtendradio maakt, gaat het kennen. Namelijk, je komt een paar kilo's aan als je ochtendradio maakt.
0: Ja,
1: dat heeft met het ontbijt te maken. Daar zouden we eens iets mee moeten doen.
0: Misschien morgen dan.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Je opwinden in de file.
10: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
9: Of een nieuw lief swipen op de trein.
10: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
9: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
11: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
14: Renault. OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
15: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
16: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
16: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
17: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
16: Wij maken uw keuken in België.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
19: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
20: If you got a problem.
21: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
19: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
22: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek.

0: En toch zo goed als nieuw.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Radio 2.

0: Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Zondag is het dag van de landbouw. Kan je in heel wat landbouwbedrijven terecht voor hun opendeurdag eigenlijk om te zien hoe het daar werkt achter de schermen.
1: Ja, en we weten allemaal, zonder de landbouw hebben we geen eten of drinken. Dus de landbouw is meer dan varkentjes en koetjes. Daarom elke dag drie weetjes hier bij Anne en Daan die we aan elkaar vertellen en waar we dus ook iets van bijleren. Het is jouw beurt vandaag, hè?
0: Ja, je hebt gisteren gemogen, ik nu. Oké, dat van mij. Je hebt er al mee gereden, maar weet je ook hoe nauwkeurig een tractor kan rijden?
1: Oh, tegenwoordig is dat met GPS en zo.
0: Ja,
1: dat is
0: al goed.
1: Oh, dat moet ik gokken. Wacht, hè. 15 centimeter. Ik beeld mij een lat in en ik denk dan 15 centimeter. Ja, dat is al heel nauwkeurig, toch?
0: Ah wel, dus die GPS zit erin, zeer geavanceerd. Dan rijdt de tractor kaarsrecht over het veld, Daan, zonder dat de boer het stuur hoeft aan te raken.
1: Mm-hmm.
0: En hij kan tot op 2 centimeter nauwkeurig de plantjes erin steken.
1: 2 centimeter?
0: Zot, hè?
1: Maar dat is zo breed als mijn duim?
0: Ja, dat kan dus.
1: Jongens, ja. Straf.
0: Goed, tweede vraag. Misschien weet je dit wel, want je komt van Sint-Truiden, veel fruit daar. Fruittelers houden niet van insecten, dus gaan ze die insecten misleiden. Wat denk je, ja of nee? Dus misleiden, hè?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja,
0: weet je
1: maar
0: hoe?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze die kunnen misleiden. Is dat niet met geuren of zo?
0: Ja, is het juist. Het is een verwarringstechniek, zo noemen ze dat, met lokstoffen om de insecten te bestrijden. Dus bijvoorbeeld, wat doen ze? Ze hangen feromoonvallen met een vrouwelijke seksuele lokstof. Want ja, je weet, de mannetjes, die willen komen dan. Dus die mannetjes die raken dan zo in de war, omdat ze dat vrouwtje niet vinden. Dus
1: aha,
0: ze ruiken die wel, maar die zijn niet echt, dus ze vinden die niet.
1: En dan zitten ze gevangen.
0: Nee, dan zijn ze niet gevangen, maar als het vrouwtje niet vindt, is er ook geen paring.
1: Ah, zo. Ja, ja.
0: Ja. Dus er zijn ook geen wormen in de appels. En dat is allemaal zonder chemische sproeistoffen.
1: Kijk, dat wou ik dus vertellen. Maar,
0: ja. Ja, goed. De laatste. Ik ga nog even terug naar de koeien. Soms zie je dat die zo aan het rillen zijn. Waarom doen ze dat?
1: Ja, omdat ze het koud hebben.
0: Ik wist het. Nee, niet dat die koud hebben. Als een koe rilt, dan wil dat zeggen dat de ingebouwde vliegenmepper actief is.
1: Aha.
0: Dus als ze hun vacht laten rillen, dan jagen ze die vervelende insecten weg.
1: Oh, massig.
0: Ja, een beetje zoals wij wel wegwaaien. Maar
1: onze grote schepper heeft dat toch allemaal goed voorzien, hè? Dat er een ingebouwde vliegenmepper in de koeien zit.
0: Ja,
1: goed, nu nog in de mens.
0: Ja, goed gespeeld, Daan. Niks gewonnen. Maar jij misschien wel, lieve luisteraar. Als je naar VRT Max gaat en daar de quiz over de landbouw speelt, dan maak je kans op een Vlaanderen vakantiecheck. En dan is toch zeker de moeite waard. En op dagvandelandbouw.be zie je welke bedrijven bij jou in de buurt de deuren openzetten.

0: Pink and Try, Try. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Daan na deze uitzending een luchtreiniger gaat kopen.
1: Yep.
0: Hij heeft last van pollen, wij willen minder snot. En blijkbaar is een luchtreiniger zeker een goede aankoop. Als je maar de juiste filter hebt, dan moet je goed naar kijken. En woon je in een gezonde, frisse omgeving, ja, dan kan je ook gewoon een kwartier uw raam openzetten. Hè?
2: Ja, behalve als je dan last hebt van pollen. Je kan nog op zoek gaan naar Beddegem trouwens. Ja. Zoek mee via VRT Max. En wie weet speel je vrijdag dan de finale bij Peter in Beddegem en win je een gloednieuw bed.
0: Ah. En dat koeien een ingebouwde vliegenmepper hebben. Ze rillen dan even om de vliegen weg te jagen. En dus niet omdat ze kou hebben gedaan.
2: Ja, sorry. Hè. Het was een gokje.
0: Ja, het was een gok. Veel plezier met de collega's in de regio. En heel graag...
3: Tot morgen.
4: Tot morgen. Vanavond op VRT1.
5: Ik moet ook zeggen, ik ben altijd blij als een escorte iets gedaan is. Maar ik kan daar bijvoorbeeld naartoe gaan en me minder goed voelen. Ik ga me altijd super voelen daarna.
4: Op VRT1 zie je het verhaal van mama's die ook sekswerker zijn. In Crystal. Op VRT Canvas zitten Xavier Taverne en zijn gasten klaar voor De Afspraak. Of genieten op VRT Max van de volledige thrillerserie De Veil. Veel kijkplezier straks.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Go Yellow!
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja, ja. Het kan anders.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zometeen heb ik goed nieuws voor de mensen die zich niet hebben kunnen inschrijven voor de Corrida in Leuven, de eindejaarsloopwedstrijd. Dat hoor je na het nieuws van 12 uur.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Noorwegen wordt koning Harald vandaag begraven. En de olieprijzen stijgen opnieuw na de escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Rond deze tijd beginnen in de Noorse hoofdstad Oslo de plechtigheden voor de begrafenis van koning Harald. De kist met het lichaam van de overleden koning wordt in een processie naar de kathedraal van Oslo gedragen. Achter de kist lopen ook prominente buitenlandse gasten. Bij hen de Oekraïnse president Zelensky, de Britse prins William en onze koning Filip en koningin Mathilde. Langs de route staan 1900 militairen opgesteld in een erehaag. De eigenlijke begrafenis begint om 1 uur. Met een minuut stilte in het hele land. Harald was 35 jaar koning van Noorwegen en wordt opgevolgd door zijn zoon Hakon. Bij huiszoekingen in Mechelen, Duffel en Deurne zijn 5 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de vloeibare drug THC. Dat is de actieve stof in cannabis die gebruikers high maakt. Dirk van de Zanden van de politie waarschuwt.
1: Het is een vloeibaar middel dat in vapes wordt gedaan, maar je hebt daar geen zicht op de hoeveelheid en op de sterkte natuurlijk die daar wordt ingedaan. En dat is natuurlijk een gevaarlijke toestand in die zin dat we zelfs vorig jaar een 16-jarige jongen begrepen hebben dat die een tiental dagen in coma gelegen heeft in het ziekenhuis nadat hij toch wel een vape had genuttigd waarbij de producten niet geheel juist waren.
0: Bij de huiszoekingen zijn ook onder meer wapens gevonden. 4 van de 5 verdachten, allemaal twintigers, zijn aangehouden. De 23-jarige Marokkaanse man die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, heeft een opvallende verklaring afgelegd. Hij zegt dat hij het wapen per toeval in handen kreeg. De man verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel. Volgens zijn advocaat, Benoît Lemal, had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
2: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was echt verbaasd dat hij heeft een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
0: De tweede verdachte die vorige week in Brussel-Zuid is gearresteerd, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist later vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. De laatste weken is de olieprijs weer sterk aan het stijgen door de escalerende oorlog tussen de VS en Iran. Michael van Drogenbroek heeft de details.
3: Hoge olieprijzen betekenen ook hoge prijzen aan de pomp bij ons. Wie benzine 95 tankt, die betaalt nu al maximum 2 euro en bijna 6 cent. Dat is het hoogste in 4 jaar tijd. Diesel is nog duurder, maximum 2,35 euro per liter, maar de dieselprijs stond in april nog net iets hoger. In alle geval, als de olieprijs verder blijft stijgen, kunnen die maximumprijzen bij ons tegen eind deze week ook nog verder stijgen.
0: En Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Dat maakt hij zelf in een brief bekend. Overmars doet dat vanwege gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden hartschade op na een hartinfarct. De Nederlander was sinds 2022 aan de slag bij Antwerp en pakte onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode en meestal droog. In het noordoosten kans op enkele buien en temperaturen tot 19 graden. Morgen droog weer met wolken en opklaringen en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: En op de binnenring rond Brussel moet je rekening houden met een kwartier file tussen Tervuren en Oudergem. De weg is er intussen wel vrijgemaakt.
5: Vlaanderen vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
7: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Jana Smeets.
4: De eindejaarscorrida in Leuven is mega populair. De website voor de inschrijvingen is al meermaals gecrashed. En dus heeft een slimme sportieveling uit Lubeek iets bedacht. Wat precies, dat hoor je hier.

0: A Sky Full of Stars van Coldplay. Heel goedemiddag. Vorige week, ja, drukke week. Hè. Niet alleen omdat de school opnieuw begon, maar ook omdat je je kon inschrijven voor de Corrida in Leuven. De lopers die onder ons hebben dat in hun agenda geschreven, want dat is een heel populaire loopwedstrijd die elk jaar in de laatste week van het jaar plaatsvindt. En door de grote hoeveelheid mensen die zich vorige week probeerden in te schrijven, is die website gecrashed. 2 keer zelfs. Dus ja, heel wat mensen hebben urenlang achter de computer gezeten en zich niet kunnen inschrijven voor die loopwedstrijd. Nu is er een man uit Lübeck, Hannes. Die heeft iets bedacht. Iets zeer origineel, maar we gaan daar zo meteen naartoe. We gaan eerst eventjes naar Assen. Want daar heeft de politie ruim een half jaar na de gewelddadige overval op een juwelier eindelijk 2 verdachten opgepakt en aangehouden. Die hebben intussen ook bekend. In februari is daar de uitbaatster van de juwelierszaak Toppaas geovervallen. En dat was toen heel heftig. Ze vertelde dat toen ook.
1: Ik had 2 klanten in de winkel staan. En dus bij mij is mijn gesloten deur, dus ik moet altijd aanbellen. Dus de eerste klant was bediend, dus die gaat buiten. Ik was al met de volgende klant bezig. En op het moment dat die eerste klant buiten gaat, de deur open doet, vallen die 2 mannen binnen. Een van die mannen is achter de toog gekomen. Ze waren gewapend. Ze waren heel agressief, heel gefrustreerd, moet ik zeggen. En het ging allemaal waarschijnlijk niet vlug, genoeg. Die ene had mij vastgenomen. Die heeft mij dan, ik heb dan een klop gehad van de hamer op mijn achterhoofd. Denk ik van de hamer of van het wapen, dat weet ik niet. Ik kan het moeilijk zeggen. Want toen is alles een beetje wazig geworden.
0: Ja, je kan je voorstellen dat zo is gebeurd. Ontzettend heftig. Het was voor Gisella, zo heet de uitbaatster van juwelierszaak Toppaas in Assen. Het was voor haar trouwens niet de eerste keer dat zij slachtoffer werd van een overval. Nee, het was al de 4e keer.
1: Want de eerste keer, dat was 's nachts en dan stonden ze aan mijn bed met mijn wapen. Dan heb ik ook alles moeten leegmaken. En dan de tweede keer was 2015. En dan was het ook tijdens de dag, was in de namiddag.
0: Ja, en dan daarna is het nog een keer gebeurd. En dan nog een keer dus in februari van dit jaar. Ze hebben nu gelukkig de verdachte van die overval, van die laatste overval, kunnen aanhouden. Maar ja, je kan je voorstellen als je zoiets meemaakt, dat je wel even twijfelt of je nog wel verder wilt gaan met je winkel. Zeker als het al de 4e keer is. En dat was dus ook het geval bij Gisella.
1: Weet je, als ik naar mijn kinderen moet luisteren, ja, dan zeggen ze nu, mama, het is genoeg geweest. Maar ja, ik heb natuurlijk, ben ook al 43 jaar bezig in die zaak. Het is ook niet gemakkelijk om dat los te laten. Ook omdat er ook veel juweliers stoppen in de buurt. Maar ik zeg het, ik weet niet of ik het nog ga aankunnen.
0: Ja, en toch heeft Gisella besloten om verder te gaan met de juwelierszaak. Ze is heel blij dat de politie de daders heeft kunnen vatten. En ze heeft laten weten dat ze ook heel dankbaar is voor de steun van haar klanten. Van stoppen is er voorlopig dus nog geen sprake.

0: ontzettend populair in Nederland, deze Roxy Dekker. Ze staat volgend jaar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar kunnen maar liefst 56.000 mensen binnen. En dat concert, dat was in enkele minuten uitverkocht. Ongelooflijk, dit was Sugar Daddy.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag, verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: Ik probeer uw foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.

0: Don't Stop Believing. Oud, lukt het je wel om je in te schrijven voor de Corrida in Leuven? Oh, want het was een soep, hè. Vorige week de inschrijvingen voor die eindejaars Corrida in Leuven. De grote interesse in tickets voor de loopwedstrijd heeft meteen de website van het evenement platgelegd. En de dag nadien gebeurde dat gewoon opnieuw. Gevolg, mensen die urenlang achter hun computer hebben gezeten zonder een ticket te kunnen bemachtigen voor die populaire loopwedstrijd. En daarom heeft Hannes Tolet uit Lubbeek iets bedacht. Dag Hannes!
1: Hey, hallo, dag Jana.
0: Jij bent de zaakvoerder van fitnessclub Fit on the Move in Lubbeek. Hoeveel mensen heb jij proberen in te schrijven voor de Corrida?
1: Yes, ik heb jammer genoeg ook 2 keer 70 minuten aan de wachtrij gestaan. En we hadden een goede 50 geïnteresseerden bij ons in de club. Die heel graag wilden deelnemen aan de 3 afstanden. Maar jammer genoeg lukte het me niet om ons in te schrijven.
0: Nee, maar je bent niet bij de pakken blijven zitten. Je hebt iets bedacht.
1: Yes, ik begreep het zeker, maar ik had zoiets van shit, ik voel me nu toch wel een beetje verantwoordelijk voor die 50 enthousiastelingen. Dus ik dacht, laten we het gewoon zelf organiseren op de 26e. Dus 26 december dit jaar organiseren wij dan gewoon de Corrida in Linden. Ook 4, 8 en 12 kilometer. En we gaan dat niet zomaar doen.
0: Hoe bedoel je, we gaan dat niet zomaar doen?
1: Ja, we gaan er een goed doel aan koppelen. Okay. Ik geloof dat de warmste week een bekend doel is. En we gaan de mensen de kans geven om een vrije bijdrage voor hun loopje te geven. En dat gaat dan integraal naar de warmste week.
0: Ah, fantastisch, fantastisch. Oké, dus je dacht gewoon van als we niet kunnen lopen in Leuven, dan gaan we gewoon lopen in Lubbeek de dag ervoor. Ja. En we koppelen dat ook nog eens aan een goed doel. Wat zeggen de leden?

0: daarvan, van je fitnessclub?
1: Ja, die waren zeker super enthousiast. Ja, natuurlijk, ze waren blij dat ze zelf konden lopen, ook in hun eigen dorp. En zeker als we daar een goed doel kunnen aankoppelen, waren ze zeker enthousiast. En het geeft ons ook de kans om de dag erna te komen supporteren in Leuven zelf, voor de mensen waar het wel lukte om zich in te schrijven.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje zot. Het klinkt een beetje als het proberen bemachtigen van een ticket voor Tomorrowland of zo. Maar het gaat hier wel degelijk om een loopwedstrijd in Leuven. Waarom is die corrida zo populair, denk je?
1: Ja, een heel leuke trend is dat sinds 2020 de mensen veel bewuster zijn gaan bewegen of leven. En krachttraining is daar een heel belangrijke in, maar ook lopen. Dat is een heel toegankelijke sport. Je hebt eigenlijk maar gewoon schoenen nodig en je kan dat elk moment van de dag doen. En het brengt ook mensen samen. Het is in je eigen stad. Er is heel veel publiek, er is heel veel ambiance. En achteraf kan je gezellig samen iets drinken. Dus dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat de corrida in Leuven gewoon echt een top-event is.
0: De eerste twee keer dat je je kon inschrijven voor de corrida zijn dus voorbij. Was telkens in een soep uitgedraaid. Er zijn toch al wel wat tickets verkocht kunnen worden. Maar de 4 kilometer en de 8 kilometer, die zijn nog altijd niet uitverkocht. Volgende week kan je opnieuw proberen om een ticket te bemachtigen. Ga je het zelf nog eens proberen, denk je?
1: Ik ga deze keer aan mij laten voorbij gaan, ja. Omdat ik zoiets heb van, ik ga niet in de derde keer 70 minuten om dan misschien te zien dat het niet gaat lukken. Ik ga mijn volle energie nu steken om een hele fijne dag op 26 december te genereren voor onze leden, waar er ook 4, 8 of 12 te lopen is. Ja. En ik ga zeker gewoon zondag aanwezig zijn in Leuven om te supporteren voor vrienden en familie die zich wel konden inschrijven.
0: Ja. En is het alleen voor de leden jouw eigen corrida of kunnen ook andere mensen zich inschrijven?
1: Iedereen die zoiets heeft van, ik heb eigenlijk echt wel zin om te lopen en ik heb zin om het goede doel te steunen en het is me niet gelukt voor Leuven, die is zeker en vast welkom. Ze gaan wel een accountje moeten aanmaken, dat is gratis. En dan kunnen ze zich inschrijven bij ons in de club. En daarna is het volledig aan hun om een vrije bijdrage te geven voor de warmste week.
0: Oké. Hannes Tolet van Fit on the Move uit Lubeek, die dus zijn eigen eindejaarscorrida organiseert omdat hij niet binnengeraakte op die van Leuven. Heel goed bedacht en veel succes ermee, Hannes.
1: Dankjewel.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en

0: Reggie en Teddy B. met You'll Never Let Me Down. Sonny, is iets voor jou, die eindejaarscorrida in Leuven?
1: Ik ben wel sportief, maar nu om te zeggen dat ik heel graag loop, eigenlijk niet.
0: En dan zeker niet urenlang daarvoor achter de computer zit om je in te schrijven.
1: Dat is ook een probleem. Trouwens, gisteren hadden we het over de koffie. Ik heb daar heel veel reactie op gekregen.
0: Ja?
1: En nu wordt het pas helemaal interessant, want er is net een nieuwe Finse studie. En daaruit blijkt dat dus koffiedrinkers meer spieren en minder vet hebben. Dus voilà, allemaal aan de koffie.
0: Allemaal een kop koffie, inderdaad. En dan het nieuws.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Hier is het VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Er zijn 3 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een gewelddadige inbraak in Huldenberg. Het gaat om 3 twintigers die vorige week dinsdag om 5 uur 's morgens een woning waren binnengedrongen op de Leuvense baan in Huldenberg. Ze maakten de bewoners wakker en gijzelden hen in de slaapkamer. Een van de bewoners werd daarbij zwaar toegetakeld. De inbrekers doorzochten het huis en gingen er uiteindelijk vandoor met de auto van de bewoners, maar ook met geld en juwelen. Het drietal werd uiteindelijk opgepakt in Anderlecht. In afwachting van verder onderzoek blijven ze alvast een maand in de cel. In Herent is vannacht een auto tegen de gevel van bakkerij Au Flan Breton gereden. Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar, maar er is wel veel schade. Op het moment van de crash was er geen personeel aanwezig, maar de bakkerij is vandaag gewoon open, al moeten klanten via de achterdeur, zegt zaakvoerder Olivier Grosjean.
1: Ja, we zijn schrikken zeker. Om 2 uur in de nacht worden we wakker gebeld dat er een auto is ingereden in de winkel. Politie en brandweer waren ter plaatse. En er is redelijk wat schade, maar wij blijven positief. Het zonnetje schijnt, de producten zijn vannacht gemaakt. Wij blijven open, we laten ons niet kennen. En iedereen is welkom, niet langs de voorkant, maar langs achteren.
0: De jonge Marokkaan die vorige week met de geladen Kalashnikov werd opgepakt in het Zuidstation in Brussel, wou het wapen naar eigen zeggen gewoon verkopen. De man zegt dat hij geen deel uitmaakt van een criminele organisatie. Hij zou het wapen toevallig hebben buitgemaakt bij een inbraak in de buurt van Rijssel. Toen de man zag dat het een Kalashnikov was, besliste hij om de trein naar Brussel te nemen om het wapen daar te verkopen. De raadkamer beslist vandaag of hij verder blijft aangehouden. Handelaars in Halle die samen een evenement organiseren kunnen daar voortaan een subsidie voor krijgen, tot €2000. Voorwaarde is dat minstens 3 handelaars samenwerken en dat ze bijvoorbeeld een shopping-event of een zomerbar organiseren. In Halle staan veel winkelpanden leeg. Alle initiatieven om meer volk naar de winkels te lokken die er wel nog zijn, moeten we steunen, zegt schepen Mark de Mesmaker.
2: Een klein evenementje organiseren in de stad, wat meer beleving, wat animatie in de stad om onze zaak te promoten, waarmee ze een breed publiek aanspreken en waardoor de stad ook weer meer gaat beleven en gaat leven, dan kunnen zij voor een deeltje dat inbrengen bij ons.
0: Opvallende cijfers dan uit Brussel, want meer dan 1 op de 2 Brusselaars of mensen die een job hebben in Brussel doen aan thuiswerk. Sinds corona is thuiswerk het nieuwe normaal geworden in Brussel, want in 2019 werkte amper 1/4 van de werknemers in Brussel af en toe thuis. Nu werkt 1/4 van de Brusselaars minstens de helft van de tijd thuis. Permanent thuiswerk is zeldzaam, het gaat om zo'n 2% van de werknemers. En in Freneschool De Zevensprong in Leuven hebben de leerkrachten vandaag in hun les geen getallen gebruikt. Dus ook niet in de les wiskunde. Een symbolische protestactie tegen het beleid van onderwijsminister Zuhal Demir, zegt Els Surmont van De Zevensprong.
3: We hebben het gevoel dat op dit moment alles heel erg meetbaar en controleerbaar moet zijn. En we geloven erin dat leren veel meer is dan enkel dat. En om die andere manieren van leren zichtbaar te maken, hebben we die actie op poten gezet. En er zijn dingen die we inderdaad moeten doen en die moeten meetbaar zijn. Maar er is veel meer dan dat.
0: Een mix van zon en wolken vanmiddag bij zo'n 19 graden. Plaatselijk nog kans op een bui. Ook morgen vaak zonnig en weer wat warmer tot 21 graden. Update uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je zoals altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Dank je, Sonny.
5: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Weet wat er leeft in jouw

0: Talk door No Doubt. En zometeen komt ABBA eraan.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Elke dag telt voor twee.

0: On me. En ook vandaag heb ik een tip voor je voor Open Monumentendag zondag. Dan kan je meer dan 12.000 monumenten gratis bezoeken. En denk bij een monument nu niet meteen aan een gebouw. In sommige gevallen gaat het om iets heel anders. Zoals in Ternat, daar kan je op Open Monumentendag een hopveld bezoeken. Heel goedemiddag, Willy Vermeulen.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent een van de vrijwilligers bij VZ2 Hop ten Bosch. En samen brengen jullie een verdwenen traditie weer tot leven in Ternat. Namelijk het telen van hop.
1: Ja, dat klopt. We zijn al enkele jaren bezig met teelt van hop. Omdat op deze plaats vroeger veel hopvelden stonden. En die zijn allemaal verdwenen nu.
0: Waarom zijn die allemaal verdwenen?
1: Ja, vroeger was het hier een bezigheid van de kleine boertjes eigenlijk. Maar sinds jaren kwam er dus veel meer hop van het buitenland. En daar konden onze mensen er meer tegen concurreren.
0: En dan zijn die hopvelden die er waren verdwenen. En dat is eigenlijk een traditie die ze nu nieuw leven willen inblazen. Jij zet je daar ook voor in. Meer nog zelfs. Jij hebt vrijwillig een stuk grond van jou afgegeven eigenlijk om daar hop op te telen, hè?
1: Ja, dat klopt. De plaats voor een geschikt veld te vinden was niet zo simpel. En ik had een paar stukken weiland. En één daarvan kunnen we nu gebruiken voor een hopveld te zetten.
0: En jij bent de hopmeester van dat hopveld. Wat houdt dat dan juist in?
1: Ja, als hopmeester doe ik dus het dagelijkse werk op het hopveld. Het onderhouden, het bemesten, het kalk strooien. Dus dat is niet alle dagen werk, maar je moet er toch altijd bij zijn. Wij willen ons hop volledig biologisch kweken. Dus dat maakt dat we geen chemische voedingsstoffen geven. Maar wel dus gewoon koeienmest, kalk geven. Dus de dingen die de grond in evenwicht moeten houden, dat moet er wel bij zijn.
0: Het doel is om ook ooit opnieuw Ternats bier te brouwen op basis van de hop van dat hopveld. Hoe dichtbij zijn jullie?
1: Ja, we hebben al momenteel een biertje, een Ternats bier, Gerstternat genoemd. Maar dat wordt gebrouwen door een brouwerij, de Glazen Toren in Erpenmeren. En die brouwen het voor ons. Maar het is nog niet met de hop van onze eigen veld. We hebben al een keer een test gedaan. We hebben een bier gebrouwen. En dat was wel goed, maar het kan nog beter.
0: Het kan beter, oké. Maar daar kan je dus nog geen datum op plakken wanneer we dat kunnen drinken dan.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Het kan zijn dat je 10 keer een bier brouwt en dat je zegt van het is nog niet zoals het moet zijn. En het kan ook zijn dat je van een tweede keer zegt van wauw, dat is het. Ja, dat is brouwen.
0: Ja, dat is brouwen. En dan ook het telen van hop, dat is natuurlijk noodzakelijk daarvoor. Willy, heel veel succes nog met het onderhouden van het hopveld. En nu zondag dus ontvang je een heleboel mensen op Open Monumentendag. Dan leer je hen alles over het telen van hop. En over wat die hopteelt ook ooit betekende voor Ternat. Veel plezier, Willy.
1: Oké, hartelijk bedankt.
2: Radio 2.
0: Als je zondag ook op pad wil gaan op Open Monumentendag en je weet nog niet goed waarheen, kijk dan eens op openmonumentendag.be. Daar kan je kiezen uit meer dan 12.000 gratis activiteiten. En dit is de nieuwe van Bazaar.

0: ooit komt er een dag van bazaar. En ik heb een song klaarstaan die je echt moet horen. Het is de Radio 2 topsong van deze week. Line de Douw en Schaduw van Jezelf.
1: Dit is deze week de Radio.

0: Ze is goed bezig, hè. Line de Douw zakteert. Ze heeft onlangs haar eerste single uitgebracht, Plankgas, die meteen genomineerd was voor VRT Zomerhit. En nu is ze er alweer met haar tweede. En dat is meteen de Radio 2 topsong van deze week. Dit was Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Heel goedemiddag, Hugo.
1: Dag Jana, goedemiddag.
0: Het weer ziet er ook goed uit voor vandaag. Het zonnetje is hier net beginnen te schijnen.
1: Wel ja, deze ochtend kregen we al redelijk wat zon. Hè. Maar ondertussen zijn er toch wel veel stapelwolken ontstaan. En deze namiddag zullen daaruit enkele buien vallen. Die vooral het gemunt hebben zo op de oostelijke helft van onze provincie. Het is wel overal een stuk frisser dan de vorige dagen. Hè. We halen op de meeste plaatsen net geen 20 graden meer. Zo 18, 19 graden, dat zal de max zijn. En we hebben ook te maken met een matige wind uit het westen. Volgende nacht dan gaan die buien er weer helemaal uit. Het zal dus droog blijven met brede opklaringen. Nu, door die opklaringen zal het wel goed kunnen afkoelen, hoor. De minima die gaan zo uitkomen rond een graad of 9. En op het platteland en in de valleien is wat nevel of zelfs een mistbank niet uitgesloten. Morgen donderdag, dan blijft het ook droog. Eerst krijgen we veel zon. In de loop van de dag ontstaan er dan weer heel wat stapelwolken. Maar ja, het is ook rustig met een zwak zuidelijk windje, dus al bij al wel een aangename dag morgen. En ook iets hogere temperaturen opnieuw. Het kan zo'n 21 graden worden, misschien in het Hageland zelfs 22. Vrijdag trekt er dan een zwakke storing over. We moeten dus rekenen op veel bewolking. Dat kan tijdelijk misschien wat licht gedruppel uitvallen, al zullen de hoeveelheden wel beperkt blijven, hoor. Bij opnieuw zo'n 20, 21 graden. En voor het weekend, Jana, ziet zaterdag er voorlopig toch wel de betere dag uit. Met eerst mogelijk wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we brede opklaringen. Dus vrij mooi weer zaterdag wel. Maar zondag, ja, dat blijft een onzekere dag. Het is zo dat een actieve storing boven Nederland zit, maar het is niet duidelijk hoe ver die bij ons zal doordringen. Op beide dagen in het weekend nog altijd 20, 21 graden. En begin volgende week dan stijgen die temperaturen nog ietsje verder door. Het blijft zo'n beetje lichtwisselvallig, maar ja, al bij al dus geen spectaculaire dingen in het verschiet. Dus een rustige herfst tot nu toe, Jana.
0: Een rustige herfst? Wat zeg jij nu? Het is zomer.
1: De meteorologische herfst is op 1 september begonnen.
0: Ah, maar daar doen wij niet aan mee. Ik doe met de... Het is nog volle bak zomer. We gaan er nog van genieten. Dank je wel, Hugo. Tot morgen.
1: Oké, tot morgen. Dag.

0: Dat is nu toch crazy, hè? Wat onze weerman zei, dat de herfst al bezig is. Nee, daar doen we niet aan mee. Het is nog zomer en daar gaan we van genieten. Zometeen met Brahim in Radio 2 Hitmix. Veel plezier!
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
3: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Hey, goedemiddag. Woensdagmiddag, we zijn over de helft van de week. Straks na 1, iemand die al meer dan 40 jaar weet hoe je een goede popsong maakt.
6: Elke dag.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Noorwegen neemt afscheid van koning Harald. En de hete zomer kostte veel levens, maar experts kunnen nog niet helemaal verklaren hoe dat komt. In de Noorse hoofdstad Oslo begint op dit ogenblik de begrafenisplechtigheid van de overleden koning Harald. Harald overleed op 28 augustus, hij was 89. Veerle de Vos.
8: Zo net is de kist met de overleden koning binnengedragen in de kathedraal van Oslo. Op dit moment wordt in het hele land een minuut stilte gehouden. Het centrum van Oslo is hermetisch afgesloten voor de plechtigheid, want het lichaam van Harald is in een processie vanuit het paleis naar de kathedraal gebracht, gevolgd door familie en tientallen staatshoofden en regeringsleiders, bij wie ook de Oekraïnse president Zelensky en de Britse prins William. Ons land wordt vertegenwoordigd door koning Filip en koningin Mathilde. Tienduizenden mensen zijn voor de ceremonie naar Oslo gekomen. Ze kunnen de plechtigheid buiten volgen op grote schermen. Nadien wordt het lichaam van Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder.
7: De 23-jarige Marokkaanse man die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, heeft een opvallende verklaring afgelegd. Hij zegt dat hij het wapen per toeval in handen kreeg. De man verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel. Volgens zijn advocaat had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
9: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was echt verbaasd dat hij heeft een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
7: De tweede verdachte, die vorige week in Brussel-Zuid is gearresteerd, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist later vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Chocolademousse van het merk Alfiero, die gekocht is tussen midden juni en nu, is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. In overleg met het Federaal Voedselagentschap haalt het bedrijf het product nu uit de handel. Wie nog een potje Alfiero chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel voor een terugbetaling. Een besmetting met de listeria-bacterie kan leiden tot klachten die op lichte griep lijken, maar kwetsbare mensen kunnen er zwaar ziek van worden. De olieprijs is opnieuw gestegen tot boven de $100 per vat. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli, vertelt Michael van Drogenbroek.
10: Midden juli piekte de olieprijs ook even net boven de $100 voor een vat. Maar nadien is die prijs gezakt tot $80 begin augustus. Nu, de laatste weken is die olieprijs weer heel snel aan het stijgen. En dat heeft alles te maken met de escalerende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoge olieprijzen betekenen ook hoge prijzen aan de pomp bij ons. Wie benzine 95 tankt, die betaalt nu al maximum €2 en bijna 6 cent. Dat is het hoogste in 4 jaar tijd. Diesel is nog duurder, maximum €2,35 per liter. Maar de dieselprijs stond in april nog net iets hoger. In alle geval, als de olieprijs verder blijft stijgen, kunnen die maximumprijzen bij ons tegen eind deze week ook nog verder stijgen.
7: Experts kunnen het hoge aantal hittedoden tijdens de hittegolven van afgelopen zomer nog niet helemaal verklaren. Er zijn bijna 3000 mensen meer gestorven dan tijdens een normale zomer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gaf zo pas een persconferentie.
11: Er zijn meer mensen overleden dan we ooit eerder hebben gezien bij een hittegolf. Maar bovendien, het blijkt nu dat er ook meer mensen overleden zijn op een bepaald moment dan je op basis van onze gangbare voorspellingen en inschattingen zou verwacht hebben. En we moeten dat proberen te begrijpen.
7: Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte perioden en meestal droog. In het noorden kans op enkele buien en we halen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Peggy. We gaan naar de weg E313 van Antwerpen naar Leumen. Daar vertraag je door een ongeval voorbij Antwerpen-Oost. Daardoor ook op de Antwerpse ring. 20 minuten erbij richting Gent, dat is vanaf Antwerpen-Noord. En 40 minuten richting Nederland vanaf Sint aan de Linkeroever. Naar Antwerpen dan, daar komt er 10 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Kwartiertje op de A12 vanuit Brussel door een ongeval in Wolvertem. Linkerrijstrook is er versperd. En op andere plaatsen zijn er nog wat kleinere vertragingen.
6: Ga van
12: wegenwerken
6: naar
12: rustig wat werken
6: met de trein.

True Blue, Madonna. Ja, die True Blue was een favoriete uitspraak van haar toenmalige man Sean Penn. Dus eigenlijk een beetje een liefdesverklaring aan hem. Van Madonna naar straftalent van bij ons hier in Radio 2 Hitmix. Laura Tesoro staat voor je klaar met Plastic Paradise. Een heel goede middag daar.

0: plekken bestaan.
1: Allemaal door jou, van Bart Peters. Een lied over die angst dat een relatie fout zou kunnen lopen. En kijk, bij Soul Sisters hebben we nog niet eens goed begonnen. Of, jawel. Juist, er wordt al gevreesd dat het gedaan is. That is true, before we started. Dikke hit van bij ons, hè, uit de 90s.

0: genieten dit, hè. Stefanos, goede vriend, is ook aan meegenieten. Stuurt een bericht dat hij straks nog wat gaat gamen na alle voorbereidingen. En Annemie is er ook bij vanuit Sint-Amans. Met een goede middag en ik luister. Lieve Annemie, blij dat je luistert. Zometeen, net op tijd trouwens, want het wordt hier nog een beetje zoeter.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een geweldige Weekwatchers. Tom Bonen is de centrale gast. En muziek krijgt u van Yannick Bovie.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Maar er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Turnova in Turnhout.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
4: Amai.
8: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrim. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer in

0: Koopbundels van Crevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op crevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Crevel, leef beter.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja, het kan anders.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.

Weet jij wat je deed toen je 16 was? Ikzelf, ik zat gewoon nog op school. Maar Gabriella Chilby, die had op die leeftijd dus al mee een wereldhit geschreven. Deze Sweet About Me. En van Sweet About Me naar deze vrolijke noot. Bart van den Bossen, de heuveltjes van Erika in Mezingen.

0: En zometeen vragen we ons af waar we dat aan verdiend hebben. Maar eerst naar de weg. E34 van Westkapelle naar Zelzaten. Daar is door een ongeval in Maldegem de weg deels versperd. Daardoor 10 minuten vertragen. Naar Antwerpen komt er ook 10 minuten bij. Dat is op de E17 beter vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Ranst. Antwerpse ring dan 20 minuten erbij daar. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel dan nog 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Samenwerking betekende trouwens een stevige comeback voor Dusty nadat het een tijdje wat stiller was rond haar. Hey, over schoonvolk over de vloer gesproken. Vorige week zat deze Stan van Samang nog bij Kim de Brie en Oh La La. Vanavond is Kim er natuurlijk opnieuw van 6 tot 8 hier op Radio 2. En kijk, staat helemaal voor je klaar. Stan van Samang met zijn versie van Goeiemorgend, Goeiedag.

0: Blijft echt wondermooi. Zometeen van een goeie dag naar een kleine crush.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
7: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Don't cry for
12: me, Argentina. Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
13: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1+1.

Crush, Jennifer Page. Straf ook wel. Deze werd een gigantische radiohit. Nog voor alles rond de release goed en wel klaar was. En dan Laura Govaerts. Ja, die probeert Italiaans te leren via TikTok. Gewoon wat langer blijven hangen bij Italiaanse filmpjes. En zo hopen dat dat algoritme meegaat. Ja, of dat ook echt werkt, ontdek je met Shema en Xavier. En mens ergeren je niet op VRT.

Ja, vrolijk word je ervan, hè. Beetje folk, maar vooral veel Wim Soutar met herinnering. Heerlijk, wat herinneringen ophalen nu. Met echt een parel uit de 80's. George Harrison.

0: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: DSM.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
9: Nu kunnen we samen lezen.
8: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
10: Kan je nog lang lezen?
9: Denk het wel, hè?
8: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
10: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
9: Gezellig, hè?
8: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
11: Bij gedicht!
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
15: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
17: Ja, ja, het is nog maar woensdag, maar straks na 2 doen we toch even alsof het al vrijdag is. En ik heb daarvoor de perfecte soundtrack voor je klaarstaan.
18: Elke dag, telk voor 2, BNT Radio 2.
19: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Experts kunnen het hoge aantal hittedoden tijdens de hittegolven van afgelopen zomer in ons land nog niet helemaal verklaren. Er zijn bijna 3000 mensen meer gestorven dan tijdens een normale zomer. En dat waren vooral kwetsbare mensen die al ziek of ouder waren, maar ook jonge mensen. De modellen die het aantal doden in die weersomstandigheden proberen te voorspellen, bleken niet te volstaan. Dat zegt dokter Koen Blot van Gezondheidsinstituut Genzano.
20: In het warmste weekend, waarbij dat de vochtigheid heel hoog was, de temperatuur heel hoog was en de ozon heel hoog was, rond 27, 28 juni, zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn die niet opgehelderd zijn.
19: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat mensen beter en gerichter worden gewaarschuwd wanneer het te warm wordt.
21: Een belangrijke aanbeveling vind ik dat je moet echt op voorhand klaarzitten om wel bepaalde groepen in de samenleving snel te bereiken met de goede boodschap. Toen we de eerste vaccinatiecampagne tegen COVID lanceerden, hebben we meteen de meest kwetsbare mensen vooraan gezet in de vaccinatie. Maar we wisten die mensen ook zijn. We wisten wie ze waren, we wisten waar ze woonden. Dat is wat je eigenlijk ook moet doen met een hittegolf.
19: In Noorwegen is een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de begrafenis van koning Harald, die overleed op 28 augustus. Rond deze tijd is in Oslo de begrafenisplechtigheid afgelopen voor de overleden koning. Die is bijgewoond door tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. Opmerkelijke gast is de Oekraïense president Zelensky. Ook ons koningspaar is in Oslo. En zo meteen wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar de koninklijke crypte. De overleden koning wordt opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Europese Commissie gaat steden helpen om strenger op te treden tegen Airbnb of andere platformen waarop je vakantiewoningen kan boeken. Want nu is het voor lokale inwoners soms bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Europa heeft nu een nieuw juridisch kader klaar. Als er in bepaalde wijken te weinig betaalbare woningen zijn door een wildgroei aan Airbnb's, dan mogen de lokale besturen verbieden dat daar nog woningen voor een korte termijn verhuurd worden. De lidstaten en het Europees Parlement moeten dat plan nu wel nog goedkeuren. Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte perioden, meestal droog. In het noordoosten wel kans op enkele buien en we halen tot 19 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
17: Dankjewel Peggy. Nu naar de weg samen, naar Antwerpen. Een kwartier erbij daar op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de E19 van Sint-Joop. Op de E313 daar nog wat hinder door een ongeval voorbij Wommelgem. Op de Antwerpse ring dan 25 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Annalien en Borgerhout. Op de binnenring dan rond Brussel nog 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
4: Radio 2 Hitmix.
17: Ja, we doen even alsof het vrijdag is. The Cure, die gaat ons daarbij helpen zometeen. En Luna, die staat ook voor je klaar met haar nieuwe schoonzoon. Ja, word je vrolijk van. Goedemiddag.

Oh la, dit hier. Annie, are you okay? Ooit afgevraagd wie die Annie eigenlijk is voor Michael Jackson het hier in Smooth Criminal over heeft. Het is geen echte vrouw. Nope. Het is de oefenpop die gebruikt wordt om te leren reanimeren. Voilà, zo weet je dat ook. Dit is Michael.

0: Lando bij Lando. En als je lang genoeg blijft dansen, dan struikel je zo meteen vanzelf wel ergens binnen. Let op.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jan?
13: Ja?
12: Jan?
13: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord.
13: Ja, tuurlijk dat.
12: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
11: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Knaldi!
15: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Elke dag telt voor 2.
17: Radio 2.
18: I love it.

0: Genieten van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zometeen ook genieten van een vriend die jarig is. 74 jaar jong is hij geworden. Dave Stewart van uiteraard Eurythmics. En Sweet Dreams krijg je zo na dit. Eerst even naar de weg samen. Antwerpen, daar komt er 10 minuten bij intussen. Even kijken, een update op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313. Daar dan weer hinder door een ongeval voorbij Wommelgem. Antwerpse Ring dan, daar komt er ruim een half uur bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Antwerpen-West is 1 rijstrook dicht. Het komt daardoor een ongeval. In richting Gent een kwartiertje tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Buitenring rond Brussel, daar 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. Alleen op de E34 van Antwerpen naar Zeilzaten, daar is het nu uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de afrit Kemzeke.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: lijkt steeds meer op jou.
1: Alles over deze monsterhit van Stef Bos hoor je in seizoen 2 van Wereldhits van bij ons op VRT Max. Zometeen trekken we even richting Texas met Beyoncé.
2: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
3: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
2: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
3: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
2: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
3: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. In de disco.
8: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
9: Draai een keer in het rond.
8: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
10: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar?
13: Let's go!
12: Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
14: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
15: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
16: Amai, dat valt mee.
15: Waarom?
16: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
15: Ja, en?
16: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
15: Ah ja.
16: Kijk, wordt net weggesleept.
15: Oh nee.
17: Amai.
18: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
20: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
21: Mama, snap jij iets van die passé composé?
22: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
19: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
23: Volkswagen.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Elke dag telt voor 2.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Beyoncé.
1: I'll be damned if I cannot dance with you.
2: Texas Hold'em.
1: Baby, pour that sugar and liquor on me too.
3: Spurs, Spurs, boots.
2: Zeg.
1: Solagenic, photogenic,
2: shoot. Benne. Gem, zou dat in de buurt van Texas zijn? Zou kunnen, hè? Maar we hebben niet veel tijd meer om het uit te zoeken. Vrienden, doe dat vooral. Peter van der Veire, 24 jaar ochtendradio, geeft daarom een nieuw bed weg. Luister naar de tips en goeiemorgen, morgen kraak de code en speel mee via Radio 2 op VRT Max. Wie weet, sta jij nu vrijdag in de finale en ga je lopen met dat bed?

Leuk om te zien. Berichtje van Christa die aan het sporten is. Dat sporten, dat gaat zo veel beter gaan. Met Evan Max, die komt eraan. Kings and Queens. Maar eerst even terug in de tijd met deze.

Kings and Queens. En van Max, en eentje die al 46 jaar lang meegaat. Fisher Z met So Long, net voor het nieuws van 3 voor jou.

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Op

0: Elke dag telt voor twee.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Tijd gaat vooruit, hè. Zometeen na drie beginnen we met een dame die vindt dat de mannen ook wel eens wat applaus verdienen. En wel, ik kijk er nu al naar uit, ja.
3: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
4: Het is drie uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Ninove in Oost-Vlaanderen hebben agenten vanmorgen een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. 11 mensen zijn opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand vonden de agenten een volledig ingerichte fabriek waar zo'n 1,3 miljoen illegale sigaretten per dag gemaakt en verpakt werden. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd. De douane stevend af op een recordjaar voor de ontmanteling van illegale tabaksfabrieken in ons land. Dit jaar zijn er al 11 opgerold. Experts kunnen het hoge aantal hittedoden tijdens de hittegolven de voorbije zomer in ons land nog niet helemaal verklaren. Er zijn deze zomer bijna 3000 mensen meer gestorven dan tijdens een normale zomer. Meer uitleg door Helene van der Beke.
5: De hete zomer kostte veel levens van ouderen en van jongeren. Maar we tasten nog in het duister over het dodelijkste weekend, zegt dokter Koen Blot van Cienzano.
6: Op die dag zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn.
5: Factoren zoals de gezondheidstoestand, airco en of je alleen woont. De Risk Management Group formuleert nu aanbevelingen zoals gerichte communicatie. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
7: Om wel bepaalde groepen in de samenleving snel te bereiken met de goede boodschap. Niet alleen oudere mensen, maar bijvoorbeeld ook sporters, ouders van kleine kinderen.
5: De minister wil tegen mij een plan af hebben.
4: De Europese Commissie gaat steden helpen om strenger op te treden tegen Airbnb of andere platformen waarop je vakantiewoningen kan boeken. Want nu is het voor lokale inwoners soms bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Europa heeft nu een nieuw juridisch plan klaar. Als er in bepaalde wijken te weinig betaalbare woningen zijn door een wildgroei aan Airbnb's, dan mogen lokale besturen verbieden dat daar nog woningen voor een korte termijn verhuurd worden. De lidstaten en het Europees Parlement moeten dat plan nu wel nog goedkeuren. En in Servië heeft president Vučić het parlement ontbonden. Op 25 oktober komen er vervroegde verkiezingen. Vučić is een populistisch politicus die de afgelopen 12 jaar afwisselend president of premier was en heel wat macht naar zich heeft toegetrokken. Ook nu wil hij opnieuw premier worden. Er is veel protest tegen dat behoud van macht en tegen de corruptie in het land. Deze week nog was de Europese Unie niet te spreken over het feit dat de veroordeelde oorlogsmisdadiger Radko Mladic met grote militaire eer werd begraven. Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode en meestal droog. In het noordoosten kans op enkele buien en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Peggy. Nu naar de weg en daar even kijken als de computer wil. Ja. Wil hij? Ja, hij wil. Antwerpse Ring, bijna een half uurtje extra daar richting Nederland tussen Sint-Annelinck-Roever en Borgerhout. In Antwerpen-West is één rijstrook dicht door een ongeval. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten, daar is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de afrit Kemzeke. Je vertraagt naar Brussel op de E411 in Overijse, door een ongeval is dat. Buitenringen om Brussel, daar komt er dan weer 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring gaat het traag tussen Stroombeek en Vilvoorde. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
8: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Radio 2.
10: Radio 2 Hitmix.
9: Brahim.
2: Net na drie, misschien eentje die je nog kent uit Footloose. Denise Williams met Let's Hear It for the Boy. En daarna Stella Lefty. Met Boston.

Niet naar Boston, wel naar Italië. Marianne uit Brugge stuurde net een bericht door via Radio 2 VRT Max, de app. Dat ze morgen vertrekt al, ja, met beste vriendin dus naar Italië. Zometeen genieten we alweer een beetje van de weekends met Save Your Tears. Maar eerst per spoor nu, Guus Meeuwis en Vagant.

0: Leuk bericht ontvangen hier. Carina de Koning, die ook aan het meegenieten is van alle fijne muziek. Ja, hey, dankjewel om mee te luisteren en mee te genieten met heel veel liefde. Zometeen eentje voor iedereen die graag nog een beetje blijft dromen. Hoor je naar dit.
1: Architecten, vakmensen, vrijwilligers.
2: Ze werken elke dag in de schaduw van onze kastelen, torens, kerken en parken.
1: Bij hen zijn onze monumenten in bijzonder goede handen.
2: Je kan het zelf ontdekken, nu zondag tijdens Open Monumentendag.
1: Meer dan 900 locaties in gaststad Kortrijk en heel Vlaanderen.
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag voor de perfecte voorbereiding met de beste hotspots in jouw buurt.
1: Meer info op openmonumentendag.be.
3: I got my first real six string.
4: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Yeah, yeah. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
5: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
8: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
16: Keukens op de
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Supertramp. Dreamer. Ja, wegdromen, dat gaat sowieso lukken op 8 november. Want dan is het van je. Radio BNE, The Red Pack live in concert. Best of Christmas. Ja, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En het is voor de allerlaatste keer. Ja, onder andere Helmut Lotti, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel en meer waanzinnige kleppers van bij ons staan er. En jij moet er ook bij. Je wil die laatste echt niet missen. Dus scoor snel je tickets. Doe je op VRT Max bij Radio BNE. En van alle crooners, nu naar nog zo'n hitmaker uit Nederland. Frank Boeien staat voor je klaar met Koud in mijn hart.
1: Radio 2 Hitmix.

0: Ja, straf hè. Ze begint eraan dit weekend aan die concertreeks in Parijs. Céline Dion net met I'm Alive. En zo meteen, oh la la la la la la. Vrijheid die ineens nogal zoet klinkt. Komt eraan na dit, want eerst gaan we even samen gaan kijken op de weg daar. Antwerpse Ring komt er 1 uur bij nu richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. In Berchem, 3 rijstroken zijn er afgesloten door een brandend voertuig. Maak er een reddingsstrook richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. E34 dan, van Antwerpen naar Zeilzaten, daar is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de afrit Kemzeke. Buitenring rond Brussel, daar komt er 10 minuten bij. Filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Binnenring, daar gaat het traag tussen Stroombeek en Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

kan je niet op stil zitten, hè. Goh, lala. Plezant dit. Sweet Freedom van Michael McDonald. Ja, en vrij zijn, dat is altijd fijn. Maar iemand die een beetje op je let, dat is ook fijn. Marco Schuitmaker nu. Engelbewaarder.

0: Zometeen worden we verliefd, alleen niet op iemand van deze planeet.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er uiteraard opnieuw met een geweldige Weekwatchers. Tom Bonen is de centrale gast. En muziek krijgt u van Yannick Bovie.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Maar er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Turnova in Turnhout.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Zondag 13 september zwaaien meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
8: Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels.
11: Natuursteen.
12: Parket. Impermo.
13: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Frau Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

Uit 1997, Fell in Love with an Alien van de Kelly Family. Singer-songwriter George Ezra, die krijg je nu met Shotgun, ontstond trouwens tijdens een roadtrip door Australië.

grote vreugde van Gislijn vanuit Erpenmeren. Bericht gestuurd. Merci. Love it. Dana Winner. Prachtige nieuwe single weer. Hè? De stilte van de stad. Al 35 jaar. Glasbak maakt ze carrière en muziek. Top. Ik zie dat er ook iemand hulp nodig heeft. Dat is Erika, die is de kast aan het uitkuisen. Ik heb wat pit nodig. En wel pit in de vorm nu van King Love.

Wauw. Tijd vliegt, jongens. Al bijna 4 uur. Jouw spitsvriend David van Ottegem staat weer voor je klaar. Maar mag je nog eentje cadeau doen. Zo net voor het nieuws van 4. En het is ook nog zo'n plezante meezinger. Amy Winehouse krijg je van mij nog met

0: vanavond op VRT1.
1: Ik moet ook zeggen, ik ben altijd blij als een escorte iets gedaan is. Maar ik kan daar bijvoorbeeld naartoe gaan en me minder goed voelen. Ik ga me altijd super voelen daarna.
0: Op VRT1 zie je het verhaal van mama's die ook sekswerker zijn. In Crystal. Op VRT Canvas zitten Xavier Taverne en zijn gasten klaar voor De Afspraak. Of geniet op VRT Max van de volledige thrillerserie De Veil. Veel kijkplezier straks.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
7: oh,
8: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een haal.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
12: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
14: Kan je nog lang lezen?
13: Denk het wel.
12: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
12: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
15: Bij gedacht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
16: Brahim spurt nu rechtstreeks naar de supermarkt voor de verspromo van de week. Een gezonde jongen. Ik hou je ook graag weer gezelschap tijdens de avondspits. Welkom erbij.
17: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
18: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Ninove in Oost-Vlaanderen hebben politie en douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. 11 mensen zijn opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand vonden de agenten een volledig ingerichte fabriek waar elke dag meer dan 1 miljoen sigaretten werden gemaakt en verpakt. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar heeft de douane al 12 fabrieken van illegale sigaretten en roltabak ontmanteld. Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
19: Het is bijzonder lucratief en ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
18: In Overasselt, een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland, heeft de politie nog verschillende vuurwapens gevonden. Overasselt is de plaats waar begin vorige week tientallen gewapende mannen 's nachts de boerderij van een drugscrimineel bestormden. Ze schoten daarbij een bewaker dood en ook 2 politiemensen raakten gewond. Sindsdien zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Nu heeft de politie bij een nieuwe zoekactie nog vuurwapens gevonden, die goed verstopt zaten zaten in de buurt van een basisschool. Hoeveel het er precies zijn, wil de politie niet zeggen. De Europese Commissie wil de regels rond openbare aanbestedingen grondig aanpassen. Niet alleen de laagste prijs is het belangrijkste, maar ook de kwaliteit moet voortaan een rol spelen. Heidi van Rompuy legt uit.
13: Bij zo'n openbare aanbesteding kunnen bedrijven via een open procedure een offerte indienen om een opdracht binnen te halen bij een overheid of een publieke instelling. En nu is het vaak zo dat wie het goedkoopst is de opdracht binnenhaalt. Maar net dat wil de Europese Commissie veranderen. Het basisprincipe zou dan worden dat de kwaliteit van het product ook veel meer zal doorwegen in combinatie met de prijs. En dat zou dan in het voordeel moeten zijn van de Europese bedrijven, want die hebben het nu vaak moeilijk om de goedkoopste te zijn. De lidstaten en het parlement moeten zich er nu nog over buigen.
18: In Noorwegen is de overleden koning Harald bijgezet in de koninklijke crypte in Oslo. Dat gebeurde tijdens een privéceremonie. Eerder namen de Noren massaal afscheid van hun voormalige koning in en aan de kathedraal van Oslo. Tienduizenden mensen volgden de plechtigheid op grote schermen. Na afloop van de dienst vlogen 4 straaljagers over de stad in een bijzondere formatie. Tijdens de zogenoemde Missing Man steeg een vliegtuig op uit de formatie als symbool van het verlies binnen de koninklijke familie. Straks verschijnt de nieuwe Noorse koning Håkon op het balkon van zijn paleis om het volk te groeten. Vanmiddag afwisselend opklaringen en bewolkte periode, meestal droog. In het noordoosten wel kans op enkele buien. En we halen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Dankjewel Peggy. En even naar Mona nu voor de files.
15: Het is al heel stevig op de Antwerpse ring. Daar verlies je nu 1 uur naar Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. In Berchem zijn 3 rijstroken afgesloten door een brandend voertuig. Maakt daar dus zeker een reddingsstrook. Richting Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 10 minuten. Tussen Waaslandhaven-Noord en de Tijsmanstunnel. In Antwerpen is op de singel richting Zuid of richting de Amerika-Lei ook een ongeval gebeurd ter hoogte van de Plantinpoort. Richting Antwerpen, door die drukte lang aanschuiven, 40 minuten vanaf Kruijbeke, 25 vanaf Melzelen, een kwartiertje vanaf Antwerpenhaven, 10 minuten bij vanaf Kontich en toch 25 minuten al op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E34 van Antwerpen naar Zeldzaten is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen, die vind je aan de afrit Kemzeke. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek, komt door een ongeval links. Op de binnenring gaat het trager tussen Stroombeek en Vilvoorde en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
16: Ja, dat is toch al stevig.
20: Radio 2 Spits.
21: David van Oortegem.
16: Zou jij je ijscellen laten invriezen als het gratis was, Mona?
15: Ja, zeker.
16: Ja?
15: Ja.
16: Oké, okay, moet er niet te lang over nadenken precies. Nou, ik vraag er mij een reden. Radio 2. Want er is nieuws over. Dat hoor je straks in deze Radio 2 Spits. Welkom. Maar we beginnen met het beste. Tina Turner.

0: altijd leuk om te horen. En Mona, waarom antwoord je zo snel ja op de vraag, zou jij je eicellen laten invriezen als het gratis is?
1: Ja, als het gratis is, sowieso. Allee, ik bedoel, ja, het is een onderwerp dat bij ons echt leeft. Dan een klein beetje oudere vriendinnen die daarover nadenken, die het ook doen. Het is vrij duur. En je weet nooit wat er allemaal nog gebeurt als je tussen je 35 en 40 of zelfs een beetje ouder bent. Hmm. Denk ik dat wel handig is.
0: Is het ook om te kunnen focussen op de carrière eerst en dan pas later te kiezen?
1: Nee, bij mijn vriendinnen is het eerder omdat de juiste partner nog niet gepasseerd is. Of vrouwen, vriendinnen van 32 die net gebroken hebben met hun vorige relatie. En die dan denken van ja, binnen de 2 jaar vind ik nu toch niet de man van mijn leven.
0: Kan al even duren.
1: Ja, of dan iemand die een veel jongere partner heeft. Mm. Die 34 is en dat, ja, dan is dat ook wel een beetje moeilijker. Dus bij ons is het eerder zo de partner.
0: Ik vraag het met een reden, want de Spaanse voetbalsters kunnen hun eicellen voortaan gratis laten invriezen, zodat ze nu hun carrière niet hoeven te onderbreken en pas later kunnen beslissen om moeder te worden. De Spaanse voetbalbond zal alle kosten op zich nemen. Baanbrekend wordt het genoemd. En ja, we gaan straks ook eens horen wat onze Belgische voetbalvrouwen daarvan vinden. Ja, is het een manier om vrouwen meer vrijheid te geven? Eh? Of legt het net extra druk op vrouwen om hun carrière voorrang te geven? Maar ik hoor van jou dat het ook is omdat ze denken van ja, het zal nog lang duren voor ik aan een nieuwe partner
1: raak.
0: Ja,
1: dat kan, hè. Dus als, als die voetballers het zo voor hebben, allee, dan is het wel leuk natuurlijk dat ze dat bij een job krijgen.
0: Ja. Maar dat is de Spaanse voetbalbond dat gratis aanbiedt, vind je dat oké?
1: Ik vind het wel een beetje dubbel, omdat dan zo wel een beetje is van ah ja, blijf dan nog maar een beetje langer bij ons voetballen en het neemt de keuze dan toch precies een klein beetje af.
0: We gaan straks vragen aan Imke Courtois.
1: Ja,
0: ik denk dat
1: benieuwd.
0: Ze daar ook wel een mening zal over hebben. Radio 2 Spits.

Ja, en waarom horen we Belgica niet? Of Kevin De Bruyne in dit lied? Of Thibaut Courtois? Er is trouwens nog nieuws over hem, want de kogel is door de kerk. Thibaut Courtois past voor de komende Nations League-campagne. Courtois is 34 en wil wat vaker rust inbouwen. Voor de voorrondes van het EK volgend jaar wil hij wel terug zijn. Gisteravond speelde hij nog een glansrol bij Real Madrid. Die wonnen in de Champions League met 2-1 tegen Inter. En die wedstrijd werd ook even politiek, want je hebt het misschien gezien, maar fans van Real Madrid staken vlak voor de wedstrijd de vlag van Ceuta in de lucht. Die Spaanse enclave die een massale toestroom van migranten over zich heen kreeg. En ze riepen dat Ceuta niet te koop is. Ja, de migratiecrisis in het Spaanse Ceuta heeft dus nu ook de tribunes van de UEFA Champions League bereikt. Er zijn trouwens meerdere Spaanse voetbalclubs die de voorbije dagen al

0: zal misschien in de toekomst minder nodig zijn om met twee dat spel te spelen, stuurt hij Christian uit Antwerpen hier ook, als we alles kunnen laten invriezen, zoals eicellen en misschien ook zaadcellen en dan een artificiële baarmoeder. En ja, zo kunnen we alles met technologie oplossen, alle biologische beperkingen. We hebben het zo dadelijk over.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga tot aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vurig.
1: 50 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je houd.
1: Samen met Radio 2.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg, kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt?
8: Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hey, hey.
12: Radio 2 Spits.
11: Radio

Sube me la radio. En betekent dat zet de radio stiller, zet de radio harder of zet de radio uit? Wat denk je? Stomme vraag. Harder natuurlijk. Mag nu zeker ook voor de volgende song en meezingen is ook toegelaten.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Dit klinkt al een beetje alsof het weekend voor de deur staat. Onthoud dit nummer misschien voor overmorgen. Radio 2 Kickstart Weekend. Op vrijdag kan je je eigen weekendplaten aanvragen tussen 1 en 3. Nee, tussen 1 en 4 zelfs.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2.
0: Nog even geduld. Het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Er is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem is gisteravond een appartementsgebouw geëvacueerd na een ontploffing. Bij de explosie raakte de inkomdeur van het appartementsgebouw beschadigd. De politie gaat uit van kwaad opzet. Niemand raakte gewond, maar voor alle zekerheid moesten zo'n 30 bewoners hun flat uit. Ze werden een tijdje opgevangen in een café in de buurt. In Herent is vannacht een dronken bestuurder met zijn auto tegen de gevel van bakkerij Au Flan Breton gereden. Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar, maar er is wel veel schade. De bakkerij is vandaag gewoon open, al moeten klanten nu via de achterdeur.
3: Ja, we zijn schrikken zeker. Om 2 uur in de nacht worden we wakker gebeld dat er een auto is ingereden in de winkel. Politie en brandweer waren ter plaatse. En er is redelijk wat schade, maar wij blijven positief. Het zonnetje schijnt, de producten zijn vannacht gemaakt. Wij blijven open, we laten ons niet kennen. En iedereen is welkom, niet langs de voorkant, maar langs achteren.
2: In Tieltwingen zijn twee vrouwen uit Sint-Truiden opgepakt na een reeks winkeldiefstallen op het Gouden Kruispunt. De vrouwen viseerden 5 winkels en gingen er aan de haal met parfums, cosmetica, kleding en schoenen. Het was een winkelbediende die de politie verwittigde. Die kon hen oppakken en vond in hun auto nog verschillende andere gestolen spullen terug. Vrijdag moeten de vrouwen voor de raadkamer verschijnen. In afwachting dragen ze een enkelband. In Halle vraagt de oppositiepartij Vooruit dat de scholen met carnaval kunnen dichtblijven via een zogenoemd burgemeestersbesluit. Vanaf dit jaar zijn de facultatieve verlofdagen op school geschrapt. In Vilvoorde en Sint-Lievenshouten willen de burgemeesters ervoor zorgen dat kinderen en leerkrachten op de maandag van de jaarmarkt toch nog vrij krijgen. Ze verwijzen daarvoor naar de veiligheid. Dat zou in Halle ook kunnen, zegt gemeenteraadslid Mark Snoek.
4: Bijvoorbeeld het veiligheidsdorp van carnaval, waar dat de politie, brandweer, Rode Kruis, iedereen verzameld zit in een school. En dus lijkt het mij ook wenselijk dat die school die dag geen les geeft natuurlijk. Het is een zeer groot feest, het bestaat ook al zeer lang en het behoort een beetje tot het DNA eigenlijk van onze stad.
2: Burgemeester Eva de Mesmaker wil de opties binnenkort bespreken op een overleg met de Halse scholen. En in Brussel is het eerste deel van een nieuwe fietssnelweg geopend, of cyclostrade zoals ze in Brussel zeggen. Het gaat om een veilig fietstraject van zo'n 6 kilometer tussen Anderlecht en Laken. De route maakt deel uit van een groter netwerk van fietssnelwegen in ons land. De werken hebben bijna 8 miljoen euro gekost. Een mix van zon en wolken vanmiddag bij zo'n 19 graden. Plaatselijk is er kans op een bui nog. Ook morgen vaak zonnig en weer wat warmer tot 21 graden dan. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van 14 Nieuws.
0: En de files, Mona, waar staan die?
5: Heel erg druk rond Antwerpen. Dus op de Antwerpse ring verlies je nu 1 uur richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten door een brandend voertuig. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Gent 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Tijsmans-tunnel. En in Antwerpen is op de Singel richting Zuid, richting de Amerikalei ook, een ongeval gebeurd ter hoogte van de Plantinpoort. Richting Antwerpen 1 uur en 10 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke. Een half uur vanaf Melzele, 20 minuten vanaf Antwerpenhaven, 25 vanaf Kontig en goed uitkijken in de Kruibekstunnel, want daar staat een defect voertuig rechts. En dan nog 20 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten file golven tussen Sint-Steven, Zwolle en Jette. Ook op de binnenring gaat het beter. Een klein beetje trager rijden tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: Radio 2.
6: Elke dag telt voor 2.
0: En als je ergens een benzinestation tegenkomt, ik zou ook nog maar eens gaan tanken, want ik hoorde Michael van Drogenbroek in het journaal zeggen dat die benzineprijs die nu al een recordhoogte bereikt heeft, toch misschien nog wel verder zal kunnen stijgen deze week.

0: Suzanne en Freek, slapeloosheid. In Goedemorgen Morgen heb je al heel wat tips gehoord om goed te slapen. En dat een harde matras iets typisch Belgisch is bijvoorbeeld. Ja, het is belangrijk om goed en voldoende te slapen. Zeker voor wie vroeg uit de veren moet, zoals DJ Peter.
1: Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal en daar rechtdoor en naar links. En dan moet ik daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goedemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
7: Lease wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja! Yeah.
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja.
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja!
13: Maar ja.
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die broodlozen nu, hè?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen.
19: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
21: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Kylie Minogue, give me just a little more time. Dat denk je misschien ook als vrouw. Geef me nog wat even tijd om moeder te worden. Wel, voor de voetbalsters van de Spaanse nationale ploeg is dat nu perfect mogelijk. Want de Spaanse voetbalbond heeft het voor hen geregeld gekregen om hun eicellen voortaan gratis te laten invriezen, zodat ze hun carrière niet hoeven te onderbreken voor kinderen. Het is een primeur, baanbrekend. Imke Courtois, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat denk jij van dit nieuws?
1: Ik ben blij dat er over nagedacht wordt. Hè. Dat is wel, denk ik, goed, want er zijn steeds meer meisjes die hun carrière wel degelijk durven onderbreken, zonder de angst te hebben dat ze dan echt gedropt worden. Dus dat is positief dat ze mee willen denken. Uiteraard is er altijd een maar. De maar schuilt vooral in, ik hoop niet dat dit de gouden standaard wordt en dat er dan een soort van stigma komt over meisjes die dan op 28 jaar of 31 jaar in leeftijd er wel voor kiezen om dan al een kindje 9 maanden lang te dragen en mama te worden om nadien weer een carrière op te pikken. Dus dat is een klein beetje mijn vrees van als het de bewuste keuze is van een speelster, het wordt gefinancierd keigoed, maar het is gewoon een optie. Het moet zeker niet aangemoedigd worden of zo.
0: Ja. In hoeverre leeft dit thema bij onze nationale voetbalvrouwen, Imke, denk je?
1: Ik denk dat dat sowieso wel nieuws is dat opgepikt wordt en dat zeker wel besproken zal worden aan eettafel of dergelijke. Mm-hmm. Dus ik denk dat er sommige meisjes wel blij gaan zijn met die optie, want ik zeg het niet, iedereen wil zijn carrière meteen ofwel beëindigen ofwel onderbreken.
0: Ik hoor jou daar ook onderbroken worden.
1: Ja, inderdaad.
0: Is dat jouw dochter? Is dat Max?
1: Dat is Max, mijn dochtertje. 1 week school is gelijk aan al meteen 2 dagen ziek zijn. Dus voilà, dat is gewoon niet thuis bij me.
0: heb jij dat ooit overwogen om dat te doen, dat invriezen? Want we hoorden van Mona van het verkeer daarnet ook. Heel veel jonge vrouwen denken erover na om dat te doen. En denken van, waarom niet? Ook al omdat ze misschien tijd nodig hebben om de juiste partner te vinden. En niet willen dat het te laat is dan.
1: Ik heb het nooit zelf actief overwogen, maar neem niet weg dat ik nu, en met misschien ook een beetje moederschap en ook wel weten welke risico's eraan verbonden zijn, want dat is het een klein beetje. Je wordt in je twintiger jaren sta je niet stil met het feit dat het niet altijd zo evident is om een gezond kindje of een kindje al dan niet op de wereld te zetten. Dus ik zou het zeker wel overwegen. In functie van mijn carrière vrees ik dat ik wel altijd voor moederschap gegaan zou zijn. Wat is voor mij echt belangrijk. Maar misschien wel een andere kleine primeur. Ik speel dus nog een laatste keer een EK voetsal. En de KBVB heeft er wel voor gezorgd dat ik haar kan meenemen. Met uiteraard babysit en dergelijke. Maar ook daarin zetten ze eigenlijk wel stappen dat een jonge mama relatief snel kan terugkeren en de zorg van een kind kan verder zetten als je weg zit in het buitenland.
0: Ah, goed toch?
1: Dus dat moet zijn. Oh. Ja, absoluut. Yeah.
0: Dus, dat zijn wel stappen die daar gezet worden ook.
1: Maar ja, tuurlijk. Ja. Ik kan het toch niet bedenken dat een... transfereer het eventjes naar de mannen. Dat een topspeler zoals Messi moet gaan nadenken. Die kunnen geen kinderdagen, maar gewoon het idee van... Ja, wat ga je doen? Ga je verder topvoetballer zijn? Of ga je toch stoppen en papa zijn? Dat is een keuze die zij niet hoeven te maken. Maar als de vrouwelijke speelster is dat wel geen evidentie.
0: Ja, inderdaad. Maar die Spaanse speelsters zijn er zelf ook heel gelukkig mee. Die zeggen inderdaad, we hoeven die keuze nu niet meer te maken. En we kunnen eerst professionele sport beoefenen en dan later mama worden. Dat is gemakkelijk. Je zou zelfs kunnen denken, waarom zouden niet alle werkgevers die mogelijkheid moeten aanbieden aan vrouwen?
1: Ja, ik weet het, maar voelt je het gevaar ook niet?
0: Ja, toch wel. Je hebt er mij bewust van gemaakt, Imke.
1: Ja, zo als je inderdaad zegt van... wij betalen het als je het laat invriezen. Wacht nog maar totdat je 40 of 41 bent. Want er zit een gezond eitje aan het wachten daar. Dus altijd gevaarlijk zo'n zaken hoor. We moeten er echt over nadenken.
0: Maar je hebt ons aan het nadenken gezet. Imke Courtois, dank je wel in ieder geval om er even bij te komen.
1: Ja, graag gedaan. Ik ga hier mijn dochter verder aan.
0: Zeker, groetjes daar.

0: schreeuwen. Kleinmans en Van Geel schreeuwen. En nu gaan we even luisteren naar weer Bram. Die vanavond ook in de afspraak te zien is.
1: Ja, klopt. Ja,
0: over
1: klopt.
0: Een film.
1: Over een film over een weerman. Een weerman uit de Tweede Wereldoorlog. Pressure heet de film.
0: Die een beetje ons aan jou gaat doen denken wanneer we die film gaan bekijken.
1: Ja, ik ben ook militaire weerman geweest. Ik heb soortgelijk werk mogen doen voor Defensie. Dus ja.
0: De weerman in die film heeft dus die D-Day met een dag uitgesteld.
1: Ja, het gaat over Group Captain James Stack. Dat is de Britse weerman die Eisenhower heeft overtuigd om die D-Day, de landing in Normandië, uit te stellen met één dag. Het was gepland op 5 juni, omdat dan de maan zou een volle maan zijn geweest, dus voldoende licht op het strand. Springtij ook, dus het strand zou dan vrij kort zijn geweest. Dus 5 juni was de geplande datum. Maar dankzij de voorspelling van James Stack en dankzij het feit dat Eisenhower heeft geluisterd naar deze Brit, hebben ze de landing met één dag uitgesteld. En gelukkig maar, of er zouden nog veel meer doden zijn gevallen.
0: En in die tijd, je zei het daarnet, er waren geen weermodellen, niks.
1: Nee, totaal niet.
0: Overtuigingskracht hebben dan die.
1: Ja, hoe er toen werd gewerkt, er werd aan analogie gedaan. Dus er werd gekeken, hoe is de weersituatie nu? En hebben we ergens in het verleden ook al dezelfde situatie gehad? Wow. Ja, dan gingen ze dan opzoeken in het archief van, dit komt er ongeveer mee overeen. En toen is er dat gebeurd. Ja. Dan zal dat nu ook wel in die richting gaan. Dus de weervoorspellingen waren nog onbetrouwbaarder dan nu.
0: Oké, probeer het dan nu ook
1: eens. Ja, ik ga
0: het
1: toch proberen. Ja. Wel, ik weet dat er nog altijd een aantal buien zullen zijn. Vooral in het oosten van het land. Hè. Dus Antwerpen, Limburg, daar kregen ze echt al wel de volle lading met momenten. Een paar donderslagen hoorden er ook al bij. En ook in de komende uren blijft dat nog het geval. Hè. Vooral in het oosten van het land nog een aantal buien. Die gaan dan verdwijnen. Met onze satellieten zien we een aantal brede opklaringen aankomen. Dus voor vanavond en vannacht wordt het droog. Wordt het ook vrij fris. Temperaturen liggen tussen 5 en 11 graden. Weinig wind ook. En op vele plaatsen nevel, hier en daar ook wel een aantal mistbanken. Dus morgen wat ochtendgrijs om de dag mee te beginnen. Vrij snel gaat de zon er dan wel doorkomen, maar in de middag vrij veel wolkenvelden opnieuw. Het blijft morgen wel droog, bij een graad of 20, matige wind uit het zuidwesten. En dan gaat het op en af, dus morgen een droge dag, dat wil zeggen vrijdag een regenzone. Zaterdag opnieuw droog weer, zondag opnieuw een regenzone en altijd temperaturen rond 20 graden.
0: Oké, dankjewel Bram, goed gedaan toch.
2: Ga van
3: kijkfilm
2: naar
3: Serieke, kijk eens, hè.
2: Met de trein.
4: VRT Radio 2, top song.
0: Een song die we deze week in de etalage zetten. Komt van Liene de Douw, Schaduw van jezelf.

ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.

0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
1: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
2: Kan jij nog lang lezen?
1: Denk het wel, hè?
0: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
2: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
1: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedacht!
4: Maak elk...
5: Papa, is het nog ver?
4: Momenten, Max.
6: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
5: Stoppen!
6: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
4: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
7: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
8: Volgende halte, 50 jaar metro.
7: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
9: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: De jeugd zou meer boeken moeten lezen voor als we nog eens een PISA-test moeten doen. Hoe kunnen we ze goesting doen krijgen? Ik vraag het straks aan TikToker Timon Verbeek.
12: Elke dag.
11: Want die zit niet alleen op TikTok, die schrijft ook boeken.
13: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belgische rente is nu hoger dan 4% en dat is slecht nieuws voor de begroting. En in Noorwegen is koning Harald begraven. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om te lenen. De rente die ons land betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. En dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar. En dat is opnieuw slecht nieuws voor de begroting, want het tekort is al groot, zegt Sisse Michiels.
14: Om het gat in de begroting te vullen moet de overheid geld lenen. En de rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus voor het eerst sinds heel lang boven de 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente. Miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
13: Influencer Average Rob heeft in enkele uren tijd 1 miljoen euro ingezameld voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patate. Die heeft al vestigingen in Antwerpen en Leuven en de man wil ook een frietzaak beginnen in Oostende, Brugge en Kortrijk. Voor die investering wilde Average Rob geld lenen bij het publiek, een crowdlending. Hij mikte op 500.000 euro, maar dat werd al snel 1 miljoen. Zo'n crowdlending houdt bepaalde risico's in, zo kan je als investeerder je geld deels of helemaal verliezen. In het centrum van Antwerpen zijn 2 speedpedelecs op elkaar ingereden. Een van de fietsers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En mogelijk was er ook nog iemand op een elektrische step betrokken. Dat vertelt Kim Bastiaans van de politie.
15: Om 2:30 heeft zich op de Scheldestraat een verkeersongeval voorgedaan, waarbij 2 speedpedelecs achterin op elkaar zijn ingereden. Een van hen, een man van 52 jaar, die verkeert daardoor in levensgevaar. De andere man raakte gewond. We hebben aanwijzingen dat de bestuurder van een E-step ook betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gebleven. We voeren nu een onderzoek naar de omstandigheden en naar de E-stepper.
13: In Ninove in Oost-Vlaanderen hebben politie en douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. 11 mensen zijn opgepakt. In het pand vonden de agenten een volledig ingerichte fabriek waar elke dag meer dan 1 miljoen sigaretten werden gemaakt en verpakt. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar heeft de douane al 12 fabrieken van illegale sigaretten en roltabak ontmanteld. Francis Adijns van de Overheidsdienst Financiën.
16: Het is bijzonder lucratief en ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
13: En in de Noorse hoofdstad Oslo is koning Harald begraven. De 89-jarige koning overleed op 28 augustus. De plechtigheid werd bijgewoond door tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld, maar ook door tienduizenden gewone Noren. Veerle de Vos.
1: Met een bijzondere flyover boven Oslo markeerde Noorwegen het afscheid van zijn koning. Eén straaljager verliet de formatie van vier en steeg hoog de lucht in. Een verwijzing naar het verlies binnen de koninklijke familie. Eerder was tijdens een plechtigheid in de kathedraal afscheid genomen van de vorst die 35 jaar op de troon zat. In de kathedraal staatshoofden als de Oekraïense president Zelensky en royals als de Britse prins William. Ons land werd vertegenwoordigd door ons vorstenpaar. Na de dienst werd Harald bijgezet in de familiecrypte. De dag werd afgesloten met een balkonscène met de nieuwe koning Haakon, waarna de vlaggen in heel Noorwegen weer werden gehezen.
13: Vanavond op sommige plaatsen kans op wat gedruppel. In de loop van de nacht overal droog en morgenochtend kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna geleidelijk meer wolken en dan halen we 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Mona heeft nog een verkeersupdate.
3: Nog steeds heel veel drukte rond Antwerpen, want op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1 uur. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroeveren en Antwerpen-Oost. Richting Gent zo'n 15 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel en richting Staanbroek 10 tussen Waaslandhaven-Zuid en de Dijsmans-tunnel. In Antwerpen is op de singel richting Zuid of richting de Amerikalei ook een ongeval gebeurd ter hoogte van de Plantinpoort. Richting Antwerpen daardoor lang aanschuiven. 3 kwartier vanaf Kruijbeke, hetzelfde vanaf Meldselen, een half uur bij vanaf Antwerpenhaven, ook vanaf Kontich en nog eens op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E34 richting Knokke verlies je 15 minuten. Dat is tussen Meldselen en Beveren, komt door een ongeval met een vrachtwagen links. Rond Brussel op de buitenring een half uur filegolven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring gaat het trager tussen Groot-Bijgaarde en Jette. In Haaltert is de expressweg richting Nienhoven versperd, komt door een ongeval ter hoogte van de Eigenstraat. Je moet daar over de pechstrook en je verliest er 15 minuten en op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
11: En pas op met die speed pedelecs, hè.
12: Radio 2 Spits.
10: David van Oetegem.
11: Jouw radiostraaljager voor vanavond. Radio 2. Samen met Mona natuurlijk. En onze flyover duurt nog tot 6 uur vanavond met straks ook nieuws dat je zelf kan raden. Dus blijf luisteren gewoon.

0: 5. En deze week is M&M-DJ Laura Govaerts de gast bij Shema en Xavier in de Win-Win podcast. Je zag haar deze dagen trouwens ook in Win-Win op tv op VRT1. Maar wat is nu Laura haar allergrootste ergernis?
1: Het is zo banaal, maar ik kan me echt extreem ergeren aan het niet vinden van de afstandsbediening als ik televisie aan het kijken ben en vooral als ik al bezig ben met het kijken. Dus de televisie staat al aan en dan wil ik het volume aanpassen of wil ik iets verzetten. En dan ineens vind ik die afstandsbediening niet, terwijl ik die uiteraard wel had 5 minuten geleden, om de televisie anders aan te zetten. Ja. Waar is die afstandsbediening naartoe?
0: Het perfecte voorbeeld van een eerste wereldprobleem, beste luisteraar. Maar is het wel toeval dat die afstandsbediening elke keer opnieuw weer kwijt is? Nee, het is geen toeval. En wil je graag weten waarom dat zo is? Luister dan naar de podcast Mens Erger Je Niet van deze week. Want jawel, er is een wetenschappelijke uitleg voor luisteraars die zich herkennen in dit drama. Win-win, dus vanavond ook weer op VRT1, zoals je weet. Radio 2. Maar er is dus ook een podcast van Mens Erger Je Niet. Ook gratis te beluisteren via VRT Max.

Vrielink, op weg naar zichzelf. Jij bent misschien onderweg naar huis. Of misschien onderweg naar het werk. Dat kan ook, hè, dat je nu pas begint. Ja, zo zijn er ook jobs, natuurlijk. En dit is onze roadsong voor vanavond. Hey!

0: Billy Ocean. Straks TikToker Timon Verbeek in jouw Radio 2-spits. Je zag hem afgelopen zondag in het nieuwe VRT1-programma. Is het gelukt nog zwoegen op een examen Pools? Niet gelukt uiteindelijk, jammer. Maar misschien kan hij ons straks wel zeggen hoe we de jeugd weer aan het lezen kunnen krijgen.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat is interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter. Jij? Yeah?
15: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
16: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
18: Elke dag uren tijd verliezen?
19: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
18: Of uren tijd winnen.
19: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
18: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
20: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
18: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Elke dag telt voor twee.

0: geleden en project Dino, vorig jaar best verkochte Vlaamse boek. Dus Timon, aan jou de vraag, wat is jouw geheim? Nee, ik moet stoppen met meezingen. Maar wat is het geheim om de jeugd te doen lezen? Vertel het ons, het is nodig.
1: Ja, moeilijke en belangrijke vraag natuurlijk. Ik weet niet of ik het geheim kan beantwoorden. Want er zijn natuurlijk verschillende soorten genres. Maar hetgeen waar ik volgens mij veel geluk in heb gehad, is dat ik natuurlijk al die doelgroep bereik online. Dus er was al een heel grote groep kinderen die mijn boek al eens een kans wilden geven, omdat ze mij al kenden van het internet. En het toffe aan die boeken is dat de humor van online, eigenlijk de humor van een achtjarige, die ik zelf ook heb helaas, is exact de humor die ze terugzien in het boek. Dus dat komt al overeen met wat ze op het internet zien. En het is dan wel tof dat die kinderen eigenlijk blijven plakken in het boek en dat dan ook blijven lezen en blijven volgen. Dus ik denk dat ik daar veel geluk mee heb gehad.
0: Is de humor dan een belangrijk element, denk je, om die groep te doen lezen?
1: Ja, niet per se. Ik kan me voorstellen dat spannende boeken minstens even leuk kunnen zijn. Maar ja, humor is wel mijn wapen om die kinderen te bereiken. Dat is een dankbare doelgroep en die lachen heel graag. En in mijn boek zit het tempo van de moppen heel hoog. Op elke pagina zorg ik dat er genoeg moppen zijn, dat het zeker grappig genoeg is. En ik schrijf eigenlijk boeken die ik als kind zelf grappig zou vinden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat probeer ik zo te doen. Zoveel mogelijk moppen per pagina. Dat er genoeg gelachen kan worden.
0: Inderdaad, want ja, die aandachtsboog van jongeren is ook al niet zo lang meer. Die willen eigenlijk, we zien dat in de muziek ook, zo liedjes van 4 minuten of 5 minuten, die worden bijna niet meer gemaakt. Dat is allemaal op 2 minuten moet dat, en dat refrein moet daar ook direct komen. Dus dat is een beetje vergelijkbaar, denk ik. Die humor moet er dan direct in zitten bij jou. Maar wat is het moeilijkste aan schrijven voor een generatie die minder leest?
1: Ik weet niet of het aan de generatie ligt of zo. Wat ik zelf het moeilijkste aan schrijven, of aan dit soort boeken schrijven, is vind ik dat het, ja, het is, er kan heel veel, dus het is eigenlijk niet echt afgebakend. In een boek kan alles gebeuren. Bijvoorbeeld in een filmpje ben je beperkt tot de moppen maken die je kan filmen. Bijvoorbeeld, ik kan geen moppen rond een olifant maken, want ik kan niet filmen met een olifant helaas. Maar in boeken kan dat wel. Maar dus dat is wel moeilijk, want je kunt alles gaan bedenken, maar dan is de vraag, wat ga ik nu precies vertellen?
0: En
1: als je geen afbakening hebt, is het eigenlijk moeilijk om aan te beginnen of zo.
0: Ik snap het.
1: Dus ja.
0: Heb je anders nog tips om de jeugd meer aan het lezen te krijgen? Los van het feit dat je zelf schrijver bent, heb je misschien een goed idee? Ik weet niet.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is voor kinderen dat ze eigenlijk zelf kiezen wat ze willen lezen. En dat moet niet per se meteen een heel ingewikkeld boek zijn. Dat kan ook iets zijn, bijvoorbeeld een stripboek. Of stel als ze graag een spel spelen zoals Minecraft. Ik wil eens een boek lezen over Minecraft. Want ik denk dat ze veel vanuit scholen worden gepusht om boeken te gaan lezen en dat dan snel als huiswerk begint te voelen. En dat ze eigenlijk dan lezen gaan associëren met iets wat ze moeten doen en niet met iets wat ze willen doen.
0: Ja.
1: Dus ik zou die kinderen daar gewoon vrij laten en een paar verschillende opties aanbieden van, oh ja, is dit niet interessant of past dit niet bij uw interesses? En misschien op die manier gaan ze iets vinden dat ze tof vinden en dat kan dan een goede aanzet zijn tot meer lezen.
0: Ja, goed idee. Laat ze zelf kiezen gewoon. Eind deze maand komt jouw derde boek ook uit, hè, Timon? Het cruise-complot. Iets met een cruiseschip en piraten en zo. Dus om naar uit te kijken.
1: Ja,
0: dan, misschien kan je dat ook wel even proberen. Verschijnt dus eind september. Timon Verbeek, dank je wel. Ook voor de tips. Dag hoor. Yes.

0: mijn ogen dicht. Berichtje van Goedele uit Schilde. Die zegt dat ze een neefje heeft die of dat niet zo graag leest, maar wel zot is van de boeken van Timon. Hij leest ze in één ruk ooit uit. Sorry. Dat is hij wel twerkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Er is het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedenavond. De rechtbank van Leuven kampt met een groot tekort aan rechters. Er zijn te weinig middelen voor nieuwe vacatures en de procedure om mensen aan te nemen duurt te lang. Daardoor lopen rechtszaken in Leuven flink vertraging op. Voorzitter Barbara Huigelier weet wat er nodig is om dat op te lossen.
3: Meer rechters uiteraard. Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. En daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
2: In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem is gisteravond een appartementsgebouw geëvacueerd na een ontploffing. Bij de explosie geraakte de inkomdeur van het appartementsgebouw beschadigd. De politie gaat uit van kwaad opzet. Niemand raakte gewond, maar voor alle zekerheid moesten zo'n 30 bewoners hun flat uit. Ze werden een tijdje opgevangen in een café in de buurt. In Halle vraagt de oppositiepartij Vooruit dat de scholen met carnaval kunnen dichtblijven via een zogenoemd burgemeestersbesluit. Vanaf dit jaar zijn de facultatieve verlofdagen op school geschrapt. In Vilvoorde en Sint-Lievenshouten willen de burgemeesters ervoor zorgen dat kinderen en leerkrachten op de maandag van de jaarmarkt toch nog vrij krijgen. Ze verwijzen daarvoor naar de veiligheid. Dat zou in Halle met carnaval ook kunnen, zegt gemeenteraadslid Mark Snoek.
4: Bijvoorbeeld het veiligheidsdorp van carnaval, waar dat de politie, brandweer, Rode Kruis, iedereen verzameld zit, zit in een school. En dus lijkt het mij ook wenselijk dat die school die dag geen les geeft natuurlijk. Het is een zeer groot feest, het bestaat ook al zeer lang en het behoort een beetje tot het DNA eigenlijk van onze stad.
2: Burgemeester Eva de Mesmaker wil de opties binnenkort bekijken en bespreken op een overleg met de Halse scholen. Omdat er van alles misloopt met de inschrijvingen voor de eindejaarscorrida in Leuven, heeft een sportieveling uit Linden beslist om een dag eerder zelf een loopwedstrijd te organiseren. De eindejaarscorrida in Leuven is zo populair dat de website van de organisatie is gecrashed. Ook Hannes Tolet kon geen ticket bemachtigen en komt nu met een alternatieve corrida in Linden.
5: Dit jaar organiseren wij dan gewoon de corrida in Linden, ook 4, 8 en 12 kilometer. Ik ga mijn volle energie nu steken om een hele fijne dag op 26 december te genereren voor onze leden, waar er ook 4, 8 of 12 te lopen is. En ik kan zeker gewoon zondag aanwezig zijn in Leuven om te supporteren voor vrienden en familie die zich wel konden inschrijven.
2: De opbrengst van de eindjaarscorrida in Linden gaat naar de warmste week. Blijft meestal droog vanavond. Temperatuur zakt tegen morgen vroeg naar een graad of 9. Morgen opklaringen, maar ook wolken en kans op een bui bij zo'n 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: En waar staan we nog stil, Mona?
6: Nog altijd rond Antwerpen. Dus op de Antwerpse ring bijna 1 uur bij richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Staanbroek verlies je nog 10 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. In Antwerpen is op de Singel richting Zuid of richting de Amerikalei ook een ongeval gebeurd ter hoogte van de Plantinpoort. En dan richting Antwerpen nog 50 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. 35 minuten. Minuten vanaf Melzelen, een half uur vanaf Antwerpen Haven, ook op de A12 vanaf Aartselaar en nog 15 minuten op de E19 vanaf Kontig. Op de E34 richting Knokken verlies je 10 minuten. Dat is tussen Melzelen en Beveren, komt door een eerder ongeval. Rond Brussel op de buitenring 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring gaat het wat trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Je staat nog 20 minuten in de file tussen Everberg op de E40 en Herent op de E314. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Keukens de Abdij.
7: Elke dag telt voor twee.
1: Telt voor twee.
8: Radio 2.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. Wat een duo. Beetje zoals wij zo. Let toch ook, Olivia Newton-John en de...
1: Hey, dat zie ik wel als een compliment.
0: John Travolta van de Avondspits. Ja, zo. You're the one that I want. Straks weer nieuws om zelf te raden, maar in het VRT-journaal ging het vanmiddag over die man die vorige week met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid is opgepakt. En daar hoor ik wel iets eigenaardigs over.
1: Ja.
0: Want die beweert nu dat hij dat oorlogswapen per ongeluk had gestolen. Dus, en ik hoorde dat zeggen en ik dacht van, hoe kan je nu iets per ongeluk stelen?
1: Ja, maar ik heb dat ook zo gelezen. Inderdaad, in een titel, per ongeluk gestolen tijdens een verhuis.
0: Ja, dat is echt, dan moet je denken van, oh wacht, stop. Leg dat nu eens uit. En je hoort het dan de advocaten uitleggen, inderdaad. Dus wat is er gebeurd? Er was blijkbaar in Frankrijk een verhuizing aan de gang bij mensen. En die man liep daar voorbij en die zag daar een tas onbewaakt staan. En die dacht van, ah, het is mijn moment om die tas te stelen.
1: Oh nee.
0: Dus hij dacht van, daar zit misschien iets in dat waardevol kan zijn. Dus die pakt die tas mee naar huis, steelt die dus. En per ongeluk zat daar een Kalashnikov in. Dus per toeval heeft hij dan die Kalashnikov ontdekt in die tas. En die dacht van, wat moet ik daar nu mee doen? En die dacht van, ah, wacht eens. Maar in Brussel kan je die gemakkelijk verkopen. Ik ga daarmee naar Brussel en ik verkoop die en dan maak ik daar geld van. Dat zeggen ze een advocaat, dat is de reden. Dus
1: en dan is die daar opgepakt in Brussel-Zuid?
0: Ja, dan hebben ze uit de rij gehaald. De douane gedroeg zich heel verdacht.
1: Ik zou ook wel zenuwachtig zijn met een Kalashnikov in mijn zak.
0: En die had hij dan verstopt onder babykleertjes en zo. En zijn bedoeling was dus om dat Kalashnikov hier te verkopen. Dus niet om er een aanslag mee te plegen of zo. Ja. Ik vind dat wel een goede excuus.
1: Ja, het is wel goed gevonden. Heel creatief.
0: Als je betrapt wordt met een Kalashnikov en je was van plan om alleen een aanslag te plegen of iets, ja, of te schieten of afrekening of wat dan ook, dan zeg je, en je wordt betrapt, dan zeg je, ah ja, nee, maar ik heb het per ongeluk gestolen.
1: Want ja, maar stel je voor dat het ook echt zo is. Dat hij dat echt per ongeluk gestolen had, dan moet die man toch met de bibbers gezeten hebben als hij die zak opendeed.
0: Ja, want je kan echt voor terreur beschuldigd worden.
1: Ja, inderdaad.
0: Of deel uit, maar die beschuldigingen zijn veel groter natuurlijk dan gewoon diefstal. Zeg je van, maak je deel uit van een terroristische bende.
1: Dan ben je echt op het slechte tijdstip en op de slechte plek.
0: Enfin, het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het precies in elkaar zat. Maar in ieder geval toch opvallend weer in het VRT-journaal vanmiddag.
2: Emily Sandé komt naar Brussel en brengt haar grootste hits mee. Van Next to Me,
3: Next to Me
2: tot Read All About It.
3: I will sing with you, my friend.
2: Emily Sandé op dinsdag 23 februari in het Koninklijk Circus in Brussel.
3: I'm not afraid.
2: Tickets vanaf vrijdag 11 september via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
13: Radio 2 Spits.

0: gaan.
1: Pommelien Thijs, ik moet gaan en jij moet bellen. Enfin, niets moet, niets moet. Je mag. Altijd leuk om eens op de radio te komen. Het kan direct als je nu belt naar 078 35 32 34. Gisteren heeft Mona een punt kunnen scoren. Het ging toen over de huiveringwekkende muis in de etalage van een winkel op de Grote Markt in Brussel. Was van een wafel aan het peuzelen.
0: Brul.
1: Daarom was het ook een grote, vette muis. Ja, als je het ziet, dan kan je misschien denken dat het ook een rat is. Dus het, is een beetje, het was een beetje twijfelgeval. Zo.
0: Ja.
1: Een rat of een muis. Goedenavond, met wie?
2: Goedenavond met Bert uit Aalst.
1: Dag Bert.
0: Dag Bert.
2: Goedenavond.
1: Hoe is,
2: hallo, dag Mona.
1: Hoe is jouw dag al geweest? Wat is het belangrijkste dat je gedaan hebt?
2: Ja, wij hebben vandaag bezoek ontvangen.
1: Mogen we weten van wie of is dat privé?
2: Ik mag weten van wie, vrienden van ons. En mevrouw is geopereerd geweest. En we hebben, mijn vrouw heeft gisteren haar strijk gedaan. En die hebben ze vandaag komen ophalen.
1: Ah, voilà,
0: ah,
1: kijk.
0: Dat is lief.
1: Dat is goed dat het weer beter gaat met jouw vrouw, Bert.
2: Ja, ja, ja, maar ik denk dat die stijgt nogal graag ook. Hè.
1: Ah, is het echt? Ze doet dat graag.
2: Ja, ja, ik denk dat dat een beetje haar hobby is, denk ik.
1: Maar ja, dat is toch goed. Ik vind dat verschrikkelijk. Doe jij dat graag, Mona?
0: Ik doe dat gewoon niet.
1: Niet?
0: Nee, ik strijk niks.
1: Oef, nee. Dat is mij nog niet opgevallen, eerlijk.
0: Nee.
1: Kleren.
0: Nee.
1: Oké, okay, ja, goed, ja.
2: Hoe doe...
0: Zeg
2: Mona,
0: maar, Bert.
2: Mona, hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik weet het niet. Ik hang mijn kleren misschien op of ik plooi ze op, deftig. Ja, ik weet het niet. Ja.
1: Er moeten nooit plooien glad gestreken worden bij
0: nee.
1: Mona. Dat is zo'n toffe. Okay.
0: Enkel en alleen als ik naar een chic feest ga, dan ga ik mijn strijkgerichtjes bovenhalen. Ja. Maar ik heb niet eens een plank, dus.
1: Ja. Nee. Van de strijk naar het nieuws van vandaag. Op welk bericht reageert Robin Necron met deze woorden? Als het echt winstgevend zou zijn, dan had hij zijn maatje Koeken wel gevraagd om te investeren.
0: Ja, dat weet ik al.
2: Oh, ik niet, Mona, ik weet het niet.
1: Mag ik dan nog eentje geven?
0: Je mag zeker nog een reactie geven, ja.
1: Nog een reactie op hetzelfde nieuws van Wouter Dirks. En die schrijft... Hoeveel had de wever nodig? Misschien ook een ideetje om het zo te doen? Dus ook de wever zou misschien een voorbeeld aan hem kunnen nemen als het op die manier kan.
2: Nee. Ik zal het niet weten vandaag.
1: Oké, goed. Dan gaan we het aan Mona overlaten.
0: Ja, het gaat over de fritketen La Patate van Average Rob, van de influencer Average Rob. Want die heeft nu op heel korte tijd inderdaad een miljoen binnengehaald. En het was nieuws dat me echt opviel, daarmee dat ik het zo goed weet. Ja.
1: Het zat inderdaad ook in het radionieuws daarnet, maar misschien heb je dat net gemist ook, Bert.
2: Ik heb het gehoord, dus ik heb het wel gehoord, dat toch wel, zeg.
1: Ja, de titel is Average Rob haalt in amper 3 uur tijd 1 miljoen euro op voor uitbreiding van zijn frituurketen La Patate. Heeft dat gedaan via een zogenaamde crowdlending, waarbij iedereen hem geld kan lenen tegen een rente van 5,5%. En gedurende een jaar 1 keer per week een gratis portie friet kan krijgen. Dan. Maar op die manier, ja, het is een succes. Ja, hij had eigenlijk verwacht op
0: een half miljoen.
1: Zo'n succes dat 1 miljoen is geworden. Enfin, we hoorden Peggy ook wel waarschuwen voor de mogelijke gevaren als je op die manier iemand geld leent. Maar goed, het is toch mooi geweest. En misschien inderdaad kan Bart de Wever daar ook een voorbeeld aan nemen. Die zoekt ook nog...
2: Ja, misschien wel.
1: Hoe is het? 10 miljard? Zoiets. Ja. Moet lukken.
0: Die moet er even een influencer op zetten en voilà.
1: Maar uiteindelijk betaalt iedereen daar sowieso aan mee. Dat is
0: ook waar.
1: Alles wat die regering doet is één grote...
0: En niet aan een rente van 5,5%.
1: Nee.
0: Jammer genoeg.
1: Oké, Bert, niet gescoord. Toch plezant om je aan de lijn te hebben. En volgende keer misschien beter.
2: En Mona, dikke proficiat.
0: Dankjewel, Bert. Groetjes aan jouw vrouw. Hè.

Er zijn zoveel reacties die nu binnenkomen over strijken. Annemie Pauwels strijkt ook niet, wil ze laten weten. Ook Marleen die stuurt goed zo, Mona. Ik strijk ook niet, extra vrije tijd en niemand die het ziet. Ook Wendy Swinnen strijkt niet. Iemand anders strijkt dan weer wel graag. Ja, we gaan stoppen met zeiken over strijken nu. Maar dank voor je reactie. Radio 2. En straks om 8 uur gaat het tennissprookje van Alexander Bloks verder tijdens de kwartfinales op de US Open. Hij speelt tegen de Rus Karen Tsatsjanov voor een plaats bij de laatste 4 op de US Open. Dan zullen we zien of hij een nieuw hoofdstuk in de Belgische tennisgeschiedenis schrijft. Wordt spannend. Heeft zich nu al als eerste Belgische man ooit voor die kwartfinales geplaatst. Dus als hij zo doorgaat naar de halve finale, wordt hij de eerste Belg sinds 2002 die zo ver in een Grand Slam toernooi geraakt is. Dus sowieso af, petje af voor Alexander. En ook voor Christopher Beek. Ja, de XK3 maakte een heel mooie nieuwe programmareeks op VRT1. Vorige week de eerste aflevering, vanavond de tweede. Met 3 verhalen van vrouwen die werken in de seksindustrie, maar thuis vooral mama willen zijn. En ze gaan ons vanavond zonder filter vertellen hoe ze hun kinderen proberen te beschermen tegen de vooroordelen over hun werk. Mooi programma, moet je eens een kans geven. Christel op VRT1, vanavond om 9:10 is dat. En dit is ook mooi. Teddy Swims. Wat een artiest, wat een muziek. Break Up in Reverse heet dit nummer.

0: Ja, ik ben fan. Teddy Swims komt ook naar ons land op 26 en 27 maart in de AFAS Dome. Dankjewel om te luisteren naar Radio 2 Spits. Straks DJ Kim.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2.
2: Radio 2.
4: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
5: Volgende halte, 50 jaar metro.
4: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
6: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
7: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
7: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel.
7: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
7: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via Kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
10: Bij gedacht!
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Een Nederlandse muziekjournalist die verliefd geworden is op onze Vlaamse muziek en daar een boek, zeg maar, een liefdesverklaring over geschreven heeft. Je hoort het na 6 uur.
13: Elke dag, telk voor 2.
12: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Belgische rente is nu hoger dan 4% en dat is slecht nieuws voor de begroting. En in Noorwegen is koning Harald begraven. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om te lenen. De rente die ons land betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. En dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar. Dat is opnieuw slecht nieuws voor de begroting, want het tekort is al groot. Dat zegt Sisse Michiels.
14: Om het gat in de begroting te vullen moet de overheid geld lenen. De rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus voor het eerst sinds heel lang boven de 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente. Miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
12: Ook de Vlaamse regering is begonnen aan haar begrotingsgesprekken. Op dit moment zit minister-president Matthias Diependalen samen met zijn belangrijkste ministers. Zij moeten nu eerst bepalen hoeveel er bespaard moet worden. De rechtbank van Leuven kampt met een groot tekort aan rechters. Daardoor lopen rechtszaken grote vertragingen op. Maar voorzitter Barbara Huigelier hoopt op beterschap.
15: Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. Daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
12: In de Oost-Vlaamse gemeente Lievegem zijn gisterochtend 2 16-jarige jongens opgepakt die een man van 60 levensgevaarlijk verwond zouden hebben. De politie vond de man rond 5 uur 's morgens hevig bloedend in de buurt van het station, waar hij de trein zou nemen naar het werk. Hij is nog altijd in kritieke toestand. De 2 16-jarigen waren weggelopen uit een instelling. Waarom ze de man hebben aangevallen is nog niet duidelijk. De 2 zitten voorlopig in een gesloten instelling. In het centrum van Antwerpen zijn 2 speedpedelecs op elkaar ingereden. Een van de fietsers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
16: Om 2:30 heeft zich op de Schildestraat een verkeersongeval voorgedaan, waarbij 2 speedpedelecs achterin op elkaar zijn ingereden. Een van hen, een man van 52 jaar, die verkeert daardoor in levensgevaar. De andere man raakte gewond. We hebben aanwijzingen dat de bestuurder van een e-step ook betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gebleven. We voeren nu een onderzoek naar de omstandigheden en naar de e-stepper.
12: In de Noorse hoofdstad Oslo is koning Harald begraven. De 89-jarige koning overleed op 28 augustus. De plechtigheid werd bijgewoond door tientallen staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. En ook tienduizenden gewone Noren namen afscheid. Veerle de Vos.
8: Met een bijzondere flyover boven Oslo markeerde Noorwegen het afscheid van zijn koning. Eén straaljager verliet de formatie van vier en steeg hoog de lucht in. Een verwijzing naar het verlies binnen de koninklijke familie. Eerder was tijdens een plechtigheid in de kathedraal afscheid genomen van de vorst die 35 jaar op de troon zat. In de kathedraal staatshoofden als de Oekraïense president Zelensky en royals als de Britse prins William. Ons land werd vertegenwoordigd door ons vorstenpaar. Na de dienst werd Harald bijgezet in de familiecrypte. De dag werd afgesloten met een balkonscène met de nieuwe koning Haakon, waarna de vlaggen in heel Noorwegen weer werden gehesen.
12: En Matthew Brennan heeft de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Brit was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Voor Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert, was het al de 5e ritzege in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond op sommige plaatsen kans op een bui. In de loop van de nacht overal droog en morgenochtend kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna geleidelijk meer wolken en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Merci, Peggy. 4 over 6, 178 kilometer file. Op de Antwerpse ring 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen is op de Singel richting Zuid, richting de Amerika. Een ongeval gebeurt ter hoogte van de Plantijnpoort. File rijden verder naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 40 minuten. Op de E34 vanaf Melzele ook 40 minuten. 25 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 in Brecht door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontig een kwartier. En een half uur bumperen op de A12 vanaf Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 15 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen zijn er alleen nog maar wat kleinere vertragingen.
17: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Radio 2, olala.
2: Alles over muziek van bij ons.
1: Kim de Brie.
10: Eindelijk. Een Nederlander die zonder blikken of blozen de liefde verklaart aan onze Vlaamse muziek. Journalist Peter Voskuil heeft het zelfs over die Vlaamse liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft.

0: me mee naar boven.
1: Ga vooral mee naar de jaren 70.
2: Radio 2 Olala lijst.
0: Elke dag telt voor twee.
1: Daar is het goed, daar is het fijn in de 70's. Het is zo genieten op Radio Bene van die Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 deze week. Daar gaan ze echt all the way. Wij hier op Radio 2 doen het deze week met de artiesten van bij ons uit de jaren 70. Belgische of Nederlandse producties. Ah ja, want dit is Radio 2 Olala. Goed doen, Kersenbilk uit Sint-Niklaas koos gisteren voor deze.

0: is de favoriet van Dirk Loris uit Holsbeek. En onze Willy zit er ook in, hè.
1: Een bruidsboeket voor jou.
0: Zeven anjers, zeven rozen met die lange, lange lokken in de jaren 70. Goed, dit zijn de drie suggesties. De drie nummers die er ingezet zijn ondertussen. Nu mag jij aan de slag. Welk lied van bij ons uit de jaren 70 voeg jij hier nog aan toe? Welke song zou die Olala-lijst extra mooi maken vandaag? Stuur dat bericht maar via Radio 2 op VRT Max. VRT.

0: Tank Session on en on. Ik probeer hem op te tillen. Je voelt hem niet, maar als je nu meekijkt via VRT Max, dan kan je het zien. Een lijvig boek, het Groot Vlaams Liedboek. 101 liedjes die je gehoord moet hebben voor je sterft. Dus natuurlijk moet die muziekjournalist Peter Voskuil hier bij Radio 2 Olala langskomen.
1: Radio 2
2: Olala.
0: Dag Peter.
3: Hallo.
0: Olala. Hier hoor je alleen maar muziek van bij ons.
3: Geweldig.
0: Muziek uit de lage landen, dus Belgische of Nederlandse producties. Peter, je moet mij iets uitleggen, want wij Belgen, wij Vlamingen, wij kennen perfect de muziek van de Nederlanders. Maar omgekeerd is dat een pak minder het geval. Waarom kennen die Nederlanders onze grootste liedjes niet?
3: Ja, dat snap ik ook niet. Maar het heeft een klein beetje te maken met arrogantie, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Er zijn natuurlijk wat cultuurverschillen. Maar ja, het is ook een kwestie van marketing geweest, denk ik. Er is heel veel Nederlandse muziek natuurlijk. En kom er maar eens tussen als Vlaming. Ik denk dat dat het een beetje is.
0: Maar die Nederlanders die missen iets, hè?
3: Ja.
0: Missen veel.
3: Daarom heb ik dit boek geschreven.
0: Voilà, godzijdank breng jij daar verandering in met jouw boek, het Groot Vlaams Liedboek. Ik mag hopen dat dit verplichte literatuur, verplichte lectuur wordt voor elke Nederlander.
3: Ja, lijkt me wel.
0: Ja, hè?
3: Ik ga mijn best doen. We dringen het iedereen op.
0: Sowieso, maar ook wij Vlamingen kunnen er nog wat van opsteken. Wordt een boeiende avond hier. En deze Peter ken jij zeker ook. Wij weten ondertussen ook wie hij is sinds zijn doortocht in Blankenbergen deze zomer. Justin De Wild. En oh, cheerio!

0: En straks de keizer van het Vlaamse lied. En je radio, Peter Voskuil, muziekjournalist. Je weet over wie ik het heb? De keizer.
1: Dat moet Wiltura zijn, of
0: niet? Uiteraard, wie anders?
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
2: Ja, hoor. Zo is er de Picanto. Een compacte stad met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Het is met een ander lied, met Eenzaam zonder jou, maar Wiltura staat wel als eerste in jouw boek, Peter Voskuil.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: je mag blijven.
1: Begonnen.
0: Je mag blijven.
2: Radio 2.
3: Oelala.
2: Oelala.
0: Meteen goedgekeurd, dat Groot-Vlaams liedboek van jou. Het ruikt ook nog zo heerlijk vers van de pers, hè?
1: Ja. Het moet eigenlijk alleen al daar, je raakt inktverslaafd ervan.
0: Sowieso. 4 jaar heb jij de geschiedenis van het Vlaamse lied bestudeerd. Je bent met artiesten, met muzikanten, met producers gaan praten. Je bent in archieven gedoken. Met dus die 101 Vlaamse klassiekers als resultaat. Geef ons nu eens 1 weetje, Peter. 1 straf verhaal waarmee we morgen kunnen uitpakken.
1: Nou, wat ik wel heel straf vond, dat was Mia van Gorky. Nou, dat kennen jullie allemaal volgens mij.
0: Uiteraard.
1: En daar speelt dan iemand op die eigenlijk helemaal geen piano kan spelen. Dat is de producer Wouter van Bellen. Die in 1 klap dacht, nou, normaal een producer blijft achter de knoppen zitten. Maar hij speelt piano. En als je naar die pianopartij luistert, die is eigenlijk geweldig. Dus dat vind ik heel leuk. Dat iemand die niet kan spelen, dat toch doet.
0: Van die 101 liedjes in dit boek, welk lied was voor jou de grootste ontdekking?
1: Nou, ik heb natuurlijk een heleboel favorieten, maar Wim de Kranen die springt er wel uit voor mij. En ik kende Rosanne al en toen reed ik weer een keer naar België. Want ik draai vaak Belgische muziek als ik naar België rijd. En toen Tim. Ja, hij staat niet voor niks op 1 nu, hè, in de lage landenlijst.
0: En waarom was dat voor jou? Was dat een nummer waarvan je dan tijdens het schrijven nog meer bent gaan houden? Of wat heeft jou daar zo in aangetrokken?
1: Ten eerste een wonderlijke tekst. Dat je denkt, waar gaat dit over? Dat hebben trouwens wel meer Vlaamse liedjes, vind ik. En dat ligt niet aan mij dat ik dat als Nederlander niet begrijp. Maar ja, ze hoeven niet allemaal begrijpelijk te zijn.
0: De dubbele laagjes vaak.
1: Ja, en ook dan eigenlijk pure poëzie. Dat je denkt, waar heeft hij het over eigenlijk? En toch is het geweldig. En dan die geweldige tempoversnelling aan het eind. Dat is echt een eind dat je echt gewoon helemaal weggeblazen wordt. Ik in ieder geval wel.
0: Ja, het is indrukwekkend, het boek dat je gemaakt hebt. Er zitten ook wel, moet ik zeggen, Peter, verrassende keuzes in.
1: Ja.
0: Heel verrassend, als in Van Kessel? Of bij Buurman bijvoorbeeld? Kies je voor Pruimelaar?
1: Ja. Het is niet... Kijk, de basis van het boek is vrij... Die is nog een beetje te begrijpen. Want ik heb alle tijdenlijsten van de laatste 10 jaar over elkaar heen gegooid. En gekeken, wat zijn daar de constanten? Maar zo nu en dan een verrassende keuze. Ik kon het niet laten. Ik probeer mijn eigen smaak wel uit te schakelen zoveel mogelijk. Maar soms had een plaat een fantastisch verhaal. Of... ja, is de plaat op zich fantastisch. Er valt over te twisten. En ik vind het ook wel weer leuk dat dat gaat gebeuren. Dus Buurman heeft natuurlijk allerlei hits. Die had ik ook kunnen kiezen. Maar ja, ik heb
0: die
1: gekozen voor Pruimelaar.
0: Toch, ja. Dus dat wij zelf een beetje als Vlamingen, als Belgen voorbij onze klassiekers kijken.
1: Ja, en ik moet het ook nog in Nederland verkopen. Hè? Dus in Nederland moeten ze het ook mooi vinden. Dus zo nu dan heb ik een sfeervol liedje of iets tussen gezet.
0: Welke artiest vertegenwoordigt volgens jou het Vlaamse gevoel het best?
1: Oeh, ja, het ligt eraan in welk decennium je kijkt eigenlijk.
0: Ja, want het gaat van 1960 tot 2025.
1: Ja. Dus ja, de muziek verandert natuurlijk ook. Ik vind bijvoorbeeld Meltheads geweldig met Naïef. Geweldige muziek is dat. Maar ja, als je in een ander decennium gaat kijken... Willem van Manderen vind ik heel Vlaams.
0: Moeilijk, hè, om daar echt 1 naam op te kleven.
1: Ja.
0: Onmogelijk zelfs.
1: Ja.
0: Wat denken we van Superdiesel?
1: Nou, doe maar, zou ik zeggen.
0: Nee, doe maar, dat is dan weer van Nederland. Ik heb het over Superdiesel, die Belgische electro-rockband... die in 2004 bekend werd met die grote radiohit... Ticket naar de zon.

0: naar de zon. 6:03, 128 kilometer file op de Antwerpse ring. 30 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 15 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Kwartiertje langer onderweg op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de E19 vanaf Kontich. En bumperen op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten daar. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er alleen nog maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Oh la la.
1: Camille staat niet tussen de 101 liedjes in het Groot-Vlaams liedboek, Peter Voskuil.
2: Hoe kan dat nou?
1: Hoe kan dat? Waarom niet?
2: Ja, je moet keuzes maken in het leven.
1: Een volgend boek?
2: Ja, misschien.
1: Kunnen we Camille en Isabel A. en Jasmin en Christophe daar allemaal inzetten?
2: Er moet een Vlaming komen die dat doet, vind ik eigenlijk.
1: Hoezo?
2: Omdat het op een gegeven moment wordt het te ingewikkeld voor een Nederlander.
1: Is het waar?
2: Ja, ik heb gewoon echt de meest simpele oplossing genomen. En echt de grote klassiekers eruit gepakt.
1: Jacques Brel, Mijn Vlakke Land. Ja. Cultura, Arme Joe, Louis Neefs, Laat Ons een Bloem.
2: Van die monumenten waar je niet omheen komt.
1: Urbanus, Madame met een bontjas.
2: Ja,
1: Johan Verminnen.
2: Ja.
1: Vier Hoog in de Wolken.
2: Ja, fantastisch toch?
1: Ja, en ik zie zelfs Eva de Roveren, die was hier eergisteren nog.
2: Ja, dat is een grote favoriet van mij ook. Fantastisch, zeg ik dan.
1: Ja, fantastisch toch, inderdaad. Dit boek ligt al in de boekhandel, maar ja, je gaat het maandag ook feestelijk voorstellen.
2: Ja, dat belooft een hele happening te worden in Sint-Niklaas. Om 8 uur 's avonds gaan daar allerlei Vlaamse artiesten mij helpen om dat boek ook officieel te presenteren. Dus daar verheug ik me ontzettend op. Raymond van het Groenewoud. Bart Peters komt een liedje spelen. Eva is er dus. Jonas Winterland. Nou moet ik ze allemaal noemen misschien.
1: Nee. Het is fantastisch. Het is prachtig. En dus dat gebeurt maandagavond om 8 uur?
2: Ja. En daar zijn nog kaarten voor. En dat is bij De Casino. Dus als mensen naar die website gaan, dan kunnen ze daar de kaarten bestellen.
1: De Casino.
2: Ja, er zijn nog een paar kaartjes.
1: .be,
2: ja.
1: Scoor die laatste ticket.
3: Ja. Ben jij ook meer boer dan je denkt?
4: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
3: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
4: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
3: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
4: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
5: Zondag 13 september zwaai je meer dan 800 monumenten hun deuren open. Ontmoet de mensen die ervoor zorgen dat ze blijven bestaan. Van vakmensen en architecten tot vrijwilligers en eigenaars. Vind gratis activiteiten in jouw buurt op openmonumentendag.be. Samen met Radio 2.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles komt goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
13: DSM Keukens.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.

0: het morgen wordt.
1: Maxime.
0: Maar wanneer wordt het gisteren?
1: Vlaamse muziek door Nederlandse ogen, de ogen van Peter Voskuil. De Nederlandse muziekjournalist die verliefd geworden is, godzijdank, op onze Vlaamse muziek, Peter. Het is een passie, hè? Een verslaving eigenlijk geworden.
2: Ik ben totaal verslingerd geraakt.
1: Hopelijk volgt de rest van Nederland ook. Bij VRT Zomerhit, voorbije zomer nog maar eens, gezien vaak artiesten van bij ons die een Nederlander meetrekken, hè, om in duet te gaan.
2: Ja, dat is heel erg leuk, vind ik eigenlijk wel. Dat zie je steeds meer en dat moeten ze blijven doen.
1: Er is een ingang, maar omgekeerd ook.
2: Ja.
1: Snap je wat ik wil zeggen?
2: Ja, dat is dus... Ik ga mijn best doen. Als ik weer terug ben.
1: Ja, dat is goed. Schud die Nederlanders wakker. Er zijn nog zoveel nummers van vroeger en van nu die Nederlanders echt dringend moeten leren kennen van bij ons. En wij misschien zelf ook nog wel meer. Welke Vlaamse artiest had in Nederland veel groter moeten worden, Peter, volgens jou?
2: Nou, die lijst is natuurlijk elle lang. Maar ik moest eigenlijk toch wel vrij snel aan de Kreuners denken. Die hebben zo'n oeuvre. En wij kennen in Nederland de Kreuners eigenlijk alleen maar van Ik Wil Je. Dat is een hit. Een hitje geweest in Nederland. Maar die gasten hebben een heel oeuvre. Dus jammer.
1: En wat ligt dat dan? Want Clouseau kennen jullie wel beter.
2: Ja, maar het heeft ook heel lang geduurd, hè, voordat we daar... Dus eigenlijk is er maar één ding wat in Nederland echt heel makkelijk tot ons kwam. Dat is K3. Daar was Nederland klaar voor. En daar is natuurlijk ook wel aan gewerkt. Maar dat werd zonder veel problemen meteen geadapteerd. Maar de rest... Ja, allemaal heel hard werken. En helemaal naar Nederland rijden om half bezette zalen te bespelen. Daar word je ook niet heel vrolijk van. Dus ik snap het wel. Maar de Kreuners hadden beter verdiend.
1: Ben je na 4 jaar onderzoek meer Vlaming geworden?
2: Ik ben een beetje... Ja, Vlaming is de hoogste graad. Dat zal ik nooit halen. Ik noem mezelf Vlamoloog of Vlamofiel. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar jullie zijn wel een geweldig land. En het is echt heel leuk als Nederlander om hier rond te lopen. Het is allemaal wat liever, wat vriendelijker. En,
1: wat zachter.
2: Ja, wij
1: zijn... De zachte G.
2: De zachte G en de H die af en toe wegvalt. Die liedjes zijn ook liever. En dat komt een beetje bij jullie zelf vandaan ook. Dus... Ja, ik blijf nog wel in Vlaanderen komen als het goed is.
1: Zeker, zonder twijfel. Je hebt 101 nummers uitgeplozen, bestudeerd, neergeschreven in dat loodzware, maar prachtige groot Vlaams liedboek. Peter Voskuil, maar nu helaas tijd voor keiharde keuzes. Raymond van het Groenewoud of Johan Verminnen?
2: Van het Groenewoud.
1: De eerste sneeuw of de zotte morgen?
2: Zotte morgen.
1: Clouseau of Noordkaap?
2: Noordkaap.
1: Een geniale tekst of een onvergetelijk refrein?
2: Geniale tekst.
1: Een lied dat je doet nadenken of een lied dat je doet meezingen?
2: Nadenken.
1: Kleinkunst of belpop?
2: Kleinkunst.
1: Je moet 1 nummer schrappen uit jouw boek, zodat het 100 Vlaamse liedjes worden die je gehoord moet hebben voor je sterft. Welk schrap je? Mia of Tim?
2: Mia.
1: Oh! Schrap vooral niet, Peter. En zorg gewoon voor een volgend boek, want Vlaanderen heeft zoveel te bieden, ook muzikaal. Peter Voskuil, dank je wel om langs te komen.
2: Graag gedaan.
1: En dit is misschien ook de ontdekking van de dag voor jou. Laura Duimelink, 25 jaar, nieuw talent van bij ons.
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ja? Woont in Beveren, is shopverslaafd, maar maakt vooral hele fijne muziek, zoals deze Mr. Mister. Ja, ja.

0: groot Vlaams liedboek van Peter Voskuil. Een bijbel voor de muziekliefhebber kan je dus vinden bij de Betere Boekhandel. En die feestelijke boekvoorstelling nu maandag 14 september in Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Wordt een fantastische avond daar.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Jouw favoriet van bij ons uit de jaren 70 kan er nog bij straks na 7 uur. Gewoon laten weten welke dat is via een berichtje bij Radio 2 op VRT Max.
7: Elke dag, telk voor 2.
8: Het is 7 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De raadkamer heeft zo net de aanhouding bevestigd van een Marokkaanse man van 23 die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. In het station Brussel-Zuid was dat. Ook een tweede verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. Hij had een tas gestolen waar het wapen in zat en besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar te proberen verkopen. In de Oost-Vlaamse gemeente Lievegem zijn gisterochtend 2 16-jarige jongens opgepakt die een man van 60 levensgevaarlijk verwond zouden hebben. De politie vond de man rond 5 uur 's morgens hevig bloedend in de buurt van het station waar hij de trein zou nemen naar het werk. Hij is nog altijd in kritieke toestand. De 2 16-jarigen waren weggelopen uit een instelling. Waarom ze de man hebben aangevallen is nog niet duidelijk. De twee zitten voorlopig opnieuw in een gesloten instelling. De rechtbank van Leuven kampt met een groot tekort aan rechters. Daardoor lopen rechtszaken grote vertraging op. Maar voorzitter Barbara Huigelier hoopt op beterschap.
9: Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. Daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
8: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage hadden aan undercover-journalisten verteld dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je er geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de wet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn ondertussen op non-actief gezet. Farage ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. En Matthew Brennan heeft de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Brit was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Voor Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert, was het al de 5e ritzege in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. De Ronde van Spanje eindigt zondag in de Zuiderse stad Granada. Vanavond op sommige plaatsen nog kans op een bui. In de loop van de nacht overal droog. En morgenochtend is er kans op mist. Minima rond 10 graden vannacht. Morgen eerst brede opklaringen. Daarna geleidelijk meer wolken. En dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Bijna 3:07. Goedenavond. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring nog altijd een half uur erbij richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
6: Oh la la.
10: Alles over muziek van bij ons. Hey.

A little in the middle ligt Bedegem. Daar ook ergens. Little in the middle, in het midden. Vanmorgen, die vijfde letter, die S, heeft veel duidelijk gemaakt, vind ik zelf. Het is volgens mij een royale plek. Chic, versterkt, middeleeuws. Pas op, ik kan er glad naast zitten, hè. Maar ik denk het wel. En zelfs zonder die eerste letter van dat laatste woord, google het en je komt er wel, denk ik. En doe dat ook vooral. Speel mee bij Radio 2 op VRT Max. Stuur jouw antwoord daardoor, want wie weet speel jij dan mee nu vrijdag de grote finale in Bedegem en slaap je binnenkort in een heerlijk nieuw bed. Ooit komt die dag. Met wat geluk en bazaar.

René Vroeger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. Goeie muziek bijvoorbeeld. Die Radio 2 topsong van deze week komt er dadelijk nog eens aan. Maar eerst, de man met de stevige fietskuiten heeft heel wat kilometers in de benen ondertussen. Maar hij is ook al bezig met kerstmis. Met kerstconcerten onder de welluidende titel Gary Christmas. Ik kan jouw tickets bestellen via garyhager.be.

0: Nu alvast Gary Christmas voor op het einde van het jaar. Gary Hager.
1: Jij maakt alles beter dan goed.
0: Beter dan goed kunnen we ook zeggen over onze Radio 2 Topsong deze week. VRT Radio 2 Topsong. Schaduw van jezelf van Line de Douw is dat geworden deze week. Line de Douw, 3 woorden die je moet onthouden. Gent, roodharig en popster. En met dit geluid brengt ze echt iets totaal anders dan die plankgas van deze zomer. Geen euforische rush meer, maar Line vertraagt. Het is een sloken. Lied over dat pijnlijke moment waarop je beseft dat de persoon op wie je verliefd werd niet meer dezelfde lijkt te zijn. Je kijkt naar iemand die je door en door dacht te kennen, maar je herkent al maar minder van wie er ooit voor je stond.
2: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.
0: Het is een hele andere kant dus van Line die we hier te horen krijgen. Veel emotie, heel breekbaar. Schaduw van jezelf. Er valt niet.

0: Marina Collinet uit Aartslaar zegt prachtig. Lijkt sterk op pommelien, maar beter gearticuleerd is het gedacht van Fernand Damers uit Waarschoot. Line de Douw, hoor en zie je morgen vroeg in Goeiemorgen Morgen. Ze gaat onze Radio Day Topsong helemaal live brengen daar.
1: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopcijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Milk Inc. Walk on Water. En Bart Kyle is niet alleen zot verliefd, hij zal ook zot blij zijn. Want deze week terug 4 plaatsen vooruit in die Vlaamse 30 op Radio Bene. En dat na 16 weken in de hitlijst. Ja, dat is goed. Dat is mooi.
1: Ik hoor

0: Cookies and Cream, mis je?
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Als je die geweldige optredens van In Blankenberge mist, helemaal gratis daar op de pier op het dak van onze radiostudio, wel, er is een mogelijkheid om al die prachtige artiesten van bij ons toch weer samen op een podium te zien, namelijk het podium van het Curiosity Festival in Wetteren. Zaterdag 26 september is er een ijzersterke line-up daar van de Vlaamse artiesten die echt wel generaties verbinden. Ik spreek over Mama's Jasje, Maxime, Niels de Stadsbader, Meteor en Raymond. Grote stemmen, sterke verhalen en refreinen die blijven hangen. En daarvoor ga je dus naar dat Curiosity Festival in Wetteren. Muziek, sfeer en samen genieten. Peter Voskuil, muziekjournalist van het Groot Vlaams Liedboek, zal blij zijn. Dadelijk de kreuners in je radio.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Radio 2.

0: nostalgie voor de Kreuners. Verliefd op Chris Lomme. Uit 89.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Die Evergreen 500 van de jaren 70 loopt uitstekend op Radio Bene. En wij genieten mee met de artiesten van bij ons uit de jaren 70. Christa de Bestel uit Kontig. Goedenavond.
3: Goedenavond, Sharon.
0: Het is Kim ondertussen. Sharon zat aan de telefoon.
3: Het is
0: Kim in de studio. Maar dat krijg je natuurlijk, al die Radio 2-presentatrices samen hier in de studio. Geen enkel probleem, Christa. Welk lied ga jij toevoegen aan onze Olala lijst?
3: Ik zou graag een liedje van Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe je leven moet.
0: Ja?
3: Dat is nog altijd heel actueel. Dat is een liedje van 1979. En eigenlijk moet je nog altijd niet aantrekken wat andere mensen over je denken. Leef je eigen leven en doe waar je zin in hebt en wat je leuk vindt.
0: En je zegt dat met zoveel overtuiging, Christa, dat ik denk dat jij dat ook toepast in je leven.
3: Ja, en ik word ook nog altijd vrolijk van dat liedje.
0: Dat is ook belangrijk, hè?
3: Ja.
0: Zeker. Goed. Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Dat is misschien niet meteen zoiets wat bij iedereen een belletje doet rinkelen, maar net daarom is het zo bijzonder dat we hem in de Olala-lijst kunnen stoppen vanavond. Benny Nijman erin, dat wil ook wel zeggen eentje eruit.
3: Ja, spijtig genoeg.
0: Ja, ik weet het. Dit is de favoriet van Gudrun Kersenbilk uit Sint-Niklaas. Injas, More Than Sympathy.
3: Die mag erin blijven.
0: Oké. Okay. Joe Harris.
3: Ja, spijtig, die zal ik eruit kieperen. Ik vind het wel allemaal goed, maar dat is minst mijn favoriet.
0: Dirk Loris gaat eens met zijn ogen draaien daar in Holsbeek, want dat was zijn favoriet. Maar je moet een keuze maken.
3: Ja, sorry. Ja.
0: Dus dat wil zeggen dat Willy Sommers er wel nog mag in blijven, hè?
3: Die mag er nog in blijven.
0: Alright, perfect. Goed, Christa, je hebt gekozen, het is beslist. We gaan genieten van Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Fijne avond nog, Christa. Salut.
3: Dank u.
4: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je vieze woorden? Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Snap je het nu? Waarom Christa de Pestel uitkomtig hier zo vrolijk van wordt? Goeie keuze hoor. Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En als je meer zin hebt in de jaren 70, dan luister je deze week naar de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ook morgen weer vanaf 9 uur op Radio.

0: Deze Christophe komt morgen langs. Christophe komt langs hier bij Radio 2 Olala voor de gezelligheid, uiteraard, maar ook om meer te vertellen over die Christophe zingt Tura XXL. Zondag 8 november om 3 uur 's middags in de Lotto Arena. Nu, het allerbeste nieuws is dat je hier morgen kans maakt op een exclusief VIP-arrangement voor 2 personen voor dit concert. Wat wil dat zeggen? Je krijgt een glas champagne bij aankomst en tijdens de pauze. Er zijn ook borrelhapjes, er is bediening aan tafel en je krijgt ook een parking. Handig daar in de buurt van de Lotto Arena. Kortom, een volledige VIP-beleving in het backstage café van die Lotto Arena. Luister dus morgen zeker naar Radio 2 Olala en wie weet is dat VIP arrangement wel voor jou.
1: Alles over muziek van bij ons.
2: Radio 2.

0: dadelijk tijd genoeg om naar DJ Sharon te kijken en te luisteren. Na 8 uur en samen te relaxen.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Plof even in de zetel, want de dag die is alweer voorbij. En wij gaan er samen voor zorgen dat je met een ontspannen gevoel achter je kan laten. Zometeen in Radio 2 Relax.
6: Elke dag.
7: Goedenavond, 14 Nieuws met Alain de Korte. De Raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een Marokkaanse man van 23... die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. Dat was in het station Brussel-Zuid. Ook een tweede verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had, zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. Hij had een tas gestolen waar het wapen in zat en besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar te proberen verkopen. De topministers van de Vlaamse regering zitten op dit ogenblik samen om de begrotingscijfers te bespreken. De Vlaamse regering wil een evenwicht van inkomsten en uitgaven, niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren erna, tot het einde van de legislatuur. Voor volgend jaar moet de regering wellicht op zoek naar zo'n 2 miljard euro, maar het zal meer moeten zijn als ze ook de begrotingen van de komende jaren al wil regelen. Minister van Begroting Ben Weitz.
8: Ik denk dat dat de moeilijkste opdracht wordt waar de Vlaamse regering ooit al heeft voorgestaan. Dus het wordt
9: zwaarder dan vorig jaar?
8: Absoluut veel zwaarder dan vorig jaar. En ik zou ook graag hebben dat we een oefening maken onmiddellijk tot op het einde van de regeerperiode, zodoende dat we nu duidelijke afspraken kunnen maken voor de toekomst.
9: We spreken over meer dan 2 miljard te vinden.
8: Ik ga nu een discussie voeren met mijn collega's, maar we moeten inderdaad wel een serieuze inspanning doen.
7: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage hadden aan undercover journalisten verteld dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de wet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn ondertussen op non-actief gezet. Farage ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. En er komt in Gent geen tweede gratis nachtmarathon. Dat was een ludieke protestactie van mensen die vonden dat het inschrijvingsgeld voor de echte marathon vorig jaar te hoog lag. Er waren toen 1500 deelnemers voor de gratis nachtmarathon. Maar de organisator van de gewone marathon heeft dit jaar een paar aanpassingen gedaan, onder meer met kortingen voor lokale verenigingen. Guus van der Kreeft van de nachtmarathon is dan ook tevreden.
10: Doet maar een keer aan dat op tafel kloppen en als burger een initiatief neemt toch ook soms gehoord kan worden. Dus het is echt schoon dat ook 50% korting gemaakt wordt voor verenigingen, projecten uit Gent. De uitpas wordt meer in het licht gezet. Er wordt ook iets georganiseerd voor scholen en voor jongeren. Dus ik kan alleen maar zeer tevreden kijken naar wat het resultaat is van wat de nachtmarathon teweeg gebracht heeft.
7: Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden van het land. In de loop van de nacht droog met kans op mist tegen de ochtend. Temperaturen tussen 3 graden in de Ardennen en 12 elders. Morgen droog met geleidelijk meer wolken. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Dankjewel, Alain. Ja, door werken op de A10 van Oostende naar Jabeke vertraagt het verkeer voorbij Oudenburg. De linker rijstrook is daar afgesloten.
11: Radio 2, relax.
4: Sharon Slegers.
5: Hey, een hele fijne avond. Kom er gezellig bij. Het is tijd voor rust.

Midden jaren 80 kwam dit fantastische nummer uit. Van Duran Duran en Save a Prayer. En blijft goed uit tot nu. Het is woensdag. Dat is goed nieuws, want de week is alweer in de helft. En dat is toch het moment om even op adem te komen. En om die drukke dag met bakken, werk en to-do's achter je te laten. Ja, daarvoor luister je natuurlijk naar Radio 2 Relax. Met straks nog muziek van Taylor Swift, Suzanne en Freek. En nu komt Stan van Samang even hallo zeggen.

Terence Trent D'Arby en Desiree en Delicate. Ik hoop dat je een fijne avond hebt en nog iets leuks aan het doen bent. Mark Janssens uit Stabroek die stuurt een bericht via VRT Max. Hij heeft net de laatste was opgehangen. Het ging een pak vlotter met de radio op, zegt hij. Ik zou zeggen, maak er de gewoonte van, Mark. Als je wil, kunnen we dat wel inbouwen, hè? Wat denk je ervan? Woensdagavond, 8:15, het nationale hang je wasje op moment. En ik speel er dan leuke muziek bij. Ja, laat het maar weten, hè? Of je dat een goed idee vindt. Dan regelen we dat vanaf nu.

zo van die lange boswandelingen. Veel heeft de mens niet nodig om gelukkig te zijn, hè? Maar nee. En vanavond is dat misschien gewoon een beetje rustige muziek op de radio. En lekker in je zetel liggen.

0: Klein uitstapje naar La Bella Italia. Hopelijk ging je gedachten even mee op reis. Met Toto Cutugno en L'Italiano. Un italiano vero. Zometeen gaan we iets minder ver weg naar onze noorderburen, ja.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Heerlijke muziek, die toch? The Righteous Brothers en Unchained Melody. Ik heb het gevoel dat Jelke Motmans ook mee aan het genieten is. Want ze stuurde een berichtje op VRT Max bij Radio 2. Jelke stuurde, ik zit gezellig in de zetel te genieten van mijn avond met Radio 2 op. Zalig, zo klinkt dat wel. Maar Jelke, en jij ook, ik weet het, hè, ik vraag dat eigenlijk nooit, maar zou je mij een plezier willen doen? Zou je de televisie even willen opzetten? Dat mag je doen, je mag die op VRT Canvas zetten, want het is toch echt wel een spannende avond, dat kan ik wel zeggen, voor onze Xavier Taverne. Want die gaat zo meteen beginnen aan zijn eerste keer de afspraak presenteren. Dus als we nu allemaal samen naar hem kijken, een beetje supporteren, dan voelt hij dat misschien tot daar in de studio.

en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ze is aan mij.

0: Clemens Evangelie en Señorita.
1: Met jou.
0: We staan volgend jaar in mei samen in de Lotto Arena.
1: Met jou.
0: Twee beste vrienden die dat gaan doen. Dat moet heel tof zijn met hun eigen muziek.
1: Maar toen je 's morgens wakker werd, wist je niet meer wie ik was.
0: En intussen is onze Xavier Taverne zijn eerste afspraak aan het presenteren op VRT Canvas. Lieve Vermalen, die zal even gaan kijken. Hij zegt leuk, maar ook Hochwarmij is toch een beetje zenuwachtig. Ja, dat zou ik ook zijn. Vertel mij eens, hoe breng jij jouw avond door op dit moment? Mag je altijd een berichtje sturen hoor, bij Radio 2 op VRT Max.

0: straf, hè. Er zijn zo van die nummers die je al helemaal vergeten was. Maar als je ze dan terug hoort op de radio, toch nog van begin tot einde kan meezingen. Dit was er zo eentje voor mij. Richard Ashcroft en Break the Night with Color.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, we gaan nog even door, hoor. Want lekker onbeschaamd luieren en niks doen, dat is hier toegelaten. Meer zelfs, dat is verplicht. En ik help je daar graag bij.
2: Elke dag.
0: Ook nog na nieuws.
3: 9 uur, een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een man omgekomen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
4: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
3: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Jonas Støre, die Zelensky in Noorwegen ontving na de begrafenis van koning Harald eerder op de dag. Het incident vond volgens Støre plaats toen Zelensky met zijn vliegtuig opsteeg om naar Noorwegen te vertrekken. Verdere informatie is er momenteel nog niet. Zelensky is ondertussen vanuit Noorwegen onderweg naar Canada voor wellicht een ontmoeting met premier Carney. En de topministers van de Vlaamse regering zitten op dit ogenblik samen om de begrotingscijfers te bespreken. De Vlaamse regering wil een evenwicht van inkomsten en uitgaven, niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren erna, tot het einde van de legislatuur. Voor volgend jaar moet de regering wellicht op zoek naar zo'n 2 miljard euro, maar het zal meer moeten zijn als ze ook de begrotingen van de komende jaren al wil regelen. En los van de zoektocht naar geld wil minister-president Diependalen ook werk maken van een economische heropleving.
5: Ik denk ook dat het minstens even belangrijk is om niet alleen op die cijfers te focussen, maar ook kijken van hoe kunnen we zorgen dat we economisch terug een beetje bovenop komen. Hoe kunnen we kijken dat we onze uitgaven kunnen richten om te zorgen dat we terug de komende jaren betere begrotingscijfers kunnen voorleggen. Dat is ook een heel moeilijke opdracht.
3: En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden van het land. In de loop van de nacht droog, met tegen de ochtend kans op mist. Temperaturen vannacht tussen 3 graden in de Ardennen en 12 elders. Morgen droog met geleidelijk meer wolken en tot 21 graden. Vrijdag wisselend tot zwaar bewolkt. Met soms wat regen, later meer opklaringen en dan tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dankjewel, Alain. Op de E313 van Antwerpen naar Luik vertraagt het verkeer bij Hasselt-Zuid door stukken band op de rechter rijstrook.

en die beste muziek, dat is soms ook een beetje muziek waar je het warm van krijgt. Is het erg, hè? Niks mis mee. Tina Turner die gaat daar nu voor zorgen met die fantastische klassieker What's Love Got To Do With It?

zo fijn om te zien dat jullie lekker mee aan het genieten zijn van de fantastische muziek die hier eigenlijk elke avond van maandag tot en met donderdag tussen 8 en 11 hoort bij Radio 2 Relax. Radio 2. Ja, en jullie doen dat op heel veel verschillende plekken, op campings bijvoorbeeld. Annemie Snauwaard, die doet dat op een camping in Salamanca, Spanje. We luisteren naar jullie programma en ondertussen zit ik mandala's te kleuren, laat ze weten. Guy Krijven, die luistert ook op een camping in de caravan en hij zegt luisterend naar de reuze muziek van Radio 2. En Nathalie van Damme, die is dan weer gewoon aan het werk vandaag. Die is buschauffeur en ze zegt, ik heb deze keer de avondshift tot 11 uur, maar dat is niet erg, dan kan ik genieten van de goede muziek. Dat is fijn om te horen. Als jij ook iets wilt delen met mij, je bent zeer welkom. Je kan dat doen bij Radio 2 op VRT Max. En voor die goede muziek zorg ik ook dit uur nog, want ja, wat denk je hiervan? Ah, fantastisch nummer van Phil Collins. Staat nog klaar, maar ook een beetje meekelen met deze. Adele en Rolling in the Deep. Of wat denk je van een echte Nederlandstalige meezinger? Met Xander de Bouillonnier. Dat is altijd moeilijk om uit te spreken. En ik zie, dat is allemaal nog voor straks. Maar nu eerst Marco Borsato.

0: prachtig is dit toch, hè? Met die engelenstem van Chris Isaak en Wicked Game. Ja, ik luisterde daar straks, ik wil dat even delen met jullie, naar de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet. Je weet wel, de podcast van Shema Saisai en onze Xavier Taverne. En amai, was dat even herkenbaar. Het is aan M&M-DJ Laura Govaerts die daar deze week haar ergernis deelt. En die ergernis die gaat over een zwart gat en de afstandsbediening van de televisie.
1: Ineens vind ik die afstandsbediening niet, terwijl ik die uiteraard wel had 5 minuten geleden, ja, om de televisie anders aan te zetten. Ja. Waar is die afstandsbediening naartoe? Waar is het misgegaan? Op die korte tijd, waarom is die nergens te bespeuren?
0: Oh, ik herken dat zo hard. Echt waar, die afstandsbediening van de televisie, die verdwijnt op de meest gekke momenten. Ik heb ooit de afstandsbediening, en dat is echt waar, teruggevonden in de koelkast. Dus geen grap. Ik heb daar zo lang achter gezocht. Alle kussens van de zetel weggetrokken, gezocht achter de zetel. Ik heb hem teruggevonden in de koelkast. Ja, vermoedelijk toen ik iets ging halen om te knabbelen, heb ik die daarin gelegd en de deur dicht gedaan. Hoe gaat dat, dat soort dingen? Enfin, maar dat we die zo vaak kwijt zijn, daar is blijkbaar een wetenschappelijke uitleg voor. En die krijg je ook als je luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet. Die vind je 14 max.

Phil Collins en Can't Stop Loving You. Ondertussen deelt Jelle Huibrechts dat hij zijn portemonnee ooit eens in de wasmachine gestoken heeft. Omdat ik vertelde dat ik de afstandsbediening van de televisie ooit in de koelkast heb teruggevonden. Ook al gedaan, Jelle. Mijn gsm is al eens gewassen in de wasmachine. Jawel, noem het en ik heb het meegemaakt.

Heerlijke muziek die toch? Een nummer dat probeert om iedereen gelukkig te maken. En dat lukt ook gewoon. Als het een moeilijke dag was, dan heeft dit hem vast beter gemaakt. Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Nu tijd voor een klein uitstapje. We gaan met Pieter Embrechts naar Barcelona.

0: Een beetje wegdromen met Pieter Embrecht. Liefde van en Barcelona. Wat vliegt de tijd? Het is alweer 9:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

begin van deze zomer gaf ze nog een interview waarin ze zei, ik zing eigenlijk niet zo vaak meer. Wat jammer zeg, met zo'n stem. Dit was er nog eens met Rolling in the Deep. Als ik zo zou kunnen zingen, ik zou niks anders doen, denk ik. Enfin, op de E40 van Leuven naar Luik vertraagt het verkeer op dit moment bij Tiene door een mobiele werf.

Chinese en I Love Your Smile. Degene die overmorgen dat nieuwe bed wint hier bij Radio 2, die gaat ook een dikke glimlach op zijn of haar gezicht hebben, denk ik. Dat kan eigenlijk bijna niet anders, hè. Maar ja, eerst en vooral moeten we dan natuurlijk te weten komen waar Beddegem ligt. Dat is de grote vraag. Waar ligt Beddegem? Dat is eigenlijk de vraag van deze week. Ja, ik ben benieuwd of we erachter gaan komen. Of eigenlijk weten we het al. Laat ons eerlijk zijn. Vanmorgen heeft die vijfde letter, de S, al heel veel duidelijk gemaakt. Peter heeft die vanmorgen verklapt, die Goeiemorgenmorgen. Er zijn ook al heel veel mensen die het juiste antwoord doorgestuurd hebben in, via VRT Max bij Radio 2. En ja, nu is het gewoon een kwestie van tijd natuurlijk. Doe vooral mee, speel mee als jij ook kans wil maken op dat nieuwe bed. Kan dat doen bij Radio 2 op VRT Max. Stuur daar jouw antwoord door waar jij denkt dat Beddegem ligt. Want wie weet, speel jij dan mee? Nu vrijdag, dat is overmorgen al, de grote finale in Beddegem. Dan slaap je gewoon ook nog eens in een gloednieuw heerlijk bed. Oh. Je hebt niks te verliezen. Gewoon je kans wagen. Soms moet je het geluk een beetje forceren, toch?

Zouden er mensen zijn die dit nummer niet kennen? Dat zou ik zo erg vinden. Het zit in ieder geval zeker ook in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Dat kan bijna niet anders. Billy Joel en Piano Man. Je vindt trouwens die hele lijst bij Radio BNE op VRT Max. Daar kan je het allemaal volgen. We gaan nu even naar Californië. Daar staan Bettes.

0: Zo, die woensdag hopelijk met wat rust in je hoofd kunnen neerleggen. Maar je kan hier ook het komende uur nog genieten van die heerlijke relaxmuziek. Ik zou zeggen veilig thuis als je nog onderweg bent. En ja, mocht je al naar je bed gaan, slaap wel dan straks. En tot morgen voor een nieuwe Radio 2 Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
4: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het lijkt erop dat eerder vandaag geprobeerd is de Oekraïense president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam vanmorgen in Moldavië het vliegtuig richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd na de begrafenis van koning Harald. En een ontmoeting met Støre is Zelensky vertrokken richting Canada voor wellicht een ontmoeting later met premier Carney. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een man omgekomen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Meer uitleg door Dirk van de Zanden van de politie.
5: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
4: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kovnes. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kovnes lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens zijn rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kovnes, een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge, beschuldigd had van plagiaat. De man werd later dood teruggevonden in zijn appartement. 80 klachten is veel, zegt rector de Sutter.
6: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kovnes. En dan zijn we gehouden. Dat is procedureel zo om...
7: Dat klinkt als niet weinig.
6: Dat klinkt als niet weinig, inderdaad.
7: Als je dat vergelijkt met andere tuchtzaken, zit dat aan de hoge kant?
6: Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kovnes een zeer publieke zaak is geworden.
4: Tegen Kovnes loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent ook. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter voorlopig niet zeggen. In Dallas, in Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu, voor de allereerste keer, in aanloop ook naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van november. Thomas de Grave in Dallas, wat is precies de bedoeling van dit evenement?
8: Wel, dit is geen conventie zoals tijdens presidentsverkiezingen waarbij een kandidaat officieel genomineerd wordt. Dit is echt bedoeld om enthousiasme teweeg te brengen bij de Republikeinse kiezer. Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. De president gaat ervan uit dat hij de enige is die enthousiasme kan genereren bij zijn achterban en hen naar de stembus kan laten trekken. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige Republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement. Maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
4: Bedankt, Thomas. En de politiediensten van ons land en het Verenigd Koninkrijk gaan nauwer samenwerken. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin ondertekende vandaag in Londen het samenwerkingsakkoord met de Britse regering. Bedoeling is sneller informatie uit te wisselen, wat na de Brexit moeilijker was geworden. Beide landen maken van de smokkel van migranten en de drugscriminaliteit de grootste prioriteiten. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

0: is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kafnes. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kafnes lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kafnes een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. De man werd later doodgevonden in zijn appartement. Rector de Sutter ontkent dat ze zelf heeft opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Kafnes.
1: Wel, ik heb begrepen dat men mij dat toeschrijft. Dat wil ik met klem ontkennen. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klacht in te dienen tegen een van onze medewerkers.
2: Maar het is dus
1: wel
2: vaak gebeurd.
1: Dat zou niet kunnen. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
0: Tegen Kafnes loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter in belang van het onderzoek niet zeggen. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die worden in november gehouden. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst, vandaag en morgen, heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Graven.
3: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement. Maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
0: Later vannacht zal Trump zijn supporters toespreken. Bij de uitbraak van de mazelenepidemie in Bangladesh in Azië zijn al meer dan 1000 kinderen omgekomen. Het gaat om een van de dodelijkste uitbraken in de geschiedenis van het land. Mazelen waren in Bangladesh niet echt een probleem meer, maar vorige regeringen schroefden het vaccinatieprogramma terug. Daardoor is de uitbraak nu zo dodelijk. De huidige regering heeft enkele maanden geleden in allerijl een nieuwe vaccinatiecampagne opgestart. Zo'n 18 miljoen kinderen werden ondertussen met een noodvaccin ingeënt, maar dat heeft er niet voor kunnen zorgen dat er nu al meer dan 1000 kinderen overleden zijn. In het noorden is er nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen grijs, een grijze start althans, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar, maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die zijn in november. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst vandaag en morgen heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Grave is erbij.
4: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement, maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
3: Later vannacht zal Trump daar de aanwezigen in Dallas toespreken. Het lijkt erop dat geprobeerd is Oekraïnse president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam een vliegtuig in Moldavië richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd. Na de begrafenis van koning Harald en een ontmoeting met de Noorse premier is Zelensky vanuit Noorwegen vertrokken. Hij is nu in IJsland voor een gesprek met de regering daar. Nadien reist Zelensky nog door richting Canada. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
5: Omstreeks 20 over zes hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
3: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken in de buurt, een man van 34 jaar. De omstandigheden van de steekpartij die worden nog onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk zijn woensdag opnieuw meer dan 300 vluchten geschrapt over het hele land. Oorzaak zijn technische problemen bij de Britse verkeersleiding National Air Traffic Service. Dinsdag waren de problemen nog groter, toen werden ruim 1700 vluchten geschrapt. Het is voorlopig niet duidelijk of alle problemen nu opgelost zijn. Mogelijk kunnen er ook donderdag nog vluchten niet vertrekken. En dan gaan we nog live naar het tennis, want op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het jaar, is onze landgenoot Alexander Bloks begonnen aan zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov. Glenn Martens, jij volgt die match. Hoe doet Bloks het?
6: Wel, voorlopig niet al te best, want Bloks heeft de openingsset verloren met 6-2. Oogde wat nerveus. Die service kwam er niet uit. Veel te veel fouten, zeker met de voorhand. En vooral op de langere rallies was Khachanov duidelijk de betere. Dus die eerste set logisch naar de Rus. Positief is wel dat Bloks weinig tot geen last lijkt te hebben van die ribblessure die hem toch wel hinderde in zijn achtste finale tegen Cerundolo. In de tweede set serveert hij alleszins een pak beter. Staat nu 3-2. De Rus is aan het serveren, dus kan zo meteen de bordjes op gelijke hoogte brengen. Slecht nieuws is er wel van Elise Mertens, want zij is uitgeschakeld in het dubbelspel. Zij verloor in de halve finale samen met de Russische Schneider van het eerste reekshoofd.
3: Dankjewel, Glenn. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden dan. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Luister

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een agent gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen voertuigcontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste het vluchtend voertuig op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Vannacht zijn er meerdere explosies geweest in het zuiden van Iran. Er werden onder andere ontploffingen gehoord in Minab en in de buurt van het eiland Qism, dat in de straat van Hormuz ligt. Volgens Iraanse media gaat het om vijandige luchtaanvallen. Sinds eind augustus vinden er opnieuw wederzijdse aanvallen plaats tussen het Iraanse en Amerikaanse leger. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks daarnet opgegeven in zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov. Glenn Martens, fysiek ging het blijkbaar niet meer voor hem.
1: Nee, inderdaad. En dat is jammer voor Alexander Bloks, die in zijn vorige ronde al last had van zijn ribben. Die leken hem nu niet te deren. Hij begon wel nerveus aan zijn eerste kwartfinale. Maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die ook met 6-2. Maar nadien speelde hij wel een stuk beter. Maakte meer winners, serveerde uitstekend en leek zelfs op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. En bij 5-5 verloor Bloks zijn opslag. En toen moest hij bij het begin van de derde set, toen hij opnieuw zijn service uit handen gaf, er de brui aan geven. En zo is het toch wel een eind in mineur voor Bloks, die natuurlijk wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi. Eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
0: Oké, dankjewel Glenn. In het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finales. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer dan nog. In het noorden nog kans op een bui. Later vannacht overal droog. Tegen de ochtend is er kans op mist en minimaal vannacht rond 11 graden. De dag begint dan grijs. Nadien blijft het droog met ook brede opklaringen. En we halen maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: in Vlaams, Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie een 31-jarige man opgepakt voor spionage. Die zou spionageactiviteit hebben uitgevoerd voor Rusland. Hij werd gearresteerd in Swindon in het zuiden van Engeland. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russische militaire inlichtingendienst. De Britse minister van Defensie Dan Jarvis zegt geen informatie te kunnen vrijgeven, maar pogingen van Rusland om angst te zaaien en de steun aan Oekraïne te ondermijnen zullen niet slagen, klonk het. De broers Tate blijven in de cel, dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Een vrijlatingsverzoek werd afgewezen. Volgens de rechter omdat er een vluchtrisico bestaat. De broers Tate worden door het gerecht in het Verenigd Koninkrijk verdacht van verkrachting en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in.